zuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen die toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar werd toen gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Het NPO Radio.

We onderbreken dit programma voor een melding van een spookrijder. Rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Horen Den Oever, dan kom je tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Het land moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio.

0: Show Radio 2.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikt Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar het is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het droog en zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio

0: Radio 2.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het nog warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het nog warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Casper Topper, dankjewel. Stel je voor, Madonna was daar wel. Maar dan gewoon vermomd. En heb je stiekem met haar gedanst. Dat is wel cool.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag. Lekkere van Albert
7: Heijn. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
0: De thee van Panas.
7: Max.
8: Zomer op je radio.
9: Goedemorgen, Thomas. Fijne show vandaag. En iedereen een fijn weekend.

0: Weet je wat je tegenwoordig naar mijn idee te weinig hoort? Van die heerlijk overdreven romantisch ingevulde duetten.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Ja, ik heb het dan over nummers als Endless Love van Diana Ross en Lionel Richie. Het is Lionel officieel. Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Eigenlijk alles bijna wel van Fleetwood Mac. Of Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. En ja, natuurlijk zijn er nog genoeg samenwerkingen en features. Maar ik mis gewoon soms dat gevoel waarbij twee mensen echt naar elkaar verlangen. Naar elkaar snakken. En dat ook durven uit te spreken. Die grote vergelijkingen, weet je wel. Die Romeo en Juliet-achtige liefde. Dat idee van ik kies jou, wat er ook gebeurt. Een liefde waar je alles voor over hebt. Oh, ik krijg er gewoon helemaal warm van terwijl ik het erover heb. Tegenwoordig voelt het namelijk voor mij alsof mensen elkaar gewoon makkelijker vervangen. Alsof een nieuwe dating-app downloaden sneller gebeurt dan nog ergens voor te vechten. En ik vind dat jammer. Dus, mochten er hopeloze romantici luisteren die muziek maken, doe het alsjeblieft. Schrijf die grote liefdesnummers gewoon weer. Yearn, baby, yearn. Voor nu draai ik één van de voorbeelden die ik net heb genoemd. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. En welke deeltrek wil jij horen in de tussentijd? En waarom? Ga je ook voor die verlangens, voor die prachtige liefde? Of ga je voor woede? Dat kan ook. Prachtige woede. Verdriet. Of overdreven blijdschap. Dat vind ik ook leuk. Die overdreven pitbull-achtige liedjes. Mr. 305, dat soort shit. Je mag natuurlijk ook op een non-muzikale manier je emoties uiten, verklaren, bewijzen. Totaal iets anders kan ook. Ja, weet je, praat gewoon met mij via de NPO Luister-app.

0: Ik hou van fruit. Ik hou heel veel van fruit. Maar weet je wat het lekkerste stukje fruit is? Een heerlijk stukje ananas.
1: Er is maar één NPO Radio 2.

0: De Lumineers, ho hey, te horen hier op NPO Radio 2. Hey, dat rijmt. Ik hou ervan wanneer dingen rijmen. En ik hou soms ook wel echt van AI. Ik had het vlak na het nieuws erover net. Rond 6 uur zei ik... Stel je voor, Madonna was wel bij de Canal Parade. En ze stond daar gewoon in vermomming op een boot. En ja, daarom zeg ik I love AI. Nico die stuurt een foto van zichzelf met Madonna. Maar dan weet je gewoon dat AI is. Ineens heeft Madonna ook een paar minder rimpels en Nico ook. Nou ja, Nico, kan je mij ook even door die AI gooien? Dan zijn we met z'n drieën op die foto. En er is niemand anders op die gracht, Nico. Dat is ook wel bijzonder. Hebben jullie een aparte gracht gehuurd in Amsterdam? Ik hou ervan. Via de NPO Luister-app kan je die foto ook zien van Nico. Daarom zeg ik ook, soms is het internet gewoon best wel hilarisch.
1: De deeltrek.
0: Ja, dat was een beetje een ronde mededelingen. Ik zie eigenlijk vooral heel veel mensen die goedemorgen zeggen. Weet je, ik ga dat ook wel even doornemen. Bert die zegt dat, Gunther die zegt dat, Abel zegt dat, Christian, Jan, Pieter, Rick, Marcel, Kees, Minu. Eventjes kijken, Jody zegt dat, Anja zegt dat, Jennifer, Bob. Ja, ik denk laten we dat ook maar even meenemen. Dat iedereen zo gezellig is en goedemorgen zegt. En muziek is natuurlijk ook welkom. Ik had net een duet laten horen en ik zei... ik verlang er gewoon naar dat artiesten weer van die romantische muziek maken. Van die muziek waarvan je denkt van... oh, ik wil gewoon weer verliefd worden. Tegenwoordig is het echt... ja, ik weet niet hoor. Ik vind het toch iets minder heftig. Ik wil gewoon horen van... ik ben verliefd op je, zelfs die kleine teenharen van jou. Dat charmeert mij. Weet ik veel, dat soort gewoon diepe muziek. Dat mensen gewoon... elk onderdeel, elk detail van jou mooi vinden. En ik merk dat andere mensen in de NPO luister hebben ook een beetje verlangen naar dat soort duetten en dat soort muziek. Dus ik zeg het al, je mag dat gewoon aanvragen. En dat is ook aangevraagd door Nelis. Die zegt, Lisbeth List met Vrijheid. Ook zo'n nummer waarvan ik denk dat we... dat soort muziek vaker zouden moeten horen op de radio. Vaker überhaupt weer gemaakt moet worden. Waarom wordt zulke muziek niet meer gemaakt, Thomas? Ja, voor ons allebei een vraag.

Een heleboel mensen vonden dit best wel heftig voor de zondagochtend. Ik moet zeggen, ik heb dit nog nooit van mijn leven gehoord. Lisbeth List heet deze dame. En ik vond echt dat It's Giving Arabian Nights, zeg maar. It's Giving Aladdin. Het was net alsof ik weer in een Aladdin film beland was. Maar dan met, zeg maar, deze muziek. Lisbeth List gaf me eigenlijk meer Lisbeth Hayebi vibes.

Niet alleen jij bloeit op in de zomer. Je nagels ook. Het is je misschien wel opgevallen dat ze sneller lijken te groeien. Warm weer zorgt namelijk waarschijnlijk voor een betere doorbloeding van je vingertoppen, waardoor je nagels meer voedingsstoffen krijgen en dus daardoor ook sneller groeien. Goed nagelonderhoud is daarom veel meer dan alleen iets voor het uiterlijk. Gezonde nagels beschermen je vingertoppen en kunnen soms zelfs een eerste signaal zijn van een tekort aan voedingsstoffen of een ander gezondheidsprobleem. En ja, mannen, voordat je denkt, ach, ze heeft het weer over nagels, vrouwen praat. Nee, jullie mogen hier ook gewoon aan meedoen. Vergeet bij het insmeren van je handen dus vooral ook je nagelriemen niet. Mocht je niet weten wat een nagelriem is, dat is de onderkant van je nagel, van je nagelbed. Nou, die beschermen de plek waar je nagels groeien tegen beschadiging en tegen infecties. En mocht je je afvragen, misschien, heel misschien, waarom de nagels van de ene hand sneller groeien dan die van de ander? Nou, het zit zo, je dominante hand die wint vaak de race. Die wordt vaak meer gebruikt en is beter doorbloed en daardoor groeien de nagels daar vaak sneller. Dus heren, je hoort het, die hand heeft blijkbaar een drukker leven. De rukker. De rukker. Drukker leven.

A Good Heart, Virgil Sharkey op 2. Ik schaam me eigenlijk om het te zeggen, maar ja, ik ga het toch delen. Ik had in mijn studententijd uit het niets ineens last van plasangst. En ik had er zo'n 2 jaar lang last van. Echt constante spanning in mijn lichaam, alsof mijn buik en bekken altijd aangespannen stonden. En soms deed het ook letterlijk pijn als ik naar de wc moest en hield ik het soms ook uren op. Nou, op school ging ik dan ook van etage naar etage om een wc te zoeken waar ik dacht dat niemand me kon horen. En ik dacht ook steeds, ja, waarom overkomt mij dit? Tot het na een filosofieles ineens omsloeg, alsof er iets klikte in mijn hoofd. En na 1 keer normaal naar de wc gaan, was het ineens gewoon verdwenen. En achteraf denk ik, ik moest ook gewoon iets leren loslaten. Of zo. Maar ja, jaren later kwam ik iemand tegen in de sportschool met precies dezelfde onzekerheid. Die deelde dat toen uit het niets, zo als frustratie van, oh, ik vind het zo vervelend dat iedereen kan horen dat ik dan aan het plassen ben, waardoor ik niet kan plassen. En toen realiseerde ik me ineens wat ooit een grote struggle was, was precies op dat moment iets waarmee ik een ander kon helpen. Dus ik weet niet wie dit moet horen, maar misschien gebeurt alles met een reden. Ook al begrijp je dat op dit moment nog niet. De ellende waar je doorheen gaat, dat je het niet kan plaatsen. Later zou dat ineens iemand wat kunnen brengen. Ik heb haar heel veel advies gegeven en ook ja, het een en ander geleerd met loslaten. En toen zei ze ook, ja, ik schaamde me eigenlijk. En uit frustratie heb ik dit aan jou verteld. En nu heb ik gewoon wel wat meegekregen. Een vreemde en ik zijn toch ineens tot elkaar gekomen door een soortgelijke angst die ik dan toen had en die zij dan nu heeft. En ik vind het eigenlijk ook belangrijk dat we dit soort ja, taboe-onderwerpen met elkaar bespreken. Het komt eigenlijk vooral voor bij mannen, niet zozeer bij vrouwen. Waardoor mannen vaak het ook eng vinden om naast elkaar te staan bij zo'n urinoir. Omdat ze bang zijn dat er dan naar hun geslachtsdeel gekeken wordt. Dus ja, ik weet niet wie dit moet horen. Ik vond het destijds gewoon heel spannend. En ik heb het nooit gedeeld op de radio omdat ik dacht, ja, waarom eigenlijk? En nu dacht ik, het is het moment. Het is het moment om het te delen. Dat ja, het iets is wat ook voorkomt bij vrouwen en bij mannen. En dat het oké is. Maar dat het ook goed is om erover te praten om er juist van af te komen.

0: All Together Now Farm te horen hier op 2. En op TikTok zijn we ook live. @TanasHayebi. Mocht je een kijkje willen achter de schermen. Mocht je mee willen praten over bepaalde onderwerpen. En los van de NPO-luister-app er ook een beeld bij willen. Dan is dat de weg waar je ook wat kan laten horen. Maaike heeft dat onder andere gedaan. Ze zegt fijn dat je aandacht geeft aan zo'n onderwerp. Ik hoop dat het een luisteraar kan helpen. En ik krijg ook meteen reacties van twee mannen. Eén iemand die zegt dat hij het een tijdje heel erg eng vond om binnen in de maatschappij te kunnen zijn en te functioneren. Dat hij het eng vond om naar buiten te gaan. En dat hij dus kampt met pleinvrees. En dat is ook echt wel heel beangstigend hoor. Als je het lastig vindt om onder de mensen te zijn. Ik denk dat er een heleboel mensen een lichte vorm ervan hadden vlak na de pandemie. Omdat we een tijdje ook gedwongen waren om niet met mensen om te gaan. En als je dan ineens weer van alles mag, dat het best wel verstikkend en benauwd kan voelen. Zelfs in de supermarkt. Not to make this about me. Maar ik herken me daar wel in. En ik vind dat het je siert dat je daarover durft te praten. En nog een reactie komt er binnen via de TikTok live van iemand die daadwerkelijk ook een tijdje last had van plasangst. En dat nu ook durft te delen hier met ons. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Zometeen gaan we het hebben over wat iets bizars is dat jou is overkomen, maar niet bizar genoeg is om het nieuws te halen. Wat is iets bizars dat jou is overkomen, maar niet bizar genoeg om het nieuws te halen? Laat je horen via de NPO Luister app en ik ga zo meteen vertellen waarom we dit eigenlijk gaan doen.
1: Dit is NPO Radio 2. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte kleding. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het iets warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zit, topper, dankjewel. 35 graden, echt klotsende oksels krijg ik al bij het horen ervan.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
8: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
7: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
10: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
7: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Media Markt members. Mediamarkt.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
14: Waar is dat geld?
13: Stream de crime-comedy Boven Sloters. Nu alleen op NPO Start.
15: En dan denk ik aan Brabant. Brabant nog meer.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Het is NPO Radio 2, bijna luisterde. Je hoorde net Keen met Summer Only We Know. Ja, in het kader van komkommernieuws gaan we het vandaag hebben over bizarre dingen die in jouw leven gebeuren, maar niet bizar genoeg zijn om het nieuws te halen.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ik begin. Mijn buurvrouw die had een tas beneden neergezet en helaas zag ik vanaf mijn balkon dat een hond uit de buurt er in een split seconde toch tegenaan ging plassen. Maar ja, ik kon moeilijk tegen een vreemde zeggen dat haar hond tegen die tas stond te plassen, dus ik heb het gewoon maar laten gaan. En dat was niet eens het gênantste. Ik had namelijk mijn sportbroek achterstevoren aan in de sportschool en voor iedereen was het duidelijk dat de bilkant aan de voorkant zat, behalve kennelijk voor mij, toen ik hem aantrok. Ik vroeg me namelijk al af waarom iedereen naar me aan het kijken was. Ik dacht vooral dat ik er best wel leuk uitzag, maar kennelijk was ik lachwekkend. Want die bilkant, dat heeft ook echt twee billetjes. Dus ja, het heeft van die vormen, dat lijkt op twee billetjes. Dus ik had gewoon twee billetjes aan de voorkant, ja. En jij? Wat is iets bizars dat jou is overkomen, maar niet bizar genoeg om het nieuws te halen? Laat je nu horen via de NPO Luister-app.

0: Vandaag hebben we het over wat is iets bizars dat jou is overkomen, maar niet bizar genoeg is om het nieuws te halen.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Dat is het onderwerp van de dag, want ieder weekend bespreken we zo'n onderwerp van de dag. En Ronnie die stuurt onder andere een foto van zijn schoenen. Die zegt, wanneer je op het terras ontdekt dat je vergeten bent je schoenen aan te trekken. Dat is inderdaad wereldnieuws. Heel belangrijk om te mededelen. Dankjewel ook voor de foto. Dan hebben we echt extra veel oomf bij het artikel. Mattie die zegt, oh zoveel. Maar vorig jaar was er een kalfje weggelopen. Ze was 5 maanden. Mattie is trouwens een boer. En ze is na 90 dagen gevonden op een wildcamera. Ik ben haar elke dag gaan voeren. En op dag 100 hadden we een oude koe meegenomen. Ze zag ons en is achter me aan in de wagen ingelopen. In 4,5 kilometer van de boerderij. Ik moet zeggen, waar was Metro Nieuws toen dit gebeurde? Ik vind echt, dit is Metro Nieuws content. Metro, kijken we mee? Mattie heeft iets geks meegemaakt. En hij heeft camera's. Even kijken, Ariadne die zegt, goedemorgen Taras. Ja, mijn nieuws, wat niet bizar genoeg is. We gaan allemaal ver weg om mooie dingen te zien. Maar dit is gewoon in Eindhoven. En ze stuurt een foto van een hele mooie zonnebloem. Schat, als er zonnebloem pitten in zitten, bel mij. Ik ben daar en ik neem al mijn Turken mee. Wat is iets bizars dat jou is overkomen, maar niet bizar genoeg om het nieuws te halen? Laat je horen via de NPO Luister app. En je hoort dat alles is welkom. Komkommertijd. Dus kom maar met je komkommernieuws. Zometeen hoor je Paolo Nitini, maar is tijd voor deze.

0: Wat is iets bizars dat jou is overkomen, maar niet bizar genoeg is om het nieuws te halen? Daar hebben we het vandaag over. Er komt onder andere een bericht binnen van Abel. Die zegt, is iets besteld via internet voor pedicure van de koeien. Meer dan 3 weken geleden en het pakket is kwijt. De bezorgers zijn te laks om het boven water te krijgen. Ik bleef even hangen bij pedicure voor koeien. Pedicure voor koeien. Damn. Weer wat geleerd vandaag. Bas die zegt, bizar, nou je hertenshond in je huis ontsnapt en dan 8 kilometer zelfstandig naar de markt wandelt om de dierenvoederkraam te bezoeken, want daar krijgt hij altijd iets lekkers. Wat? Hij kent de weg? Ik kom mijn deur niet eens uit zonder Google. Gewoon Google Maps op. Wauw. Was ik maar een hond. Indrukwekkend. Leuke dierenverhalen. Heel veel koeien ook vandaag die het nieuws hebben gehaald. Dus dankjewel daarvoor. Gaan we over naar het weer. Er is veel zon. Vanmiddag zijn er ook wat stapelwolken. Het wordt 25 tot 30 graden. En vanaf morgen wordt het rond de 35 graden. En vanaf dinsdag gaat het weer regenen. En ik heb begrepen dat vanaf woensdag het weer net als vanouds wordt. Dus het is elke dag een verrassing. Over naar de NOS Headlines van 7:30, verzorgd door Lieselot Thomas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het monument op de Dam in Amsterdam is opnieuw beklad. In blauwe verf staat Time to Wake Up en Stop the Human Traffic. En er staat een doodshoofd naast. Wanneer dat is gebeurd is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wie erachter zit. Op 4 mei, dodenherdenking, werd het monument ook al beklad. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Rusland ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. De vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zouden zijn gedood. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat die niet kan worden gekoeld door een recordlage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. En Madonna, ze stond vannacht op de planken in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Bezoekers moesten wel even geduld hebben, want ze klom pas rond 2:30 op het podium. Maar dan krijg je wel ook wat, want niemand minder dan Kylie Minogue kwam ook ineens het podium op en zong wat nummers mee. Nee.

0: In de NOS-app kun je een heel stuk van het concert zien.
1: Oh, leuk.
0: Ja, ik was zelfs een beetje laat omdat ik het nog zat te luisteren nu.
1: Oh, je was gewoon dat aan het kijken?
0: Nee, ik zat wel te werken, maar ik zat te luisteren. Het is echt ontzettend. Het is echt zo goed.
1: Ja, ik moet zeggen, ik snap wel dat je echt af en toe als je naar Madonna kijkt... ik heb zoveel respect voor die vrouw, want ja, ze blijft maar doorgaan. En ze doet het echt fantastisch. Ik ben 31, ik word al moe als ik de trap opkom. En dan zie ik haar gewoon losgaan. Dan denk ik, ja, maar Madonna, love
0: ja.
1: that.
0: Ja, ja. Ja, ja. Je kunt, het is makkelijk om daar heel veel kritiek op te hebben. Maar het is ook gewoon nou, heel gaaf.
1: Ja, ja, super gaaf.
0: Ja, er was ook nog het gerucht dat zij mee zou varen op een van de boten. Ja. Gistermiddag tijdens de Canal Parade. Maar voor zover bekend is dat niet gebeurd.
1: Nee, er zijn wel heel veel leuke AI-plaatjes binnengekomen via de NPO-lijst. Hè, van iedereen die doet alsof ze met Madonna waren. Dat vind ik ook wel heel geestig.
0: Ja, ja, zeker.
1: Lieselot. Topper, dankjewel. Zo direct kun jij weer een thee van Tannas autogeurhanger winnen. Het werkt als volgt. We hebben 3 hits, 3 vertalingen, maar jij mag ze herkennen. Nou, en Google Translate die heeft weer flink huisgehouden met 2 bekende Engelstalige nummers en 1 Duits nummer. Ja, de originele muziek blijft achterwege, dus jij hoort alleen de Nederlandse tekst en moet vervolgens zelf de link gaan leggen. Nou, herken jij dus daaruit minimaal 2 nummers, dan is die thee van Tannas autogeurhanger van jou. Nou, je mag alvast even testen, want we hebben hier een voorproefje voor je.
2: Want ik ben een leeuw in de ochtendzon.
1: Want ik ben een leeuw in de ochtendzon. Ben je klaar om mee te doen? Stuur dan het woord zondag via de NPO Luister-app. Zondag stuurt, hoor je Peter Gabriel met een sledgehammer. Het wordt zondag en ik bel jou zo.

0: Een heel goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper, leuk dat je luistert. Peter Gabriel hoorde je net hier. Rob 2.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Goedemorgen, Luca.
3: Goedemorgen.
0: Luca, hoe heb jij gisteren je dag gevierd?
3: Ik heb gisteren op mijn gemak thuis gezeten, want ik had een dag vrij van werk.
0: Oké, en waarom heb je ervoor gekozen om niks te doen?
3: Ja, omdat ik even uitrust, want ik was best moe.
0: Ja, dat snap ik. Oké, wat voor werk doe je, als ik mag vragen?
3: Ik ben nu ook weer onderweg, maar ik werk in de supermarkt, in de slagerij.
0: Oh, oké. En welk gedeelte doe jij dan?
3: Het vlees snijden, marineren en inpakken en zo.
0: Oké, dus dan snap ik wel dat je even zelf met de benen omhoog wil zitten op een zaterdag. Ja, ik ben ook zo hoor. En dan zeggen mensen, ja, maar dat is toch saai, thuis zitten en niks doen. Nee, Karen, het is gewoon lekker. Lekker alleen. Even niet praten met mensen of de mensen die me vragen. Is er been, Han? Ik heb wel levenworst. Ik heb een tijdje ook vlees gesneden trouwens. En destijds was leverworst als eerste altijd uitverkocht. Is dat nog steeds zo, anno 2026?
3: Nee, dat valt best tegen eigenlijk, de leverworst.
0: Echt? Voor jouw leverworst in mijn tijd? Boy, yo, ik weet je hoeveel leverworst ik moest. Ik moest alleen maar leverworst. Ik werd helemaal gek. Dat en rookvlees.
3: Ja, rookvlees kan nog wel heel hard.
0: Ja, zie je wel. Rookvlees.
3: Ja, een lopende bandje.
0: Ja, precies. Nou, leuk om je te spreken, Luca. Je speelt mee met Even Google Vertalen. Het werkt als volgt. Ik heb 2 bekende Engelstalige hits en 1 Duitse hit voor je. Die zijn omgetoverd tot een Nederlandse versie. Het is aan jou de taak om te ontdekken welke nummers het zijn. Heb je er minimaal 2 goed, dan win je die geurhanger. Lukt dat je niet, dan bepaal je alsnog als troostprijs welke track we volledig moeten draaien. Nou, zoals Taylor Swift in een van haar liedjes zou zeggen, are you ready for it?
3: Zeker.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Woa, woa, woa. Laat me met rust waar ik het naar mijn zin heb. Dat is lekker in de ochtendzon liggen en zeg het me als de dag voorbij is, want ik ben een leeuw in de ochtendzon.
3: Lion in the morning sun.
0: Dat is correct. Komt de volgende. Deze is dus vanuit het Duits vertaald naar het Nederlands.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, zonneschijn. Deze nacht is voor jou verborgen gebleven. Maar je hoeft niet verdrietig te zijn.
0: Zeg het maar, Luca.
3: Goedemorgen, zonneschijn.

0: dat jij die thee van Tannas autogeurhanger sowieso al hebt gewonnen, want je hebt minimaal 2 antwoorden goed. Er zijn weinig mensen die 3 antwoorden goed hebben, dus komt de laatste.
1: Dat is misschien wel alles wat ik nodig heb. In het donker zie ik alleen haar. Jij bent alles wat ik zie. Kom en rust bij mij langzaam rijdend op zondagochtend en ik wil nooit meer weggaan.
2: Die zou ik heel erg gezegd niet weten.
0: Ja, dat baal je, hè, als je hem hoort.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, Sunday Morning van Maroon 5 was de laatste waar we naar op zoek waren. Nou, je hebt er 2 goed, dus dat is mooi. En vandaag is het spelthema zondag. Deze 3 tracks die passen onder andere perfect bij deze zomerse zondagochtend. Of je nou rustig wil opstarten of juist lekker vaart wil maken. Je hebt het allemaal voor het kiezen, dus zeg het maar. Welke van de 3 mag ik voor je draaien, lieve Luca?
2: Doe maar Lion in the Morning Sun.
0: Lion in the Morning Sun. Ik ga hem voor je draaien, topper. En die thee van Tannas autogeurhanger komt ook jouw kant op. Werk ze, hè, zometeen.
2: Ja,

0: op deze prachtige zondagochtend, waarbij de zon nog lekker aanvoelt en we later op de dag gaan genieten, denk ik dan, hè, van de stijgende temperatuur en morgen al helemaal. Maar goed, nu is nu, dus we blijven lekker in het moment. En dat doen we met Jet Rebel.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

0: let your head to see that.
1: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luisterapp.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: betaalstuk op de Weusten.
1: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
2: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
0: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
0: Woeste Grond, morgen om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
12: Waar is dat geld?
11: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
13: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Morissette met You Learn. Na het NOS-journaal van 8 uur, verzorgd door Lieselot Thomas. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Vanaf vandaag gelden strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI. Of wanneer een bedrijf je belt en je een bot aan de lijn krijgt. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. De botenoptocht van de jaarlijkse Pride in Amsterdam is gisteren goed verlopen. Volgens de organisatie van de parade was het gezellig druk. Voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers waren extra maatregelen genomen. En dat voelt een beetje dubbel, zegt deze man, die al meedoet sinds de allereerste botenparade.
18: Het is een combinatie van dankbaarheid dat we zo veilig mogelijk worden gehouden. En ik word er verdrietig van. Dat het nodig is.
17: Op de botenparade, dat dit jaar het thema eenheid had, kwamen honderdduizenden mensen af. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Tekeningen in het zand die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Daar komen altijd veel toeristen op af. En de Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde onder meer in de gangsterfilm Goodfellas met onder meer Robert De Niro. Pastore werd vooral bekend door zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de gangsterserie The Sopranos.
19: Jesus Christ. I gotta sit down. I feel like I can't stand. Is that okay, Tony? Did I sit?
17: Vincent Pastoor was 80 jaar. Het weer, veel zon vandaag, vanmiddag ook wat stapelwolken en het wordt 25 tot 30 graden.
16: Lieselot Topper, dankjewel.
20: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl. Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
26: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
5: De thee van...

0: Ze post altijd van die leuke video's samen met haar partner Jess Klin, die je net hoorde met Clean Bandit tijdens de thee van Tannas. En dat vind ik altijd zo aandoenlijk en schattig om dan een beetje die andere kant van de artiest te zien. Dat ze ziet dat ze ook gewoon een beetje lovey-dovey zijn en mensen zijn. Dat is het vooral, mensen zijn. Nou, deze zondag die vraagt eigenlijk maar om één ding, namelijk vertragen. Lekker in de relaxstand, iets lekkers erbij en gewoon even tijd voor jezelf. En daarom hebben we vandaag de perfecte zomerse me-time combinatie voor je. Een kijktip, een recept voor één en een verkoelende tip om de dag helemaal af te maken in...
1: Tijd voor tips. Kijktip.
0: Je begint de middag in de bioscoop bij jou in de buurt. Daar is het lekker cool. En onder de airco kijk je naar Wham. 10 Days in China. In 1985 schreef Wham namelijk geschiedenis door als eerste grote westerse popact op te treden in China. En dat is een bijzonder stuk muziekgeschiedenis met beelden die je normaal gesproken nooit zou zien. En die beelden zijn nu gerestaureerd en te zien op het witte doek. En na de film is het natuurlijk ook weer tijd voor een makkelijk recept.
1: Nummer 2.
0: Nou, voor deze snelle noedels van kookboekenschrijfster Emma de Tours heb je nodig 2 eetlepels crispy chili oil, 2 eetlepels sojasaus, 1 eetlepel zwarte azijn, een handje koriander en een klein beetje suiker voor de balans. Nou, kook vervolgens je noedels en 200 gram bimi of broccoli, dat kan eventueel ook. En meng alles met de saus en klaar is Kees of Rashida, kies maar één. Een lekkere maaltijd zonder gedoe.
1: Waarom ook niet? Tip.
0: Nou, terwijl je uitbijkt van die noedels is het tijd voor ontspanning en de beloofde verkoeling. En dat doe je gewoon thuis met een simpele pedicure. Ja, vul een teltje met warm water. Voeg 4 eetlepels baking soda toe en laat je voeten ongeveer 20 minuten weken. Nou, daarna goed afdrogen. Vergeet vooral ook niet om dat tussen je tenen te doen. En zo help je vieze geurtjes verminderen. En maak je voeten wat zachter, waardoor je eelt makkelijker kunt verwijderen. Maar mocht je een van deze tips gemist hebben of ging het iets te snel voor je gevoel, stuur dan een bericht via de NPO Luister-app en dan stuur ik ze gewoon naar je door.

Dit is iets waar hij mee gestopt is, namelijk het zoeken naar het moment waarop hij eindelijk gelukkig zou zijn. Hij vertelde in een interview dat hij vroeger vooral probeerde om van zijn depressieve gevoelens af te komen. Maar pas toen hij accepteerde dat dit onderdeel van zijn leven is en dat hij ermee kan leren omgaan, kwam er meer ruimte om te groeien. Nou, dat vind ik mooi hoor. Hij is wijs, ook nog eens muzikaal sterk. En hij is Noah Kahan en net te horen met Stick Season. Zo direct hoor je de topsong van deze week naar Tupac en Dr. Dre.

0: Texas gaat knijterhard in de Verenigde Staten. En nu ook bijna een beetje in Nederland. Is deze regel uit het nieuws of is dat toch een lyric van een bekende hit? Ja, dat ga jij zo meteen ontdekken en aan ons vertellen. Onze nieuwslezer die leest namelijk een zin voor en jij bepaalt waar deze vandaan komt. En wie weet verdien jij daarna middels een shout-out een plek op onze Hollywood Wall of Fame. Onze nieuwslezer van vandaag is Liselotte Thomassen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg het maar.
1: Jouw geboorteplaats.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Meedoen kan via de NPO Luister-app. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Er is veel zon. Vanmiddag ook wel wat stapelwolken. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen is er ook heel veel zon. Tropisch warm. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Over naar de NOS Headlines van 8:30, verzorgd dus door Liselotte Thomassen.
1: Na een aantal hectische dagen is de rust teruggekeerd in de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen probeerden zeker 50.000 Marokkaanse jongeren het stukje Spanje aan de Marokkaanse kust te bereiken. Er worden nu maatregelen genomen om hen tegen te houden, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: Om de zwemmende migranten tegen te houden, hebben ze een drijvende afzetting geïnstalleerd. Nou, dat is natuurlijk vooral pleisters plakken, want daarmee is het onderliggende probleem nog niet opgelost. En om dat te kunnen oplossen, ja, dan moeten ze er eerst achter komen hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. En voor nu wordt er vooral in Spanje gespeculeerd wat de rol van Rabat hierin zou kunnen zijn geweest.
1: Bij de bestorming van Ceuta zijn 67 mensen omgekomen. Op een camping in Amsterdam heeft een grote brand gewoed. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Niemand is gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat inging. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. En dat was hem.
0: Oké, ja, heftig nieuws allemaal weer. Ja, wat doe je eraan? Ja, zo jammer. Ik vind het gewoon echt oprecht. Ik luister ernaar en denk ik word er gewoon heel verdrietig van. Maar laten we hopen dat we toch zelf het zonnetje in huis kunnen zijn door mooie dingen te doen. En Liselotte, de zin die je net vlak voor je bulletin oplas, wat was dat?
1: Jouw geboorteplaats.
0: Jouw geboorteplaats. En dat is een lyric. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Attie, Valentijn, Co, Christian, Egidius, mooie naam, Rosanne en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven via de NPO Luister-app, dan kun je je naam zien op de Hollywood Wall of Fame. Liselotte Topper, dankjewel.
1: Oké.
0: Zo direct kun jij een thee van Tannas theepakket winnen als je meespeelt met het geheel. En het spel werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. En met die antwoorden kun je het geheel dus vormen. Het zijn dus een associatie met het woord waar we naar op zoek zijn. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt: welke zee ligt ten zuidoosten van Frankrijk? Welke zee ligt ten zuidoosten van Frankrijk?

0: 11:22. Je kan bellen naar de studio als je mee wil spelen met het spel, het geheel. Het werkt als volgt. Het is echt heel simpel. Het zijn een aantal vragen die ik aan je ga stellen. Je moet ze wel allemaal correct beantwoorden. Anders ben ik genoodzaakt om iemand anders het spel over te laten nemen. Zo simpel is het. En met die antwoorden kun je dus het geheel vormen. Het zijn, je moet ze eigenlijk als een soort recept voor taart bijvoorbeeld. Je hebt bloem nodig, je hebt eieren nodig, je hebt melk nodig. Ja, en als je dat bij elkaar gooit, dan heb je mogelijk een taart. Dat is eigenlijk het spel. 0811-22. Je kan bellen naar de studio als je mee wil spelen met dit spelletje. 0811-22. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, ik spreek met Liene de Rooy. Ik zou u even terugbellen.
0: Zou u mij terugbellen, Liene?
1: Ja, ja, want jij had mij gebeld en dan ben ik altijd net te laat om mee op te nemen.
0: Oké, wanneer heb ik jou? Oh, Lina, ben jij dat in de app?
1: Ja.
0: Ah,
1: ja,
0: Lina. Oh ja, daar heet je Lina en hier ben je Lina.
1: Oké.
0: Ja, nou, ja,
1: mijn naam is Lina.
0: Lina, aangenaam. Ja. Lina, wat was je aan het doen waardoor je niet kon opnemen?
1: Nou, gewoon niet handig genoeg, denk ik.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Ja. Nee.
0: Ik dacht, misschien was je bezig, de was ophangen of zo. Kan ook.
1: Nee, ik was net klaar met ontbijten en koffie drinken. Dus ik had volop tijd, maar ja, toch lukte dat even niet.
0: Maakt toch helemaal niet uit, lieve Lina. Je bent er nu, ik ben blij dat je er bent. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Komt de allereerste vraag. Welke zee ligt ten zuidoosten van Frankrijk?
1: Ja, dat was de Middellandse Zee.
0: Correct. Welk mythologische figuur verandert je in steen als je haar recht in de ogen kijkt?
1: Nou, dat weet ik niet. Oh jee, nee, geen idee.
0: Er worden best wel vaak liedjes over gemaakt.
1: Nee.
0: Nee, echt niet?
1: Nee, echt niet. Nee.
0: Oh, Lina, dan moet ik je laten gaan.
1: Ja,
0: maar
1: ik probeer
0: wel snel.
1: De volgende keer weer.
0: Tot de volgende keer, lieve Lina. Doei, doei.
1: Ja, doei.
0: 0811-22, je kan bellen naar de studio. Welk mythologische figuur verandert je in steen als je haar recht in de ogen kijkt? 0811-22. Ik blijf wachten totdat er iemand belt. 0811-22. Ja, het is al sneu na één antwoord. Het was wel heel leuk. Maar ja, het zijn gewoon de spelregels. 0811-22. Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Met Ellen.
0: Ellen?
4: Ja?
0: Goedemorgen, Ellen. Weet je het antwoord?
4: Medusa.
0: Het bestaat uit 26 letters en we leren het vaak als een lied op school. Wat is het?
4: Volkslied.
0: Heb je ineens een zware stem, Ellen?
4: Het volkslied.
0: Nee, helaas, Ellen en man. Ik moet jullie laten gaan.
4: Oké,
0: doei.
4: Doei.
0: 0811-22. Ik vind het grappig hoe mensen eigenlijk hun eigen spelregels verzinnen en altijd hun partner mee laten doen met dit spel. Even kijken, met wie spreek ik? Goedemorgen.
5: Met Lotte.
0: Dag Lotte, weet je het antwoord?
5: Het alfabet.
0: Welk soort oud gebouw kun je bijvoorbeeld op de Acropolis in Athene bezoeken? Het begint met de letter T. Welk soort oud gebouw kun je bijvoorbeeld op de Acropolis in Athene bezoeken? Begint met de letter T.
5: Oh, dat weet ik niet. Ik zou zeggen Parthenon, maar dat is hem niet.
0: Nee, ik moet je laten gaan, Lotte. Doei, doei.
5: Doei.
0: 0811-22. Hebben we nou bij elke vraag een andere speler? Wat grappig. Goedemorgen, met wie spreek ik? Hallo, u bent op de radio. Nee, die heeft het niet door dat hij op de radio is. Gaan we nou door naar de volgende. Goedemorgen, met wie spreek ik?
6: Met René Hoedel.
0: Met wie?
6: René Hoedel.
0: René, weet je het antwoord?
6: Het alfabet.
0: Ja, en de vraag daarna?
6: Die heb ik niet gehoord.
0: Welk soort oud gebouw kun je bijvoorbeeld op de Acropolis in Athene bezoeken? Het begint met de letter T.
6: Nee, dan moet ik het antwoord wel verschuldig blijven.
0: Dan moet ik jou ook laten gaan. Doei, René.
6: Doei.
0: 0811-22. Goedemorgen. Met wie spreek ik?
7: Hallo.
0: Hallo. Je bent op de radio. Met wie? Zo, wat een stilte, joh.
7: Hallo?
0: De eerste persoon met wie ik geraakt. Wow. Hallo, met wie spreek ik?
7: Met Melanie.
0: Melanie, weet je het antwoord?
7: Oh.
0: Sorry?
7: Tempel.
0: Welk mediterrane dip bestaat voornamelijk uit yoghurt, knoflook, olijfolie en komkommer? Oké, de antwoorden die jij hebt, Melanie, zijn Middellandse Zee, Medusa, Alfabet, Tempel en Tzatziki. Wat zou het geheel kunnen zijn? Ja, inderdaad. De Zwitsers... Yay! Wacht even, is dit onze collega? Melanie?
7: Ja?
0: Ben jij onze collega?
7: Ja, ik ben weg, maar je zit in de auto.
0: Dit is gewoon een Max-collega, Melanie. Ik dacht als reageer... Ik had door dat jij het was, doordat je Thanos zei. Wat grappig. Nou ja, de Zwitserse Michael Schreder die haalde Griekenland gewoon naar zijn eigen achtertuin. Met witte huisjes, blauwe luiken en een barretje creëerde hij een mini-Griekenland met een echte vakantiesfeer. Nou, de Middellandse Zee die ligt nog op afstand, maar het vakantiegevoel was wel alvast dichtbij. Nou, voor echte tempels was helaas geen plek meer, maar een lekkere tzatziki bij de bar past eraan. Het dip bestaat voornamelijk uit yoghurt, knoflook, olijfolie en komkommer. Oké, de antwoorden die jij hebt, Melanie, zijn Middellandse Zee, Medusa, Alfabet, Tempel en Tzatziki. Wat zou het geheel kunnen zijn? Ja, inderdaad. De Zwitsers... Yay! Wacht even, is dit onze collega? Melanie?
7: Ja?
0: Ben jij onze collega?
7: Ja, ik ben weg, maar je zit in de auto.
0: Dit is gewoon een Max-collega, Melanie. Ik dacht als reageer... Ik had door dat jij het was, doordat je Thanos zei. Wat grappig. Nou ja, de Zwitserse Michael Schreder die haalde Griekenland gewoon naar zijn eigen achtertuin. Met witte huisjes, blauwe luiken en een barretje creëerde hij een mini-Griekenland met een echte vakantiesfeer. Nou, de Middellandse Zee die ligt nog op afstand, maar het vakantiegevoel was wel alvast dichtbij. Nou, voor echte tempels was helaas geen plek meer, maar een lekkere tzatziki bij de bar past er natuurlijk perfect bij. De menukaart lezen wordt misschien lastig.

Tannas reageert. Ik had door dat jij het was, doordat je Tannas zei. Wat grappig. Nou ja, de Zwitserse Michael Schredder die haalde Griekenland gewoon naar zijn eigen achtertuin. Met witte huisjes, blauwe luiken en een barretje creëerde hij een mini-Griekenland met een echte vakantiesfeer. Nou, de Middellandse Zee die ligt nog op afstand, maar het vakantiegevoel was wel alvast dichtbij. Nou, voor echte tempels was helaas geen plek meer, maar een lekkere tzatziki bij de bar past er natuurlijk perfect bij. De menukaart lezen wordt misschien lastig als die in het Griekse alfabet staat, want dat alfabet bestaat uit 24 letters en ziet er ook heel anders uit dan ons, heb je misschien ook wel gezien. Nou, ook Medusa die komt uit de Griekse mythologie, een figuur met slangen als haren die volgens de legende mensen in steen kon veranderen. Nou, Melanie, je wint een thee van Tannas theepakket. Je weet waar het ligt, dus we gaan het niet opsturen. Nou, omdat onze collega weet waar het ligt, heb ik zojuist besloten om onze allereerste kandidaat Lana ook een thee van Tannas theepakket te versturen. Omdat zij... omdat mensen zeggen dat het doorgestoken kaart is. Het is geen doorgestoken kaart. Ik kan er ook niks aan doen dat collega's naar dit programma luisteren. Zij is gewoon de spion van Jan Slachter. Ik kan er ook niks aan doen. Ja. Maar we maken het op deze manier goed.

Green Day, Good Riddance, Time of Your Life. Te horen hier tijdens de thee van Tannas. En dit is voorlopig de laatste thee van Tannas van de zomer. Dan ja, 3 weken zijn we er even tussenuit. Onze leidinggevende heeft gezegd dat we op vakantie moeten en onze dagen op moeten maken, omdat we er altijd zijn. Ik heb begrepen in de NPO-luisteraar dat een heleboel mensen dat juist fijn vonden dat we er altijd waren. Maar ja, wij moeten af en toe ook gewoon een beetje uitslapen. Dat is wat we gaan doen. Dus ik hoop je weer snel over 3 weken te zien. En ik vond het superleuk dat je er altijd bent. En blijf ook gewoon lekker hangen, hè. Onze vervangers zijn ook heel gezellig en hebben er heel erg veel zin in. Best wel verrassende vervangers ook. Dus hou het in de gaten. Veel plezier bij Rinkel de Kinkel. Ik heb Toto nog voor je.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Het is 9 uur precies in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Lieselot Thomas, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Een man van 27 uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht is opgepakt. En even later werd ook een man van 39 uit Polen aangehouden. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterkant schrijven van het monument. Op 4 mei, dodenherdenking, werd het monument ook al beklad. Toen werd er niemand opgepakt. De Pax-kerncentrale in Hongarije wordt vandaag stilgelegd, heeft de Hongaarse premier Magyar aangekondigd. De centrale kan niet goed worden gekoeld omdat het water in de Donau te laag staat. Een groot deel van Hongarije is afhankelijk van de energiecentrale, zegt deze journalist.
12: Die is heel erg belangrijk, want de Pax-centrale is verantwoordelijk voor normaal gesproken zo'n 40% van de Hongaarse elektriciteit en is daarmee echt, je kan wel zeggen, veruit de belangrijkste energiebron in het land.
11: Hongarije moet nu stroom gaan importeren en dat gaat honderden miljoenen euro's kosten. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. En bezoekers van het World Pride Music Festival in de AFAS Live hadden gisteren waarschijnlijk de avond van hun leven. Madonna trad daarop. Maar dat deed ze niet alleen. Ze trok ook een goede vriendin het podium op. Ja, Kylie Minogue deed als verrassingsact ook een paar nummers mee. Daar moesten de bezoekers trouwens wel lang op wachten, want die show van Madonna begon pas vannacht om 2:30.
10: Oh, dat is voor haar doen heel vroeg.
11: Ja.
10: Toch?
11: Ja, ik denk dat zij nog een jetlag had. Amerikaanse tijd.
10: Dat zal
11: zoiets. Het weer, veel zon. Vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen veel zon en tropisch warm. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data

Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: lang geleden dat hij zo voldaan glimlachte. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Enkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Hehehe.
4: En Para.
5: Zomer op je radio. Radio 2.
3: Ah, geniet er nog van. 19 graden in Hilversum. Het wordt steeds warmer en warmer. Ik zeg hartelijk goedemorgen en welkom in Rinkel de Kinkel.

0: hoort hier natuurlijk wel achter. Dat heeft iets te maken met de kerk. Ik heb zelf geen kerkelijke achtergrond. Dus helemaal precies weet ik het niet. Maar Kyrie, dat heeft iets met een bepaald gebed te maken. En dat was in dit geval prachtig mooi te berden gebracht door Mister. Zelfs de Amerikanen die mooie rockmuziek maakten. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. De tent die je oren verwendt. NPO Radio 2 heet je weer van harte welkom. Zondag 2 augustus. Doe mee met de show via 0800-1122. Of de NPO. Luister op digitale doorgeefluik. En dan ben je onderdeel van dit spektakel. Maar het is wel een licht verteerbaar spektakel, kan ik je melden. Want uiteindelijk is het ook zondagochtend. En straks gaat het geluidarchief weer open. De inzending daarvoor is uiteraard van harte welkom.
1: We staan bij NPO Radio 2 in de startblok om onze nieuwe ochtendshow te verwelkomen.
0: Ja!
1: We hebben even geteld, over 21 uur, dan is het zover. Dan start de eerste editie van Daniel en Roelof zijn al op.
0: Oeh, 21 uur, we tellen af. Het wordt reuze spannend. En het wordt ook reuze leuk, kunnen we je nu al melden. En de Pride in Amsterdam is gisteren goed verlopen, gelukkig. Onze minister-president Rob Jetten, die vaarde ook mee op een boot. En dat vond hij...
2: geweldig. Het is sowieso is de Pride in Amsterdam altijd een feest, maar nu met de World Pride erbij extra groot. En heel belangrijk, want dit gaat niet alleen maar over vrijheid, blijheid, maar ook over die hele belangrijke strijd voor de LHBTI-gemeenschap.
0: Ja, en jaarlijks de Pride is voor hem hard nodig, omdat hij de LHBTI-veiligheid...
2: binnen en buitenland gewoon onder druk staat. Aanslag in Berlijn vorige week, des te meer reden om te laten zien dat we ons hier niet klein laten krijgen.
0: Ja, mooie woorden van de minister-president Rob Jetten. Hij is wel politiek correct. Hij weet precies wat hij moet zeggen. Hè? Dat is echt helemaal volgens het boekje.
1: Ja, maar het is natuurlijk een minister-president... Ja. Die netjes naar de workshops woordvoering gaat.
0: Het was zo leuk geweest als hij had gezegd... ja, het is allemaal heel belangrijk inderdaad... maar ik zag net een hele leuke jongen voorbij lopen.
1: Ja, maar hij heeft natuurlijk een hele leuke jongen naast zich staan. Hè? Oh, ja. Dus ik denk dat hij er helemaal niet mee bezig is met zijn omgeving.
0: Ah, dat zal het zijn.
1: Ik weet niet of je die hockey hebt gezien. Zo.
0: Ik heb niet echt heel bewust naar gekeken, zou ik maar zeggen.
1: Nou,
0: maar er gaan wel verhalen
1: moet je eens
0: de
1: doen,
0: dan
1: denk
0: gaan.
1: Ik ja. Dat je ook de switch maakt, hoor. Ja, ik denk het wel. Ja. Oh. En de grote ster van gisteren was natuurlijk niet Rob Jetten, maar Madonna... stond in avonds live. Ze gaf een show van een half uur. En daar kwamen ook oude, nieuwe hits. Alles kwam voorbij en het klonk gezellig.
0: Gillen, krijzen.
1: Lekker mannelijk te roepen daar in het publiek.
0: Ja,
1: En ook Kylie Minogue was erbij. Stonden daar heel leuk met z'n tweeën.
0: Kylie Minogue was er ook. En er stond ook een kruidenvrouwtje voor de deur, heb ik gehoord.
3: We gaan eerst helemaal lekker zakken in de yin, in de ontspanning.
0: Ja, dat is heel belangrijk.
3: En hoe ontspannender we zijn, hoe makkelijker het ook is om te zingen.
0: En gezongen, dat hebben we met z'n allen op de muziek van Mandel.

0: spreek ik die van jou.
1: Oeh, ja, je hebt er waarschijnlijk wel geherkend. Herkend. Met die opvallende, mooie, prachtige stem van haar, Emma Heesters. Een bijzondere zangeres. Iemand die het ook niet makkelijk heeft gehad de afgelopen jaar. Echt hard heeft moeten werken om terug te komen. En heeft deze geweldige, gezellige zomerse deun opgenomen. En ik werd er helemaal vrolijk van. Waar ik ook vrolijk van word, is het weerbericht. Veel zon vanochtend. Als in de middag vormen zich wat stapelwolken. Blijft overal droog met temperaturen van 25 graden noorden tot 30 in het zuiden. En was, ja, morgen wordt het zelfs 36 graden. Dat is weer een beetje too much, hè. Kunnen we nou niet gewoon altijd een lekker gemiddelde hebben? Het is altijd of te koud of te warm.
2: Nou, we hebben later in de show nog wel wat tips voor mensen die naar een wat koelere bestemming willen.
1: Hey.
2: Dat is interessant voor wie niet van 36 graden houdt.
1: Dat is fijn om te weten, ja. Want er zijn natuurlijk delen in de wereld en in Europa.
2: En zelfs in Nederland.
1: En zelfs in Nederland waar het te koelig is. Dus, het is fijn om een beetje chill te blijven. Stoer uit je ogen te kijken en eventueel mee te zingen met onze jingles. Het geluiden. Het gaat weer open. Ja, altijd hè, op zondagochtend, je weet het. Via de NPO luisterapp, digitale doorgeeflaar, kun je een geluid opnemen. En dan heel graag daarna even zeggen wat het geluid is. Als voorbeeld, vorige week stuurde Maarten dit.
3: Het openen van de deuren van de lijnbus waar ik nu in rijd.
1: Oh ja, dat was een gaaf geluid, want dat heb ik jaren gehoord natuurlijk als ik naar school ging in die bus. En ik was altijd gefascineerd door de knoppen. De knoppen van de buschauffeur waar hij de deuren mee opendeed.
2: Ja, die man heeft heel veel macht, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja, en uiteindelijk, dat zei de vorige week ook, heb je toch voor een beroep met veel knoppen gekozen.
1: Nou, inderdaad.
2: En Michael stuurde vorige week dit.

0: het openen en sluiten van het dakluik in de camper. Goedemorgen, Jeroen en Jesse.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel nog daarvoor. Dat was een goed geluid ook.
2: Een SpaceX-lancering, hè?
1: Ja, te gek. Even kijken. Zo nu en dan, dan zijn we zelf ook actief op het geluidenfront. Jesse heeft gisteravond de laat dit opgenomen.
3: De krekels die je niet alleen hoort op je zonnige vakantiebestemming, maar ook gewoon in de Achterhoek.
1: Ja, Achterhoekse krekels.
2: Ik vind dat toch heerlijk.
1: Heerlijk, hè?
2: Helemaal altijd de zomervibe van krekels.
1: Je hoort wel een beetje dat accent toch erin, hè? Dat het Achterhoekse krekels zijn.
2: Ja, Achterhoekse krekels.
1: Dus anders dan Griekse.
2: Nee, die hebben toch een bepaald accent. Inderdaad.
1: Je hoort het toch
2: een Achterhoekse, een beetje dat boerse. Hè? Ja. Direct hoor je dat.
1: Voeg jouw geluid ook toe aan het geluidarchief. Dat kan via het digitale doorgeefluik.

Vroeger hadden wij er een borstel van. Een afwasborstel. En de Kinks zongen er ook ooit over. Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon de voornaam van een geweldige artiest. Lola. Lola Young. From down here. FPO Radio 2. Hey, what's the matter, boy?

0: altijd weer die R&B mondharmonica die als een rode draad door de muziek van de Rolling Stones wandelt. Dit was Miss You, daarmee werd het 9:31. Hoofdpunten van het nieuws met het NOS Journaal. Lieselot, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Nou, Amerikaanse president Trump zegt dat hij de aanvallen op Iran heeft stopgezet omdat er een overeenkomst in de maak is om een einde te maken aan de oorlog. Er zou een akkoord op hoofdlijnen liggen. Op sociale media schrijft hij dat in de afspraken staat dat de straat van Hormuz onvoorwaardelijk open gaat en dat er een einde komt aan de nucleaire dreiging van Iran. In het westelijk havengebied in Amsterdam zijn 7 caravans door brand verwoest. Op het caravanpark wonen, met toestemming van de gemeente, zo'n 40 stadsnomaden in caravans, woonwagens en zelfgebouwde huisjes. Hoe de brand ontstond is onduidelijk. Niemand raakte gewond. Vanaf vandaag gelden strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. En gisteren is op het strand van Cadzand in Zeeland de Beach Cleanup Tour begonnen. Vrijwilligers gaan met emmers en prikstokken aan de slag om het strand op te ruimen. De focus ligt op kleine stukjes plastic. En die liggen er genoeg, zegt deze deelnemer.
2: Ja, je hebt vaak bij de kustrand waar ook de algen of dat zeewier, daar zit het vaak tussen. En op een gegeven moment, eerst zie je het niet en ineens focus je erop en dan zie je ze overal. Dat is heel apart.
1: Het is de 13e keer dat de Beach Cleanup Tour gehouden wordt. Dit jaar duurt die van 1 tot 15 augustus. Het weer, veel zon, vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 25 tot 30 graden.
0: Mag even checken, hoe ruikt jouw microfoonhoesje?
1: Nou, sorry, maar ik ga echt niet ruiken.
0: Nee, ik heb natuurlijk niet. Ja, ik zit al dicht op mijn microfoon, maar die van mij ruikt niet fris. Maar het is mijn eigen hoesje.
3: Ja.
0: Dus wat heb ik gedaan ermee?
3: Ik durfde er niet over te beginnen, maar wellicht... even een pepermuntje
0: even
3: pakken.
0: Even een pepermuntje.
3: Lekker.
0: Extra douche of zo. Nee, die van mij ruikt niet fris. Hoe is die voor jou, Jesse?
3: Nee, ik ga ook niet in ruiken, want dat is ook niet mijn eigen. Nee.
0: Jullie durven ook niks, hè?
3: Nee, behalve.
0: Zoek een beetje de grens op. Ja, lekker.
4: De jaren 80. Hij was erbij. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: De jaren 90.
4: Hij was erbij. Guys over Baghdad have been aluminum.
5: 2026.
6: The United States military began major combat operations in Iran.
4: 2026.
7: Hij is erbij.
4: Nog.

0: de volgende keer als iemand mij de weg vraagt, dan ga ik denk ik eerlijk bekennen dat ik ook al jaren de weg kwijt ben.
1: Er is maar één.

0: een beetje iedereen op de hoogte brengen van wat hier de status is in het uitzendcentrum van Radio 2. Vind ik wel leuk om even te doen. Oh, ze is weg volgens mij. Thanas was nog druk bezig in de studio hiernaast. Met de treppen van, oh, hi, ze is er nog, hi. Sta je op punt om weg te gaan of ben je nog druk bezig met van alles, Thanas?
1: Praat jij nog met mij?
0: Ja, zeker.
1: Hi.
0: Zeker. Zo. Ik vind het nog steeds aardig, hoor. Dus.
1: Ik heb geen koptelefoon.
0: Oh,
1: ik hoor je. Ja, zeg maar.
0: Nee, wat was je allemaal aan het doen eigenlijk?
1: Nou, lang verhaal kort. Ik werd bedreigd door iemand.
0: Oh.
1: Ja, dus we dachten, we gaan even bellen om het recht te zetten. Dus dat waren we aan het doen, 40 minuten lang.
0: Is dat gelukt?
1: Ja.
0: Okay.
1: Nou ja, als er volgende week iemand voor de deur staat, dan weet je dat niet is gelukt. Nee, is gelukt.
0: Oké, goed zo.
2: Ja. Anders kunnen wij wel even langs gaan, Jeroen, met z'n tweeën, toch?
1: Jullie zijn mijn bodyguards.
2: Ja. Kunnen we diegene wel even in elkaar?
0: Ja, nee, natuurlijk.
1: Wij zijn met z'n drie Totally Spies. We zijn al drie even lang, 1,10 meter.
0: Yes. Ga je nu wel lekker naar huis? Ga je lekker uitrusten?
1: Ja,
0: ga
1: ik zeker.
0: Okay, nou. Fijn dat je er was. Dank je wel voor je show.
1: Jullie ook bedankt.
0: En rustig aan, hè?
1: Jullie ook.
0: En voor de rest is het eigenlijk leeg hier. Normaal komt er wel eens een portier langs, maar die hebben we ook al heel lang niet gezien.
2: Nee, die liggen denk ik in de zon buiten op mijn lichtbedje.
0: Ja, we zijn in het in zo'n outfit met zo'n chrome vee.
2: Ja, precies,
0: in de zon.
2: Ja.
0: Nee, ik zie het hebben. Ook na anderhalf uur dat ze daar ook zo'n afscheiding hebben met zo'n veetje.
2: Ja.
0: Van de zon. Anyway, we zijn het Rinkelkinkel geluidarchief weer aan het vullen. En dat is toch altijd een leuk moment.
3: Het Rinkelde Kinkel geluidenarchief.
0: Even luisteren wat Colin ons brengt.
4: Het geluid van een hommel op de bloemetjes van de steentuin.
0: Oh, wat goed.
2: Wauw, dat heeft hij ook goed opgenomen.
0: Zeker. Colin, heb jij een richtmicrofoon gebruikt? Hoe heb je dat gedaan?
2: Wauw. Sammy die komt ook met een nogal bijzonder geluid.
5: Hallo. Onze Duitse buurjongen die in zijn snorkel praat vanuit zijn tent op de camping.
2: Ja, vrij specifiek.
0: Hey, dat wil ik even nog een keer horen, want dat is wel een apart geluidje.
5: Hallo.
0: Oh ja, dat heb ik vroeger ook wel gedaan. Door de snorkel praten.
2: Ja,
0: dat geeft een heel bijzonder. Dat is eigenlijk, zeg maar, eerste confrontatie met randapparatuur die iets doet met je stem.
2: Oh ja.
0: Dat je stem anders gaat klinken. Ja. Heel zo. Ik snap zijn fascinatie wel.
2: Dat wordt een grote Duitse radio-dj, jochie, over 10 of 20 jaar. Ja.
0: Waar waren we gebleven?
2: Jan, die stuurt nog dit.
6: Je hoort werkelijk niks. Jan ten Hoeve, ik wandel op de Hotterberg, heerlijk in stilte.
2: Ha! Hij was inderdaad stil.
0: Maar hij zit wel naar ons te luisteren.
2: Dat is heel goed.
0: Anders wist hij niet dat hij wat op moest sturen.
2: Dat is een feit, ja.
0: Dankjewel Jan. Tot slot is daar Duke.
7: Het geluid van een rolgordijn, dat zo'n heerlijk geluid is als je 's avonds naar bed gaat na een fijne dag. Maar ook zo fijn geluid is bij het krieken van een nieuwe dag.
2: Wauw, filosofisch.
0: Ja, een goed rolgordijn is goud waard, zeg ik altijd maar. Maar het geluid daarvan, dankjewel Duke. Ik had het nog nooit zo bekeken, maar nu je het zegt, voel ik je helemaal. Miami Vice was ooit een zeer succesvolle serie op de televisie. Er zat ook vaak hele goede muziek in. In the Air Tonight van Phil was er één. Dit was die andere die erin zat. Take

0: naar ons te luisteren.
1: Dat is heel goed.
0: Anders wist hij niet dat hij wat op moest sturen.
1: En dat is een feit, ja.
0: Dankjewel, Jan. Tot slot is daar Djoeke.
2: Het geluid van een rolgordijn. Dat zo'n heerlijk geluid is als je 's avonds naar bed gaat na een fijne dag. Maar ook oh zo'n fijn geluid is bij het krieken van een nieuwe dag.
1: Wauw, filosofisch.
0: Ja, een goed rolgordijn is goud waard, zeg ik altijd maar. Maar het geluid daarvan, dankjewel Djoeke. Ik had het nog nooit zo bekeken.

weer zegt, voel ik je helemaal. Miami Vice was ooit een zeer succesvolle serie op de televisie. Er zat ook vaak hele goede muziek in. In the Air Tonight van Phil was er een. Dit was die andere die erin zat. Take...

0: Michael Kickel Show heeft niet alleen een open deurbeleid. Wij zijn ook heel free in onze manier van doen. Hoe we de show aankleden, onder andere. Jij mag het volgende muziekje kiezen, Jesse. Kun je, zie je ze
1: ja,
0: je scherm staan?
1: Ja, dan weet je natuurlijk al wel wat ik ga kiezen. Dat is deze. Ja, ja, natuurlijk.
0: Okay.
1: Mijn favoriet.
0: Dat is Chill Hawaiian. Nou, hij heet eigenlijk Hawaii Relaxen Chillen, heet hij.
1: Ja, de muziekjes hebben hier bijzondere namen.
0: Ja.
1: Jij geeft een bijzondere naam aan.
0: Toch, ja, maar dan weet ik tenminste wat ik kan verwachten.
1: En dat is het belangrijkste.
0: Dus je hebt deze uitgekozen. Wat gaat er door je heen nu? Oh, hij is al bijna afgelopen. Dat is
1: nou, relaxe vibes. Ja, om mijn overhemd open te knopen. Mijn Hawaii hoedje op te zetten. Een slingertje om. Lekker.
0: Geen SpongeBob vibes, zie je? Want dat is ook een beetje...
1: Ook wel.
0: Ja. Dus wat dat betreft... Oh ja, ik moet nog even afkondigen wie dat was. Dat was Charlene Spittery.
2: Wie?
0: Ja, Charlene Spittery. Ze komt uit Schotland. En ze is de zangeres van Texas die je net hoorde met Inner Smile. Ik heb haar wel eens geïnterviewd. Ik heb dat verhaal wel eens verteld. Er was totaal niet op ingesteld dat als zij praat, heeft ze een enorm Schots dialect.
1: Oh!
0: Ja, maar heel lastig om dat te kunnen volgen als zeg maar niet-native spreker.
1: Nee, want het is heel anders Engels.
0: Ja, ja, ja.
1: Je moet goed luisteren. Ja, ja, ik vind het altijd wel mooi als het in de series en films zit, dat Schots accent.
0: Ja, volgens mij zit jij een serie te kijken waar het heel erg in zit.
1: Ja, ja,
0: welke,
1: ja.
0: Dat was
1: dat over... is over de Lockerbie-ramp. Die is populair, kunnen we straks nog even over hebben. Dat is wel leuk.
0: Ja, oh,
1: die is heel populair. Dat praat ze natuurlijk voor een deel Scottish.
0: Scottish. Ja, hele mooie manier van spreken. Alleen, ja, je moet het ook wel een beetje verstaan.
1: En hoe heb je dat toen gedaan? Gewoon maar je volgende vraag stellen?
0: Ja, gewoon heel leuke instemmend knikken.
1: Ja, werkt altijd.
0: En dan, hup, de volgende vraag stellen. Als ze dit ooit hoort, dat zal natuurlijk zeer schandalig zijn voor mij.
2: Carrière.
0: Deze man ook wel eens geïnterviewd. Heel aardige, soepele dude. Relaxed, zijn naam is Chris Isaac.

0: NPO Radio 2, dit is Chris Isaak. Vrienden en vriendinnen, fijn om dat zo op de zondagochtend te horen. Niet waar? Ja, tenminste, ik geniet ervan. Wicked Game, hoorde je straks. In Rinkel de Kinkel met dubbele tong. De opgave staat volledig in het teken van de zomervakantie. En er is slecht nieuws voor de fans van de Barbie-film. De Barbie-film uit 2023.
1: Ontmoet ons straks weer. Join us again. Als we terugkomen met... As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel. Met Van Inkel on NPO Radio 2.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Hey, fans van de Tom Petty en de Heartbreakers. Goed nieuws, we gaan hem zo draaien. 10:01. Tijd voor het NOS Journaal. Met Lieselot Thomassen.
7: Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Deze tech-expert legt uit hoe dat er in de praktijk uit gaat zien.
8: Je kan bijvoorbeeld zijn als je op een vakantiehuisje hebt, wat je te verhuur aanbiedt. Alleen de echte foto's zijn een beetje sneu. Vervolgens ga je lekker aan de slag met AI en maak je er een paleisje van. En zet je die foto online. Dus van, nou, je kunt ook dit huis huren. Daar zou nou wel een melding bij moeten komen van trouwens, deze foto is met AI gemaakt.
7: Ook moeten bedrijven het nu duidelijk aangeven als de telefoon wordt opgenomen door AI en niet door een mens. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren. Het Israëlische leger zegt dat het wapenopslagplaatsen van Hamas aanviel. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. Politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was wel achter die auto gaan staan om die te beschermen tegen ander verkeer. En de bestuurder zat nog in de auto. Waarom hij dit nou allemaal deed is onduidelijk. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En het is onbekend hoe het met hem gaat. In Californië is gisteren een hondensurfwedstrijd gehouden. Baasjes gingen samen met hun honden het water in om te strijden voor de prijzen. En dat was best zwaar, zegt het baasje van de lokale favoriet Rip and Rosie.
9: That was pretty brutal, but hey, it was super fun, challenging, great event. Look at all these people cheering us on. It was amazing. She's a fearless beast. She just goes. It's scary for me. I'm the one that's exhausted. And she's like, oh, let's go.
7: Bang is Rosie niet, zegt hij. En ze heeft er altijd heel veel zin in.
0: Surfen, hondensurfwedstrijd.
7: Hondensurfen, ja.
0: Dus dat is echt, dan staan ze echt op dat plankje.
7: Ja, ik denk dan, wel dat ze een wat kleiner plankje.
0: Ja. Maar het is wel een korrig gezicht.
7: Dat denk ik wel, ja. Ja, cool. Zeker.
0: Lachelijk.
7: Het weer, veel zon. Vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen veel zon. Tropisch warm dan. In Limburg kan het 36 graden worden.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Hoi van Ethos.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Het is een leuk momentje dit. Dat we nog niet helemaal klaar zijn.
1: Nee, we moeten nog eventjes...
0: We zaten zo te ouwehoeren over van alles en nog wat. Even kijken. Ja, hier, ik zie hem. Ik zet hem bij. Pak hem wel eventjes. Ja, ja, er waren even iets nodig wat we nog willen laten horen in deze radioshow. Maar we gewoon begonnen met Tom Petty en de Heartbreakers.

0: sterkste liefde is die welke zijn eigen zwakte kan laten zien. Paulo Coelho, de Braziliaanse schrijver, die schreef ooit deze prachtige woorden op. Zondag 2 augustus, vrienden, doe mee met de show 0800-1122. Of een digitale doorgeefluik. En vrienden, over 20 uur is het zover. Dan start de nieuwe NPO Radio 2 ochtendshow.
1: Morgenochtend om stipt 6 uur. Tenminste, als de werker afgaat bij die twee. Maar dat komt denk ik wel goed. Dan begint de eerste editie van Daniel Roelof zijn al op.
0: Wordt een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van NPO Radio 2. De heren zijn er klaar voor. We hebben gisteren even geluncht met Daniel.
1: Hebben ze goede adviezen gegeven.
0: Ja, over op tijd naar bed gaan en dat soort dingen.
1: Ja,
0: dat is nog het meest lastige van zo'n vroege show. Ja, zorgen dat je genoeg slaap krijgt.
1: Want Daniel vertelde ons dat hij dan nu ingepland heeft dat hij dan dagelijks om 8:30 naar bed gaat. Dan begint het leven net.
0: Ja man, voor heel veel mensen wel. Ik krijg pas inspiratie om 1:00 of 9:00 s'avonds.
1: Ja. Dus, ik vind het heel dapper hoor dat ze dat allemaal doen. Maar dat gaat fantastisch worden morgen. Dat
0: gaan we allemaal meemaken, vrienden, vriendinnen. En dan de acteur Vince Pastore. Die is gisteren op 80-jarige leeftijd overleden. Ja, je zegt misschien, hè, Vincent Pastore. Nou, hij werd wereldberoemd door een serie waar soms fuck werd gezegd. De Sopranos, dat was een serie waar dat heel veel in gebeurde. En hij werd wereldberoemd doordat hij Big Pussy in de Sopranos speelde.
2: They know about the calling cards. I'm not in there. What else? That's it. That is recently.
1: Ja. Dat was natuurlijk die legendarische scène op die boot.
0: Die boot, ja.
1: Mensen kennen het. Ja, maar voor mensen die nog her gaan kijken, ga je dan natuurlijk niet vertellen dat hij doodgeschoten wordt. Ja, te gek. En andere tv-nieuws. Nasra Habiballah is vanavond te zien in Zomergasten. Ze was lange tijd correspondent vanuit Israël, de Palestijnse gebieden, voor de NOS. En toen ze voor Zomergasten werd gevraagd.
3: Toen voelde ik me vooral heel erg vereerd. Natuurlijk een iconisch programma. En toen dacht ik, wauw, dat ik daarvoor gevraagd word. En ook nog eens omdat het laatste seizoen is, vond ik dat wel extra bijzonder.
1: De uitzending begint om 8:15 op NPO 2. En ik denk dat zij hele interessante verhalen heeft. Want ze heeft natuurlijk ook meegemaakt daar in Israël.
0: Dat wordt kijken naar Nasra. Dus 8:15 vanavond NPO 2. Het is nog niet helemaal zeker of er een vervolg komt op deze kaskraker.
4: This is the real world. What's going on? Why are these men looking at me?
5: Yeah, they're also staring at me.
4: Barbie in the real world. That's impossible.
0: Ik weet niet of je het herkend hebt, maar dat was de film Barbie. Met de prachtig mooie Margot Robbie. En Ryan Gosling, die schijnt ook mooi te zijn, heb ik begrepen.
1: Nou, dat zie je toch ook wel.
0: Ja, dat zie ik ook wel.
1: Een knappe man, hè?
0: Dat zie ik ook wel,
1: heb ik begrepen, zegt hij.
0: Warner Bros. Die heeft nog tot het einde van het jaar om een vervolg rond te krijgen. Hoe zit dat? Dat lukt. Maar niet om een deal te sluiten met de hoofdrolspelers. En aan het einde van het jaar dan komt dat recht op een nieuwe maker te vervallen.
1: Ja, dat gaat dan weer terug naar Mattel, de maker van de poppen. Ja. En dus ze moeten het echt rondkrijgen in 2026. En het valt erom.
0: Ja. Dit is volgens mij. Hier kun je nog 20 films van maken van Barbie. Als het goed aanpakt met goede verhalen.
1: Ja, of ze moeten het gewoon juist bij één laten.
0: Ja.
1: Dat is denk ik misschien nog wel het beste.
0: Dat is wel ook wel vaak met films. Maar zakelijk gezien zou ik zeggen, kunnen er nog 5 of 6 zijn.
1: Ja, met Barbie.
0: Barbie goes to Holland. Barbie goes to Germany.
1: Leuk,
0: nou,
1: ja.
0: Goed zo weiter. En dit is de radioshow, vrienden. Ja, we zitten hier in volle ornaat.
6: Ik denk, ze zijn allemaal ontsnapt uit een inrichting.

0: dat je het door hebt. Dat je die eerste tinteling voelt, die vlinders in je buik. Ah, could it be? I am falling in love. Lekker als je met het dak open of met de kap naar beneden aan het autorijden bent. Radio 1 een beetje aan en dit soort muziek. Ah, oh, heerlijk man, heerlijk.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die anime aan.
3: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
1: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Bart de Graaf. Ja, terwijl we hier gewoon aan de Bart de Graaflaan zitten, ook nog eens, doen we ieder weekend een ode aan de man die omroep BNN oprichtte, Bart de Graaf. Lange tijd maakte hij zijn rubriek De Kraan. En daarin nam hij vanuit een hijskraan interviews af over alledaagse onderwerpen. Zo zocht hij uit wat mensen tijdens de zomervakantie in hemelsnaam uitspoken op de camping.
4: En hij sprak op een camping in Nederland een man die een nogal bijzonder levensritme erop nahield.
5: Hebben we je wakker gemaakt?
6: Binnen de nacht maken ze me altijd wakker. Iedereen.
5: Iedereen?
6: Iedereen.
5: Midden in de nacht, het is bijna 12 uur.
6: Ja, hoe vind je dat?
5: Tot hoe laat slaap je dan?
6: 2 uur.
5: 2 uur?
6: 2 uur, ja.
5: Maar wat doe je de avond ervoor dan dat je dat zo laat slaapt?
6: Nou, dan ga ik met de kambas de kroeg in.
5: Ja, ja.
6: Ga ik een biertje drinken tot 's morgens 6 uur.
5: Ja, en dan weet je niet echt meer wie je bent als je eruit komt.
6: Jawel, nog steeds.
5: Nog steeds.
6: Nou, 50, 60 glazen bier, nog steeds.
4: Wauw. En dit interview wordt dus gehouden terwijl Bart dan in een hijskraan staat. Echt ver boven die man uittorend.
0: Ja, dat is wel een mooi concept.
4: Ja.
0: Ja, dat, hij ging ook gewoon bij mensen de woning, hè? Ging hij gewoon zo voor hun raam en balkon hangen.
4: Ja, ging hij ook.
0: 2 hoog, 3 hoog.
4: Ja.
0: Ja, dat is wel. Ik heb ook gewerkt met die regisseur die dit allemaal deed, Frank Timmer. En in de tijd dat ik met hem werkte, de top 40, zei hij ook altijd al tegen me: ja, ik heb een idee. Ik wil met jou in een hijskraan, wil ik bij de mensen voor de deur gaan hangen. En dan moet jij ze interviewen.
4: Oh.
0: En ik had zoiets, ja. Nou, doe maar niet. Ik heb een beetje hoogtevrees.
4: Oh, dus is dat het? Ja. Nee. Dus,
0: en uiteindelijk, dat idee heeft hij met Bart gedaan. Maar hij had altijd al die gedachte, had hij.
4: Het is gewoon een gekke idee. En dat maakt het een goed idee. Want niemand doet het, want iedereen denkt, nou, laat maar gaan. Maar daarom werkt het juist.
0: Mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart de Graaf fragment, 0800-1122 of de NPO Luister-app. Digitale doorgeeflaak. Dit is

0: Snow Patrol daar. Ja, lieve luisteraars, u heeft het inderdaad goed gehoord.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. Ja. De krant van morgen.
0: Radio 1.
1: Ontwikkelingen en achtergronden.
0: Dat zijn wel het meest legendarische programma van Radio 1. Volgens mij dat oog op morgen.
2: Absoluut, ja.
0: En dat heeft alles mee te maken dat ik daarnet een station ID verbaal deed. Maar dat ik in plaats van Radio 2 riep, Radio 1.
2: En er waren veel luisteraars die dat zagen. Ik kwam allemaal meldingen van, oh, Radio 1, is dat een open sollicitatie?
0: Dus, maar dat is toch een beetje reclame voor de collega's?
2: Ja.
0: Is dat?
2: Ja, want zit daar OVT, dat is het geschiedenisprogramma van de VPRO.
0: OVT?
2: OVT.
0: Dat is met die mensen die allemaal zonder koptelefoon presenteren.
2: Ja, die mensen. Ja. Ja.
0: Ik heb wel eens een verhaal gehoord over hun locker. Is dat waar?
2: Dat schijnt wel waar te zijn, ja. Ik heb betrouwbare bronnen die dat bevestigen. Want welk verhaal heb jij gehoord?
0: Dat daar flessen wodka staan. Die ze gebruiken voor de gasten. Voor het moment dat ze
2: zenuwachtig zijn. Ja, want veel gasten komen daar voor het eerst dan bij de radio. En dat is toch spannend. Dus dan pakken ze zo'n kartonnen bekertje. Toen dat nog bestond, zal het nu een mok zijn.
0: Ja, zal nu een mok zijn.
2: Er is een klein bodempje wodka in. En het staat gewoon allemaal daar in de kluis.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus ik ga er even naartoe, hoor.
0: Ja, dan halen we even een klein bodempje. Lekker, lekker. Wij drinken niet meer, weet je nog?
2: Oh ja, shit.
0: You too.

0: De arme man Garland Jeffries, die zit tegenwoordig thuis onder de plak. Hij heeft een nogal overheersende vrouw en twee behoorlijk aanwezige dochters. Is in een filmpje op Top 2000 Go-Go te zien. En hij heeft niks meer te vertellen thuis.
1: Oh.
0: Dus ik kan wel begrijpen dat hij roept... Take me to the mat.

0: meestal plek op Scheveningen, op het strand. Ik zie heel veel zand, dus daar kunnen gerust mensen liggen. Ja hoor, lekker naar het strand of andere dingen. Veel zon, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Blijft overal droog, temperaturen van 25 tot 30 graden. En het is zomervakantie. En dat betekent ook vandaag weer lange rijen op de luchthavens. Die daar natuurlijk weer allemaal achter elkaar staan.
1: Je hebt er wel een drukke dag voor uitgekozen vandaag.
2: Ja, zeker. Ja, maar op zich gaat het best wel snel.
1: Hoe vindt u het, al die drukte?
3: Nou, ik ben er niet blij mee natuurlijk. Maar ik denk Schiphol wel natuurlijk.
0: Ja, Schiphol wel. Nou ja, ja, die verdienen wat. Zo ziet hij het, denk ik, of zo. Weet ik wel.
4: Dat hij vooral de koffiecorners daar bedoelt.
0: Ja, precies.
4: Die doen een goede zaak aan deze drukte.
0: Die dure flesjes water uit die automaat.
4: Ja, €4.
0: Krankzinnig. Ja, omdat vakanties zo duur zijn geworden, blijven heel veel mensen, die blijven gewoon in Europa. De 5 populairste bestemmingen zijn Italië, België, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Hey, hier staan wij niet bij.
4: Nee, maar dat is natuurlijk gek. Het zijn de populaire vakantiebestemmingen van Nederlanders.
0: Oh ja. Maar je kan toch ook leuk in Nederland blijven?
4: Ja, dat is waar.
0: Maar dat is geen vakantiebestemming. Nee, ik begrijp
4: het. Nee, dan is het geen. Ja, dan, nee, eigenlijk wel. Ja, dan is het wel een vakantiebestemming. Want je gaat dan op vakantie naar Nederland. Ook al woon je in Nederland. Ik vind het heel verwarrend dit.
0: Maar er zijn mensen, dat is een trend. Die wonen dan ergens. En dan gaan ze kamperen. Maar dat is dan 500 meter verderop of zo.
4: Ja.
0: Of een kilometer.
4: Ja, dat zijn mensen die verder ook geen leven hebben waarschijnlijk.
0: Pas op, hè. Goed, met het thema vakantie gaan wij even een onderdeel doen in deze radioshow. Ja.
5: Met dubbele tong.
0: Met de brullen. Dubbele tong. Ja. Twee woorden hoor je dwars door elkaar heen. Een heel simpel radiospel, maar oh zo effectief. En je kan meedoen, tenzij je doof bent aan één oor. Want het is meestal stereo, maar het gaat vast wel lukken. Meteen bellen 0800-1122. Maak kans op de rinkelde kinkel eyecatcher. Het gaat om deze twee woorden.
2: Frankrijk.
4: Moeilijk.
0: Ja, maar wel weer vrouw manstem. Goed, ben ik voor. Dat maakt het iets duidelijker. Komt u nog een keer?
2: Frankrijk.
0: Oeh. Ja, dus inderdaad, die ene is een beetje lastig te verstaan.
4: Ja.
0: En voor mij, doof aan twee oren. Lang leven de koptelefoon die hard kan. 0800-1122, telefoonnummer, bel gerust als je de woorden ontcijferd hebt.
4: Zullen we nog even treuzelen voor de mensen die in de app luisteren? Want dan krijgen we af en toe klachten over dat appluisteraars niet mee kunnen doen.
0: Ja, dat is, er gaat wat langer tijd overheen voordat het signaal daar terecht komt.
4: Exact.
0: En dan kunnen we ze nu even wat meer gelegenheid geven om ook in te bellen. Ja, dat is wel goed dat we daar even besteld
4: zijn. Ja, daarom. Ja. Ik denk dat ze het ondertussen wel ontvangen hebben, het bericht, hè?
0: De luisteraars op Mars, moeten we daar misschien even een uurtje voor wachten?
4: Oh ja, die mogen het volgende uur bellen.
0: Ja, die mogen... Oké, goedemorgen, met wie?
6: Goedemorgen, Arjan,
0: hoe is het met Arjan?
6: Goed, ja? Warm.
0: Ja, ben je al heel actief?
6: Ja.
0: Oké, wat ben je aan het doen?
6: Ik ben met de hond aan het wandelen.
0: Ah, oké. Leuk.
6: Ja.
0: Volgens mij hebben we al eens eerder aan de telefoon gehad, Arjan.
6: Dat klopt.
0: Ineens begin ik jouw stem te herkennen. Met de hond. Hoe heet de hond ook alweer?
6: Bolt.
0: Oké. Ja. Mooie naam. Maar welke twee woorden werden daar gezegd, denk jij, Arjan?
6: Duitsland en Frankrijk.
0: Duitsland en Frankrijk met een heel effect op je stem. Dat is gek. Dat is ook wel goed.
6: Ja.
0: Hoppa.
6: Zo,
0: ja, lekker man. Zo, heb je oortjes in? Ik ben altijd even nieuwsgierig hoe de mensen luisteren.
6: Ja, klopt, ik heb oortjes in.
0: Ja, dan hoor je het wel lekker duidelijk natuurlijk.
6: Ja.
0: Dus, Zeg, je krijgt voor ons een leuk cadeautje. En als je vaker naar de show luistert, dan weet je wat je krijgt.
6: Ja.
0: Je krijgt de Rinkel de Kinkel.
6: Ah, het
0: kutje. Oh, zo doen we dat.
6: Ja.
0: Hey, loop voorzichtig met de hond en een hele fijne dag verder.
6: Oh, ja, hetzelfde, Jeroen.
0: Hey, dankjewel.
6: Yo. Oké. Hoi.
0: Zo'n gezellige show. Mensen bellen in. Liedjes worden gedraaid. Spelletjes worden gespeeld. En de liedjes die we draaien, die zijn serieus goed overwogen. Tom O'Dell. Ah.

0: Je weet het, zaterdag en zondagochtend. Ladies and people, dames en heren. Dans even met ons mee, wals even met ons mee. En het ritme van deze zondagochtend op de zender. Waar morgen de nieuwe ochtendshow begint met Daniel Lippens en Roelof de Vries. Morgen gaat het beginnen. 6:00 sharp. En de laatste dag is er veel nieuws over de zanger van Boy George. Hij heeft voor het eerst gereageerd op de kritiek op het pro-Israëlische nummer dat hij afgelopen week online zette. Hij had niet verwacht dat hij een uitleg verschuldigd zou zijn. Zo zegt hij. Spits. Volgens hem is het lied juist voor vrede. Staat in een verklaring die hij gaf onder meer aan de krant The Sun. Maar hij heeft wel zijn rol in de Engelse onstage versie van Jesus Christ Superstar opgegeven.
1: Ja, ze waren bang dat het allemaal te veel daarom zou gaan. En niet om de musical zelf.
0: Kan ik me iets bij voorstellen natuurlijk. Maar het vindt gek, deze man beweegt zich al jaren in de showbiz rond. En dan is hij verrast dat er zoveel reactie komt op zo'n nummer.
1: Ja, toch een beetje onder een steen gelegen. Ja. Maar ja, goed, ja, hij kiest de kant en waarom niet?
0: Dat kan, dat mag hij.
1: Veel mensen die hebben tussen 2009 en 2015 luidkeels meegezongen met

0: Murphy, de maker van Glee, die zegt in een interview niet uit te sluiten dat de serie terugkomt. Volgens hem is het nu opnieuw erg populair bij een nieuwe generatie die het dus ontdekt heeft eigenlijk en het online kijkt. En daarom zou het het perfecte moment zijn voor een vervolg. Het wel jammer is, kan niet met de originele cast in zijn geheel, want 3 leden daarvan zijn om het leven gekomen. Dat is echt wel heftig.
1: Ja, er rust bijna een soort vloek op een rol in Glee, hè? Je moet daar wel voor oppassen.
0: Inderdaad, ja.
1: Laten we die herinneringen nog even terughalen.

0: Mensen gaan naar het strand. Ja, zelf misschien dan horen de Beach Boys daar natuurlijk bij. Daarvoor hoorde je de Gleecasters, Don't Stop Believing, als je het origineel wil horen. Luister vanmiddag even naar Daniel Lippens. Dan komt dat helemaal in orde. En straks in Rinkel de Kinkel, de IRI Top 10 Quiz. Dat spelen we met als onderwerp openbaar vervoer. En er is een opvallende Nederlandse fashionartikel te zien in de nieuwe Devil Wears Prada film. Ja, ja, echt waar. En wat er te zien is, dat hoor je straks.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel
2: on NPO Radio 2.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Wil je snel een erkend mbo of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
0: En zo werd het 1 minuut over 11. Prachtig mooie zonnige Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Lieselot Thomas, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Twee mannen zijn opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Het zijn een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pol. Er staan teksten op het monument en ook een doodshoofd dat lijkt op een symbool dat wordt gebruikt bij Gen Z-protesten. Inmiddels is het monument schoongemaakt. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Een man begon op straat om zich heen te schieten in het plaatsje Twin Falls. Deze getuige zag dat er paniek uitbrak.
14: We did see some commotion, but you know, there's employees everywhere. But we did see a couple kids running. And then all of a sudden we saw all the employees and people crying running towards the ICCU bank.
13: De vermoedelijke dader van de schietpartij in Idaho is gedood. In Hongarije is de kerncentrale van Pax stilgelegd. De centrale kan veel minder stroom leveren dan normaal vanwege de lage waterstand in de Donau. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost veel geld. En bij een woonzorgcentrum in Heemstede werd gisteren een rollatorwasstraat opgetuigd. Uit een opblaasregenboog kwamen straaltjes water waar de bewoners dan doorheen konden lopen. Personeel had zich ook uitgedost met douchemutsjes en zwemkleding aan. De bewoners hadden het erg naar hun zin, vertellen ze aan NH Nieuws.
5: Het is toch ouderwets leuk? En dat die mensen dit allemaal aangetrokken hebben. Het is te stupide voor woorden, maar het is zo... Ja, leuk! Gewoon leuk!
15: Echt, dit is geweldig. Ik hou hiervan. Een beetje geheim.
13: Bewoners van woonzorgcentra kunnen zich in de zomer wat eenzamer voelen, omdat er minder familie op bezoek komt, omdat iedereen met vakantie is. En daarom doet het personeel graag wat extra's deze maanden.
0: Maar ze werden dus ook nat. Ze liepen zelf achter de rollator en dat vonden ze leuk.
13: En dat vonden ze leuk. Hey. Het was namelijk ook best warm.
0: Ja, dus dat is waar. Ja. Wat een leuk idee.
13: Lief, hè? Ja. Het weer, veel zon. Vanmiddag ook wel wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Morgen veel zon, tropisch warm dan. In Limburg kan het 36 graden worden.
0: Woehoe. Veel sterkte ermee. Morgen vrienden, vriendinnen. Eens even kijken wat er gebeurt op de Nederlandse wegen. Annemieke Bosgaard, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Jeroen. Ja, al drukt aan de grens op de A12 voor Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk doe je er een kwartier langer over. En een pechgeval op de N62, de Belgische grens richting Borselen. In de Westertunnel is het daardoor, Westerschelde-tunnel moet ik zeggen, pardon, is daardoor één rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd.
17: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl. Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Mediamarkt members. Mediamarkt. Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
18: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Altijd die twijfel. Zal ik de blauwe nemen of de rode?
12: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
11: Okay.
12: You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.

0: zondag 2 augustus. Meedoen met de show, altijd mogelijk 0800-1122. Of het digitale doorgeefluik, de NPO Luister app.
1: Nog 19 uur te gaan en dan start een nieuw hoofdstuk op NPO Radio 2. Daniel Libbens, Roelof de Vries zijn morgenochtend vanaf 6 uur... voor het allereerst horen met Daniel en Roelof zijn al op.
0: Elon Musk is in een periode van 6 weken, let goed op... bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt... Onlangs bereikte hij de...
2: $1 trillion.
3: $1 trillion. So, okay, so let's break that down. It is basically $1 million. I think about that. Or it is $1,000 billion.
0: Jongen. Hij was miljardair doordat hij een aandeel van 40% heeft in SpaceX. Daar gaat het niet zo lekker mee op de beurs. Maar maak je geen zorgen, hij hoeft niet te slapen bij het leger des Heils. Met geschat vermogen van $684 miljard... is hij nog altijd de rijkste persoon ter wereld.
1: Dat is knap, hè? Dat je dan de helft van je vermogen verliest... en nog steeds de rijkste persoon op aarde bent.
0: Ongelooflijk. Ja, ik moet wel... Ik vind hem toch wel een coole gast op de een of andere manier.
1: Ja, het is gewoon een nerd, hè? Dat is een beetje van die smoezelige t-shirtjes aan... en het heeft al wat.
0: Zeker.
1: En als we het dan toch over rijke mensen hebben... hij is wel iets minder een nerd, hoor. En ook minder smoezelig. FIFA-voorzitter Gianni Infantino... zou zijn salaris willen vertienvoudigen. Met de invoering van natuurlijk de omstreden investeringsplannen.
0: Ja.
1: Dat schrijft de Britse krant The Times. Die zitten daar bovenop. Hij zou een salaris van een kleine €30 miljoen op jaarbasis op het oog hebben gehad.
0: Natuurlijk.
1: En het zou in principe alsnog kunnen gebeuren, want er hoeven maar...
4: een aantal bonden aan te sluiten bij dat vertrouwen. En wellicht kan hij dan toch de boel op de rit krijgen. Dus het is niet uitgesloten dat hij nog een Houdini-act laat zien.
0: Oh, maar dat is wel heel slim eigenlijk.
1: Hij doet het eigenlijk allemaal voor zichzelf, hè?
0: Ja. Het is heel slim, want door die aandelen op de markt te brengen... zou er heel veel naar het Midden-Oosten kunnen gaan. Dat is met de Formule 1 ook gebeurd.
1: Ja.
0: En die willen heel veel in sport zitten.
1: Ja,
0: die hebben veel geld.
1: En dan kunnen ze dus uiteindelijk dat mooie salaris van €30 miljoen... aan het Gianni geven.
0: World Pride Music Festival heeft een Guinness World Record gevestigd. Het is een heel leuk record wat daar gevestigd is. Ze hebben de meeste confetti ooit in 1 minuut afgeschoten.
1: Dat gebeurde afgelopen nacht na het optreden van Bibi Rexha. In totaal vloog er 184,74 kilo aan confetti de lucht in. Na het verbreken van het record ging het feest echt los. Toen trad Madonna op en zij had Kylie Minogue ook meegenomen.
0: Gezelligheid daar.
1: Sfeer.
0: Echt leuk hoor. Kylie Minogue en Madonna. Je moet wel een beetje aan je slet-energie toegeven wat dat betreft.
5: Wat weerhoudt jou ervan om in jouw innerlijke slet-energy te stappen?
0: Nou, eigenlijk niks. Als je het goed vindt, duik ik er even momenteel helemaal in. Slet-energy, kom maar.
6: NPO Radio 2.
7: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: altijd jammer als de Little River Band weer vertrekt. Wat een bijzonder einde ook aan It's a Long Way There, vrienden en vriendinnen. Gisteren was het erg druk op de Zuid-Europese wegen. Man, man, man, wat een speciale extra verkeersinformatie. Files van 3 uur en zelfs 3 uur langer, ook met 4 uur.
1: En zelfs. Niet normaal, hè?
0: Beetje een rare zin dit, maar ja.
1: Ja, de langste file was inderdaad 4 uur, vertelde Robert ons toen. God, je zult erin hebben gestaan. Misschien sta je er waarschijnlijk nog in nu, als je het gisteren gehoord hebt.
0: Lekker geslapen in de auto.
1: Ja.
0: Maar steeds meer toeristen die kiezen ervoor om drukte en hitte te vermijden.
1: Scandinavië is bijvoorbeeld populair, waar het nu lekker rond de 20 graden is. Toeristen gaan daarheen.
2: Because it's cooler here. I don't like the heat too much, so this is the perfect weather, right?
1: Ook in eigen land kun je de koelte opzoeken op de Waddeneilanden. Heb je het warm, dan kun je...
3: Vluchtende Texel, heerlijk.
4: Lekker windje, lekkere restaurantjes, lekker gezwommen, lekker. Het was helemaal.
1: Ja, op Texel is het, las ik, 3 graden koeler dan aan wal. Dan midden op het land. En het kan soms wel 5-6 graden verschillen met Limburg, waar het natuurlijk altijd bloedheet is.
0: Dat is inderdaad wel leuk. Ja. Ik moet wel even iets draaien in deze vakantierubriek. Dat was de kreet lange tijd. Vakantieman, gezellig, hè? En ook in Schotland is de temperatuur aangenaam. Jeroen meldt zich via 0800-1122. Hoe heb je het daar, Jeroen?
5: Lekker. Ik kijk net naar buiten, dus een beetje bewolkt, 20 graden.
0: Dus je hoeft niet bang te zijn voor die hitteproblemen die wij hebben hier in Nederland.
5: Nee, totaal niet.
0: Nee, hoe kom je daar terecht in Schotland?
5: Een vliegtuig boeken en dan ben je er.
0: Maar ik bedoel, wat was voor jou de reden om daar naartoe te gaan?
5: Ik ben aan het rondtrekken door de Highlands.
0: Oh, nice. Doe je dan ook wel zeg maar zo'n kilt aan? Dat moet natuurlijk wel, hè, eigenlijk.
5: Ah, maar ik heb hier ook veel last van teken. Dus dat is niet een goede combinatie.
0: Nee, die wil je niet aan je klokkenspel hebben.
5: Nee, precies.
0: Nee. Precies. En haggis? Heb je haggis gegeten al?
5: Ik wil nog wel graag naar huis. Dus,
0: Oh joh.

een bekende wijze man die sprak ooit de woorden: de reis is net zo mooi als de bestemming. Geniet al vanaf het moment dat je thuis de deur achter je de rug dichttrekt en begint te rijden. En ook al sta je ergens in een file, ook dat hoort erbij. Pak het moment. Als je onderweg bent naar Italië bijvoorbeeld, nou, dan wens je een behouden rit met weinig files. En deze is voor jouw oren. De beste Amerikaanse Bart die er ooit was. Bart is zanger, hè?

0: NPO Radio 2 neemt je mee op een wilde reis door Italië. En wat dacht je ervan? We hebben gewoon de 10 minuten 56 uitvoering ervan gedraaid. Omdat het kon. En omdat het eerlijk is. Hij komt volgend jaar, is hij in de AFAS volgens mij.
1: Ja. Zeker, volgend jaar. Nee, in de Ziggo Dome.
0: Oh, de Ziggo Dome.
1: Okay. Daar staat hij in het voorjaar. Dat is dinsdag 6 april 2027.
0: Ja, dat is een belevenis. Ik heb ooit van dichtbij zo'n heel concert meegemaakt. Er was een gelegenheid om een hele reportage over te maken. Dat heb ik gedaan. En twee dingen vielen mij op. Er was dus een vrachtwagen. En in die vrachtwagen stond echt een originele Italiaanse mama. En die stond die pasta te bereiden.
1: Oh, ja, dat moet
0: voor die gasten.
1: Dat
0: ja.
1: En de mensen, ja. Het land is jou heel dankbaar dat je de volledige versie hebt gedraaid.
0: Oh ja, wat een goed gelegen.
1: Die heeft bijvoorbeeld, ja, deze plaat past perfect bij wat ik aan het doen. Mensen is door de Leidse singles aan het varen. En dan lekker op zo'n bootje. Oh. Heel zomer zotte aan.
0: Oh. Lekker, lekker. We gaan even iets totaal anders doen.
2: De Iri Top 10 Quiz. De Iri Top 10 Quiz.
0: Ja, die doen we vandaag met een vraag over de NS. En als je het weet, meteen bellen 0800-1122. De directe lijn met deze radiozender. Reizigers zijn het eerste halfjaar van 2026 vaker te laat gekomen. Blijkt uit hun eigen cijfers. Reizigers die merken dat.
3: Merendeel van de treinen eigenlijk niet op tijd rijdt waarin ik zit. Ik rij al mijn hele leven lang met de trein. Maar eigenlijk merk ik dat ik nu steeds meer, zeg maar, incalculeer. Dat er waarschijnlijk wel vertraging zal zijn. Waardoor je dus eerder van huis weg moet. Goed, minder flexibel bent.
0: En dat terwijl de treinkaartjes wel duurder zijn geworden. Jesse, wat is de quizvraag?
1: Wat is het grootste NS-station van Nederland? En dit is dus gemeten naar het aantal sporen.
0: Oeh, het grootste NS-station van Nederland. 0800-1122. Gemeten naar het aantal sporen.
1: Dus nu niet met je meetlat naar het station bij jou in de buurt gaan om het oppervlak te meten. Nee, het aantal sporen.
0: Juist. Ja, dat kan het toch maar één zijn. Ja, ik weet het niet. Nou, in ieder geval, zijn we in afwachting.
1: Willen we nog even weer wachten voor de app-luisteraars?
0: Oh ja, dat is wel.
1: Of gaan we gewoon direct opnemen?
0: Sympathiek, jij mag het zeggen.
1: Even wachten voor de app-luisteraars.
0: Ja,
1: zou je nog een keer Eros Ramazzotti willen draaien? Dan
0: komt hij nog een keer 10 minuten 56.
1: Dan hebben ze het wel gehoord, hoor.
0: Ja. Ja. Er zijn nog andere lange nummers. Tubular Bells kunnen we ook even.
1: Oh ja, leuk.
0: Michael Oldfield. Ja. Hi, goedemorgen. Met wie?
4: Met Jonathan.
0: Jonathan. Hi, alles goed?
4: Hi. Ja, lekker.
0: Ja, wat was je aan het doen?
4: Oh, dat is goed, de bank. Ik ben jullie aan het luisteren.
0: Hey, goed bezig. Wat is, denk jij, het grootste NS-station van Nederland?
4: Dat moet Utrecht Centraal zijn.
0: Utrecht Centraal. Ja hoor. Ja. Inderdaad. Hoe komt het dat jij dat weet, Jonathan?
4: Ik was vroeger als kind al verwonderd over het station, hoe groot het was met dat blauwe bord.
0: Ah.
4: En mensen denken vaak voor Amsterdam en zo, maar Utrecht heeft toch wel, wat is het, 21 sporen?
0: Ja, nee
4: dus,
0: 16 staat hier.
4: Oké, nee, niet voor heel veel.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: En Amsterdam staat ook niet eens in de top 3, want Rotterdam heeft er 13, Den Haag heeft er 12. Dus dat stationnetje op Amsterdam, dat doet er helemaal niet toe.
4: Oké.
0: En wij hebben twee sporen bij Radio 2. We hebben links en rechts.
1: Ja,
0: twee sporen.
4: Ja.
0: Heel simpel.
1: Maar zijn wel hele goede sporen.
0: Hele goede sporen. Jonathan, ik ga jou een cadeautje geven. Als je de tekst kent, mag je meegillen doen. Jij krijgt van ons de Rinkel de Kinkel.
4: Eyecatcher.
0: Hij gaat je vast heel goed staan, Jonathan.
4: Ja, dankjewel.
0: Dit is NPO Radio 2. Nummer 2.

Lekker hoor. Dat gospelkoor erachter. Alita Adams, ooit ontdekt door Roland en Kurt van Tears for Fears, toen ze in een nachtclub ergens. Achteraf buurtje, ja, de hele avond een beetje aan het zingen was achter een piano. Ze dachten, wat een stem, daar moeten we iets mee doen. En dat hebben ze gedaan. En zij werd een ster. Windows of Hope, hoorde je. Alita Adams, over sterren gesproken. Is de ex van Nicole Kidman. Keith Urban, hij stikt samen met

cadeautjes. Muzikale cadeautjes. Die komen van ver, hoor. Maar dit was er wel eentje erg lekker. Keith Urban en Michael McDonald, de zanger van de Doobie Brothers. Ik weet niet hoe die doet, maar die man weet mij altijd enorm te boeien met het geluid van zijn stem. Kleine

0: cadeautjes. Muzikale cadeautjes. Die komen van ver, hoor. Maar dit was er wel eentje erg lekker. Keith Urban en Michael McDonald, de zanger van de Doobie Brothers. Ik weet niet hoe die doet, maar die man weet mij altijd enorm te boeien met het geluid van zijn stem. Kleine tip voor degenen die ook fan zijn van Michael McDonald. Dat gaan we nu even niet doen, want de show is bijna voorbij. Maar Michael heeft ooit gezeten in een jazz fusion, jazz rock clubje. Foreplay. En moet je maar eens luisteren. Er is ook een nummer waar hij dan op zingt in die band. Moet je maar eens checken. En anders dan laat ik hem later nog een keer de Rinkel de Kikkel horen. Had ik nu nog van Eagles Choice gehad, had ik hem daar kunnen...
1: Ja, daar is hij perfect voor, hè? Maar dat is helaas...
0: Van mij afgenomen op brede wijze.
1: Helaas weg.
0: Helaas weg. Spider-Man, vrienden, ja, dat is toch... ik ben een enorme fan van Spidey, Peter Parker, op X. Dat is heel bijzonder. Konden mensen gewoon urenlang kijken naar...
2: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm... Spider-Man.
0: Ja, goed. Wauw, geniet ervan. Het is heel fijn, Spider-Man.
1: Spider-Man A Brand New Day, dat is de nieuwe film. En die stond in zijn geheel op X, voormalig Twitter. En het was nog voor de officiële release date. En dit lijkt dus een trend te zijn. Dat die films gewoon in zijn geheel worden gelekt. Want ook de Odyssey, die werd daar vorige maand ook al op gepost.
0: Dat is opvallend.
1: Staat er dan een paar uur op, maar dan kijken er miljoenen mensen naar. Die downloaden het natuurlijk.
0: Ja.
1: Iemand moet dat er toch opzetten.
0: Ja, en dat moet toch ook iemand zijn uit de industrie die daar aan kan komen op de hele.
1: Ja.
0: Of is het zo'n versie die ze in de bioscoop gefilmd hebben met een videocamera?
1: Nee, want het is voor de release-datum.
0: Oh, ja, dus,
1: dan is de première waarschijnlijk ook nog niet geweest.
0: Hij is misschien wel een keer opgevallen. Die bekende Basic Fit rugtas, die kom je overal ter wereld tegen. Op het vliegveld, in het buitenland, is goed te zien. Want de zuinige Nederlanders, die wij zijn, lopen graag rond met de gratis tas. En daardoor was hij ook te zien in deze kaskraker.
3: Hello.
4: Well, look what TJ Maxx dragged in.
3: Sorry, who is this? Do you know her? Do I know her?
5: I'm Andy Sachs. Andrea.
4: She was one of the Emily's.
3: What?
0: Dit is een stukje uit de trailer van...
1: The Devil Wears Prada, tweede deel. In een scène waarin Anna Hathaway over een volplein in Milaan rent... daar komt een man met zijn oranje Basic Fit rugtas volop in beeld. Waarschijnlijk toeval,
0: ja.
1: Maar het is toch leuk in een film... waar het draait om dure Louis Vuitton-tassen.
0: Ja,
1: dat je dat goedkoper ding ziet.
0: Ik vind het geweldig. Ja, wat heerlijk, ja. Ik hoop niet dat ze het eruit halen. Dat is te laat eigenlijk. Hè?
1: Ja, het is te laat. Die film staat nu op de streamingsdienst al.
0: Dus. Wie is eigenaar van die tent? Is dat een Nederlandse ondernemer?
1: Ja, dat is een Nederlander.
0: Ik denk altijd dat... hoe heet ze... daarmee te maken.
1: René Moos is dat. René Moos.
0: Misschien
1: was het René Moos zelf wel. Die denkt, ik ga even door het beeld lopen. Ja hoor.
0: En dan nog nieuws over John Legend. Hij gaat de overleden zanger en acteur Harry Belafonte spelen. In een bijzondere film, The Road Home. Ook Cynthia Erivo en Guy Pearce. Dat is de ex van Nederlandse actrice. Hex in Game of Thrones.
1: Ach ja.
0: Kom zo op. Anyway, Guy Pearce krijgt een rol in. John lijkt de geschikte hoofdrol, John Legend... omdat hij bevriend was met Harry. Hij kent hem dus behoorlijk goed. De film gaat over Zuid-Afrikaanse jazz-legendes. Hugh Masekela, dat is een van die legendes. En die opnames die vinden momenteel plaats.
1: En Guy Pearce was natuurlijk de ex van... of is de ex van Carice van Houten.
0: Ja,
1: daar kwamen we er niet op. Happy Shots.
0: En John Legend past zo goed op dit moment in tijd en dimensie. Zondagochtend Radio 2. Hey, wake up everybody!

cadeautjes. Muzikale cadeautjes. Die komen van ver, hoor. Maar dit was er wel eentje erg lekker. Keith Urban en Michael McDonald, de zanger van de Doobie Brothers. Ik weet niet hoe die doet, maar die man weet mij altijd enorm te boeien met het geluid van zijn stem. Kleine tip voor degenen die ook fan zijn van Michael McDonald.

0: John Legend, de Engelse versie van...
1: Ben je al wakker?
0: Ja, lekker hoor. Goedemorgen, het is 5:12. Fijn dat je wakker bent geworden. John Legend dus in de film over Halle Belafonte. Draaide Wake Up Everybody. Nou, straks op NPO Radio 2, Evelien de Bruin. En Rinkel de Kinkel is er volgend weekend weer. Pas goed op jezelf en doe geen gekke dingen, behalve als ze goed bedoeld zijn. Empire of the Sun is de laatste. Fijne dag. Take care.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ster.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Een bijzonder goede bijnamiddag. Je luistert naar NPO Radio 2 en Lieselot Thomas is hier voor het laatste nieuws.
13: Goedemiddag. De bosbranden in Griekenland breiden zich steeds verder uit en er is steeds meer schade. Inmiddels zou zo'n 12.000 hectare bos- en landbouwgrond zijn verwoest. In delen van Griekenland waait het hard en daardoor breiden de branden zich dus snel uit. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen ook niet altijd in actie komen. Bedrijven in Europa moeten zich vanaf vandaag aan strengere regels rond AI houden. Klanten moeten worden geïnformeerd als bijvoorbeeld reclames gemaakt zijn met kunstmatige intelligentie. En bedrijven moeten het ook aangeven wanneer mensen met een klantenservice bellen en een bot aan de lijn krijgen, zegt deze expert.
14: Als jij bijvoorbeeld een klacht indient, of bijvoorbeeld als je contact hebt met een zorgverzekeringsinstelling, dan is het wel heel belangrijk om te weten, joh, ben ik mijn hart en ziel aan het blootleggen aan een robot? Of zit hier echt een mens tegenover mij? En ik denk wel dat dat iets is wat mensen wel gaan merken de komende tijd. Dat vaker dan eerst de handige chatbot zal bekennen van trouwens, ik ben een computer.
13: De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Het dodental na Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen naar 7, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas heeft aangevallen. En de eigenaren van een fruitboerderij in Baarlo zaten met de handen in het haar, want ze hielden 150.000 kilo mirabellen over, een soort pruimen.
15: Hoe kan dat? Worden die dan niet verkocht of zo?
13: Het waren er gewoon heel erg veel.
15: Ja.
13: Ze hadden gewoon een goede oogst. Ja. Ja. Op sociale media riepen ze mensen op om te komen plukken, want anders dan zouden ze worden weggegooid. En daar werd ook massaal gehoor aan gegeven.
16: Hallo, kunnen we je zelf plukken of geplukt?
17: Ja, we willen wel graag staan.
16: Nou, loop maar mee.
18: Eigenlijk is het gewoon voedselverspilling. We hebben er jullie over gewerkt. We hebben prachtig fruit. Dat is echt heel lekker. Deze week echt helemaal plat gebeld, gemaild, berichten. Ja, heel veel particulieren die zeggen van, we komen helpen, we komen plukken, we willen hier wat aanvoelen. Dus dat is sowieso goed.
13: De mirabellen zijn goed te gebruiken in vlaai en jam, want ze zijn lekker zoet.
15: Leuk, heb je ook recepten?
13: Check mijn Instagram. Nee, echt helemaal niet. Nee. Het weer, zon en hier en daar wat stapelwolken bij 24 tot 29 graden vanmiddag. Morgen volop zon, nog wat warmer. In Limburg kan het dan 36 graden worden.
15: Oeh, sterkte ermee daar. En als je het lekker vindt, geniet ervan. Dankjewel, Lieselot. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Evelien. Je hebt nu vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld staat 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. Oponthoud door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor CO's-kerken 5 minuten extra reistijd.
20: Ook dat ene schroefje,
0: dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: weer? Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
3: Evelien.
4: Karel en CRV.

0: optreden in Turnhout in zijn geboorteland. Milo hoorde je met You Don't Know. En daarvoor, die Outfield komen uit Engeland en ze wilden zichzelf eerst de Baseball Boys noemen. Maar de band kreeg de reputatie een beetje Amerikaans te klinken. Nou, dat hoorde je eigenlijk ook wel aan Your Love. En hun manager die heeft toen gezegd, nee, je moet een andere naam nemen. Doe maar die Outfield. Nog steeds een enorme link natuurlijk met honkbal. Maar het heeft kennelijk gewerkt. Of zou het misschien de muziek geweest zijn die wij met z'n allen hartstikke leuk vonden? Hartelijk zondag, de day after the Canal Parade en het optreden van Madonna en Kylie in de AFAS. Het is wel een latertje geworden, begreep ik. Want de dames stonden pas om 1:30 op het podium. Misschien wilden ze hun eigen tijd aanhouden of iets dergelijks. Even kijken of ik zo meteen nog even een fragmentje kan laten horen. Het is vandaag 2 augustus en op deze dag werd in 1612 de vrouw van Rembrandt van Rijn geboren. Saskia van Uilenburg heet ze. Ze werd maar 30 jaar en ligt begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Op de plek waar elke lente de eerste zonnestralen binnenkomen. Nou, dat heeft Rembrandt prachtig en zeer romantisch voor haar geregeld. Vandaag in 1961 treden de Beatles voor het eerst op als de huisband van een nachtclub in Liverpool. En in 1996 pakt het Nederlandse mannenhockeyteam voor het eerst in de geschiedenis goud op de Olympische Spelen.
1: Nee, hij mag het ook een keer proberen. 3-1! En Lomans bedolven. Het goud is binnen. En een complete ontlading.
0: Dat is natuurlijk een hele mooie overwinning. Goud op de Olympische Spelen. Het WK hockey komt er ook weer aan trouwens. Over een paar weken. Gedeeltelijk hier in Nederland. Maar over sport hebben we genoeg.

somber. Die was afgelopen donderdag te zien op het vierdaagse festival Lollapalooza. Dat is in Chicago. Ja, dat is misschien een beetje te vergelijken met Lowlands, maar dan nog veel groter. Ik heb daar beelden van gezien. En hij heeft al toch een partij geowned. Niet normaal. In een auto werd hij naar het podium gebracht. Compleet met veren boa, zonnebril, sigaret in de mond en een margarita in de hand. 21, hè? Laten we het nog maar een keer zeggen. Wat een wonderman is dat. Ik hoop dat we heel erg lang van hem kunnen genieten. Nog even wat anders leuks, want Ultranate, die ik zojuist draaide, heeft een nieuwe single uitgebracht en die klinkt ongeveer zo.

voor in de club, hè? Zullen we dat een keer gaan doen? Misschien neem ik hem wel een keer mee. Maar vandaag komt er een andere nieuwe plaat voorbij die ik graag aan je wil laten horen. Maar zover is het nog niet. Eerst Kate Bush. En over Kate Bush heb ik ook nog wat moois te vertellen. Zij was afgelopen week was zij jarig. En ja, dat werd gevierd onder meer met een Wuthering Heights dag. En er kwamen allemaal fans bij elkaar die zich verkleed hadden als Kate Bush, gehuld in rode jurken. En die gingen dan Wuthering Heights doen. Is dat de goede term? Ja, nou, luister, dit waren de instructies. Oh, is mooi, hè? Is mooi, hè? Nou, we doen gewoon even de mooie en rustige versie die hij voor ons heeft gemaakt.

In 2013 werd hij echt helemaal kapot gedraaid. Want iedereen vond hem zo leuk en kreeg er geen genoeg van. Totdat iedereen er wel genoeg van kreeg en hij nog steeds op de radio was en niet weg te slaan werd. Zelfs Pharrell vond het een beetje vervelend worden dat hij zo vaak op de radio gedraaid wordt. Maar nu is het toch wel heerlijk om Get Lucky weer te draaien. Er komen zelfs appjes binnen. Heerlijk nummer. Meteen zin om te gaan stappen en te dansen. Dat begrijp ik wel. Je luistert naar NPO Radio 2. Mijn naam is Evelien. Goedemiddag. En dit is Man Without Hats.

sommige dingen in de Nederlandse taal echt een plekje hebben gekregen. Dat als je iemand wilt troosten, dat je dan zegt... Ach, het regent zonnestralen. Agda en de Munnik hoorde je. En daarvoor Man Without Hat met de Safety Dance uit 1982. Destijds tot ons gekomen dankzij his master's voice, Frits Spits. Zo rond deze tijd elke week nieuwe muziek op NPO Radio 2. Liedjes die ik graag omarm, omdat ik ze mooi vind... omdat er een boodschap in zit... of gewoon omdat ik het een hele goede plaat vind. En wat zo geinig is, is dat als je nieuwe muziek erbij pakt... dan wordt er vaak een thema bij gepakt. Dan wordt er iemand bezongen of iets, de liefde. En in dit geval zijn het de mama's die naar voren komen. En die zijn ook al vaak bezongen.

0: ook nog even denken aan Heintje. En mama, je bent de liefste van de hele wereld. En de hele boze Tracy Bonham met Mother, Mother. Maar die is even niet zo heel gezellig op de zondagmiddag. Precies een week geleden op de Instagram, op de socials van Jet Rebel. Want daar heb ik het vandaag over. 10 jaar clean, 1 persoonlijk nummer. En het liedje gaat over de moeder van Jet Rebel, waaraan hij eigenlijk excuses wil aanbieden, omdat ze zoveel shit met hem mee heeft moeten maken. En tegelijkertijd is hij haar dankbaar. Jet Rebel hoor je op NPO Radio 2 met Sorry Mama.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

Pat Benatar. And Love is a Battlefield. Ik heb een Pat Benatar rok aan, bedenk ik me ineens. Dat is geheel en al toeval. Daarvoor draaide ik Jet Rebel. Er komen veel appjes binnen over Jelte. Dat is zijn echte naam. Hij is gewoon een muzikale duivel. Goed, wordt er nog even voor de zekerheid achteraan gezet. Ja, ik heb met hem ook wel een keer wat meegemaakt. Dus jaren geleden was dat hier bij Radio 2. Toen kwam hij in de avond live een liedje spelen. Maar dat nummer kende hij niet. En dat was Highways of My Life van de ISD Brothers. Wat natuurlijk echt een fantastische plaat is. Maar waar je ook niet zomaar aan moet komen. En hij komt de studio in. Hij leert het uit zijn hoofd. En in 2 uur tijd speelde hij een waanzinnig mooie versie. Moet je maar even een keertje opzoeken op de socials. Het is nog wel terug te vinden. Running through the

0: hij is te makkelijk om te maken, maar ik ga het toch doen. Het weerbericht voor de afgelopen, voor de aankomende week. Doe ik het nog verkeerd ook. Goed, je hoort de sunshine. We zijn een vakantiebandje aan het maken. En die gaan we denk ik ook wel even op Spotify zetten. Want het begint een leuke lijst te worden. Iedere week gaan we een plaat aan jou vragen. Die jij mag aanvragen. Die iets te maken heeft met het nieuws in de zomer. En dit weekend is het... Zwarte Zaterdag en Zondag. Zwart weekend. Ik heb veel familieleden die vrij lang in de file hebben gestaan. Gisteren was geloof ik de langste file 4 uur.
1: Zeker.
0: Je zal er maar in staan. Dus medelijden voor of succes wensen voor de mensen in de file. Uh-huh. Of je mag heel creatief zijn natuurlijk. Hè? Dus een plaat over Nederland. Want je kan ook in Nederland blijven. Sta je iets minder in een vakantiefile in ieder geval. En een voor de hand liggende, wat mij betreft, was Drive van de Cars. Want dan wil je natuurlijk naar je vakantieadres.
1: Ja, ik dacht aan Stop This Train, John Mayer.
0: Oh,
1: treinreizen.
0: Oh, dat ook... Ja,
1: vertragingen hebben.
0: Ja, en het kan ook heel goed gaan.
1: Ja.
0: Maar goed, dit is zomaar even een gedachtenspinsel van ons. Maar het woord is aan jou, de NPO-luisterapp staat wagenwijd voor je open. Als je de mensen die in het zwarte weekend terechtkomen... een hart onder de riem wil steken. Hey, de Runaway Train is dit.

0: NPO Radio 2.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Je luistert nog steeds naar NPO Radio 2. Het is 1 uur en Lieselot Thomas is hier. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het monument op de Dam is vannacht 2 keer beklad. Een man spoot met blauwe graffiti een tekst op het bouwwerk. Politie reed er toevallig langs en kon hem aanhouden, zegt de politie.
16: Het betreft een 27-jarige man uit Hoofddorp en is ook op heteraad aangehouden. Hij zit nog vast en wordt vandaag gehoord. En de tweede bekladding vond plaats toen we nog voor het eerste incident nog aanwezig waren. En daarvoor is een 39-jarige man uit Polen aangehouden. Die heeft met lippenstift op de achterzijde van het monument geschreven. Ook deze man is dus op heterdaad aangehouden.
15: Het is nog niet bekend of er een verband is tussen de twee bekladdingen. Bij een eenzijdig auto-ongeluk op de A16 bij Breda is vanmorgen een automobilist om het leven gekomen. Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep Brabant dat de bestuurder, die alleen in de auto zat, uit de bocht is gevlogen en in de berm terechtkwam. De identiteit van de bestuurder is nog niet bekendgemaakt. Twee rijstroken van de A16 richting België zijn dicht. In Indonesië zijn bij een brand op een veerboot zeker 5 doden gevallen. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. En een Nederlandse automobilist heeft in het Belgische Blankenbergen vanochtend een opvallende vergissing gemaakt. Hij reed met zijn auto de bekende Kerkstraat trap af in het centrum van de stad, zegt de politie.
17: Dat was een Nederlandse man van 74 jaar die wees aan het volgen was en die vermoedelijk verstrooid was, waardoor dat hij eigenlijk van de trappen gereden is in plaats van even verder te rijden en de volgende helling dan af te rijden. Dat is een zeer vreemde situatie en dat is bij mijn weten ook de eerste keer dat dat voorvalt in Blankenbergen, dat men probeert de trap te nemen in plaats van de rijbaan.
15: De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, dat is nog niet bekend. Die trap wordt momenteel gerestaureerd.
18: Bij de volgende afslag rechtsaf. Zo zal het ongeveer gegaan zijn, ben ik bang.
15: Het weer, zon en hier en daar wat stapelwolken. Het is 24 tot 29 graden vanmiddag. Morgen volop zon, nog wat warmer. Want in Limburg kan het dan zelfs 36 graden worden.
18: Lieselot, dankjewel. Spreek je later. En de ANWB Verkeersinformatie, die is er natuurlijk ook weer. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Ja, vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je 10 minuten op onthoud. Hoorde je Lieselot ook al vertellen inderdaad over die A16 Breda richting de Belgische grens. Je kan niet de A58 op bij knooppunt Galder, die verbindingsweg. En dat geldt ook voor de andere kant op, de A58 richting Breda. Je kan dan wel keren bij de afrit Breda en zo kan je wel weer je reis vervolgen. En tot slot de N62 Borselen richting de Belgische grens. Bij de Westerschelde-tunnel staat een kapotte auto. En daardoor is de weg even dicht.
20: Ster. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
20: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
27: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
28: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
27: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
29: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
30: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
31: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
32: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
31: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
32: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
33: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer.

0: Een nieuw hoofdstuk op de Weusta.
1: Het is van jeugdzorg. Komt hier om te kijken of het wel veilig is.
2: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
0: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
0: Woeste Grond, morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.

0: retour. Evelien.
1: Caro en CRV. Zomer op je radio.
2: Opa, het wordt nu alweer warm buiten. Opa, opa.

0: dan hoor. Kwartjes te zoeken. Tainted Love van Softcell. Geweldige platen heb ik dat altijd gevonden. Maar het is mooi geweest volgens Mark Elmond. Een helft van Softcell, want zijn muzikale maatje Dave Ball is overleden vorig jaar. Ze waren nog bezig samen met het maken van een album. Dat heeft Mark Elmond wel afgemaakt. Dat is ook uitgebracht. En daar kan je natuurlijk naar luisteren. Het heet Danceteria. Het is altijd even zoeken naar leuke en originele liedjes. Als je vraagt, wat moeten we nou toch met die Zwarte Zaterdag? Willem, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb jij last van Zwarte Zaterdag en zondag?
1: Nee, ik heb helemaal geen last van Zwarte Zaterdag en ook nog niet van Zwarte Zondag. Dus ik ga straks wel even met de auto weg, maar dat is maar een klein stukje gelukkig.
0: Ah, gelukkig maar. Ja, ik heb mensen gesproken die enorm lang in de file hebben gestaan. Met name gisteren was het behoorlijk druk. Zijn er trouwens ook mensen in de app die zeggen, ja, dat zoek je toch zelf op?
1: Maar, dat gebeurt ook. Ja, klopt.
0: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die niet anders kunnen dan bijvoorbeeld op 1 augustus met vakantie gaan.
1: Zoals heel Frankrijk.
0: Zo is het. En heel Spanje.
1: Ja, ook nog. Ja,
0: ja, ja ook nog. Die krijgen natuurlijk met elkaar tegelijk vakantie. En dan zit je er maar mooi tussen. En toen ging jouw hersenen, die sloegen op hol, Willem.
1: Ja, ik sloeg een beetje op hol met een aantal nummers die ik in mijn hoofd had. Maar ik kwam eigenlijk uit van, ja, weet je, het zal Zwarte Zaterdag zijn in Frankrijk. En je zult chauffeur van beroep zijn en je zult tijdens dat loeiwarme weer moeten werken. En je hebt geen airco in de auto.
0: Oh, ik voel het hoor. Ik voel het.
1: Toen gingen mijn gedachten richting Vanessa Paradis met Jour le Taxi.
0: Nou, schitterende keuze. En ook nog eens een keer een plaat die je niet zo vaak meer hoort.
1: Mooi.
0: Dus ik ga hem voor je draaien.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Fijne zondagmiddag.

0: Dance the Night, Dua Lipa. Op meerdere fronten bijzonder populair, deze Dua Lipa. Zij heeft namelijk een zeer populaire leesclub. Die heet Service 95 Book Club. Heel bijzonder. Tipt elke maand een paar boeken. En dat zijn geen flinterdunne romannetjes. Nee, het zijn boeken die ergens overgaan met een maatschappelijk of politiek thema. En dan interviewt Dua Lipa telkens één schrijver. En nou, dat gaat ongeveer zo.
1: Hi everyone, and welcome to a very special conversation. Today, I'm speaking to Lea Upi on her remarkable memoir, Free. It's Lea's own coming-of-age story, but it's also a story of a country, Albania, at a point of total transformation. I know and love Albania, but my modern Albania is a very different place to Lea's. Free opened my eyes to history in a way that no school lesson ever did.
0: Nou, en alle interviews die kun je terugvinden op YouTube. En dat doet ze zo goed, Dua Lipa, die interviews, dat ze eind oktober het literatuurfestival in Londen gaat hosten. Mooi. Houden wij van. Dit is Hans de Boy.

0: zo geinig dat ik deze plaat helemaal niet met een goed gesprek associeer, maar met een lege snelweg in Duitsland waar je gas mag geven. Talk hoorde je van Coldplay en daarvoor een vrouw zoals jij van Hans de Boy.
1: Evelien.
0: Daar luister je naar op deze zondagmiddag. En een muur van liefde die alsmaar groter wordt. Dat is het project The Growing Wall of Love. En dan moet je je voorstellen dat dat een indrukwekkende, ja, soort kunstinstallatie is met duizenden fotoharten van mensen uit 100 landen ongeveer over de hele wereld. En al die mensen hebben dezelfde boodschap en dat is: iedereen moet overal en altijd zichzelf kunnen zijn. En dat kunstwerk is in Amsterdam te zien in de Westerkerk vanaf vandaag. En aan de telefoon heb ik initiatiefnemer Jarko de Witte van Leeuwen. Goedemiddag, Jarko.
2: Goedemiddag, Evelien.
0: Ja, kan je beschrijven hoe die muur van liefde eruit ziet?
2: Ja, dat is eigenlijk een feest van liefde. En je moet je voorstellen, je wandelt langs een wand, of eigenlijk aan weerszijden, van duizenden harten in alle kleuren van de regenboog, met foto's van mensen die je toelachen en die je de boodschap willen geven dat jij er mag zijn en dat je mag houden van wie je wil. En dat zijn mensen uit alle lagen van de bevolking, allerlei mensen, LGBTQ+, maar ook straight allies. En inderdaad, uit 100 landen over de hele wereld.
0: Dat is wel heel bijzonder. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja.
0: Nou, neem aan dat jij niet al die 100 landen afgegaan bent.
2: Nee, dat klopt. Ik heb tot nu toe in Nederland en België rondgereisd. Maar ik heb ook mensen op events die uit het buitenland komen.
0: Oh ja,
2: en anderzijds kunnen ook mensen hun foto opsturen naar het Instagram-account. En ja, zo kom ik aan die 100 landen. Want het wordt wel breed omarmd over de hele wereld.
0: Hoe ben jij op het idee gekomen om dit te doen?
2: Ik ben een christen en ik hoor in mijn gemeente toch ook nog veel verhalen van mensen die juist door andere christenen gekwetst worden. En dat raakte me en ik denk van zo hoeft dit niet te zijn, want er zijn ook heel veel christenen die wel inclusief zijn. Dus ik dacht van daar wil ik iets mee doen. En toen kwam er een uitnodiging van de gemeente Dordrecht om een kunstwerk te maken over vrijheid en verdraagzaamheid. En toen dacht ik pak dit thema en daar ga ik mee aan de slag en dat slaat enorm aan.
0: Je bent er al 4 jaar mee bezig, hè?
2: Dat klopt. Ik ben 4 jaar geleden begonnen bij het Hoffestival in Dordrecht. En toen ben ik gaan rondreizen. Destijds met 123 harten begonnen.
0: Ja.
2: En ik ga tijdens de World Pride ga ik de 4000ste persoon op de foto zetten.
0: Waanzinnig. Wat een prachtig project. Ik hoor aan je stem en dat je dit volledig uit liefde doet. Maar ik denk dat het ook wel hard nodig is, hè, om zo'n wall of love, growing wall of love te maken.
2: Ja, het is absoluut nodig. Het is nodig om mensen te bemoedigen. Want ja, je krijgt natuurlijk, zeker hier in Amsterdam, de wereld trekt aan je project voorbij. En dat zijn allerlei mensen. Maar het zijn ook mensen die niet gewend zijn om uit hun directe omgeving die positieve bevestiging te horen. En dat ze dat dan zien. En dat ze dat soms ook zien van mensen uit hun land, waarvan ze denken van, goh, ik heb een afwijzende cultuur. Maar hey, hier staat toch een persoon uit mijn land en die mij toelacht en die mij de boodschap geeft dat ik mag zijn wie ik mag zijn. Ja, dat is gewoon heel belangrijk, want er is heel veel haat. En die haat wordt steeds meer, zeker online, uitgedragen. Dus dat moet een weerwoord krijgen.
0: Hoe kan je meedoen aan de Growing Wall of Love als je zegt, ik wil ook zo'n foto opsturen?
2: Nou, ik heb alleen een Instagram-account. Dat heet @thegrowingwalloflove. En dan kan je gewoon een DM'tje naar me sturen met je foto en je boodschap. En dan print ik dat uit en ik maak daar een mooi fotohart van.
0: Nou, en dan zo kan de wall, de muur van liefde, alleen maar groter worden en harder groeien en meer liefde geven.
2: Ja,
0: wat een fantastisch initiatief. Als je tijd hebt, hij is te zien, The Growing Wall of Love, vanaf vandaag en deze hele week in de Westerkerk in Amsterdam. Jarko, fijne middag en maak er wat moois van.

Een van de meesterwerken van Paul Simon. Graceland. NPO Radio 2, waar je naar luistert. En daarvoor hoorde je nog Joe Cocker en Summer in the City. Die doet mooie dingen, hoor. Tenminste, het deed al mooie dingen in het leven. Want bij leven heeft hij zijn Cocker Kids Foundation opgericht. En nu na zijn dood wordt er nog steeds geld gegeven aan kinderen die onderwijs en sport verdienen. Meer dan een miljoen pond is er al die kant op gegaan. Hartstikke mooi. Het is het moment waarop ik de topsong voor je ga draaien van deze week. Zelf ook al meerdere keren naar voren geschoven als een van mijn favorieten. En nu is het dan zover. Je gaat hem veel horen hier op Radio 2. Ella Langley en Choosing Texas.

Zegt een vrouw naar mijn hart dit. Ella Langley is haar naam. En zij kan bierflesjes openmaken met de hak van haar schoen. En dat doet ze dan ook weer op een manier waarvan je denkt, ik wou dat ik het zo elegant kon. Maar dat is voor mij niet weggelegd. Je luistert naar NPO Radio 2. Van de week zat ik even in mijn muzieklijstjes te frommelen en te friemelen. En toen kwam er ineens een liedje voorbij. En toen dacht ik, die moet ik op de radio draaien. The Ocean Color Scene. It's a Beautiful Thing.

0: the ocean color scene. And it's a beautiful thing. Ik vond het in ieder geval een hele mooie plaat. En gelukkig mensen in de app ook. Je luistert naar NPO Radio 2. Vanmiddag toch een beetje een gek moment. En tegelijkertijd morgenochtend ook weer. Want Daniel Lippens...
1: Goedemiddag, Evelien.
0: Jij bent hier voor het laatst vanmiddag.
1: Nou, op zondagmiddag voor het laatst.
0: Ja, precies.
1: Ik ben er morgenochtend gewoon weer.
0: Ja. Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Ja, je gaat wat afsluiten en heel snel een volgende deur weer openen.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik, zeg maar, want veel mensen vragen... is het dan nog bijzonder dat het laatste programma op zondagmiddag... Ik moet je eerlijk zeggen dat mijn ogen zijn vooral gericht op morgenochtend. Ik heb een heel leuke tijd gehad in het weekend. Het was echt heel erg mooi. Alleen, dit is natuurlijk wel een soort ander soort uitdaging.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Dit is de Champions League die je gaat spelen.
1: Jij zegt het.
0: Ja, maak ik je nu zenuwachtig?
1: Uiteindelijk, ik heb vorig jaar een maand lang met Roelof de ochtend mogen presenteren. En het was super gezellig en we hadden het heel leuk. En ik hoop dat het nu weer zo gaat worden. En dat mensen ons een beetje aan ons kunnen gaan wennen.
0: Ja, nou, het is lekker dat je in het laagseizoen begint. En dan, jongen, knallen in september.
1: Zo
0: dat,
1: is het. Nou, en ook morgen gaan we er gelijk wat moois van maken, hoor.
0: Ja, hebben jullie al een heel draaiboek? Is het draaiboek al klaar?
1: Nee, we hebben er toch totaal nog niet over nagedacht.
0: Echt wel. Ben jij het type dat al weet wat jouw eerste woorden gaan zijn morgenochtend?
1: Nou, nee, ik ben meer een soort van... ik weet heel goed wat we gaan doen, maar ik weet nog niet zo goed hoe we het gaan doen. Dus we hebben inderdaad niet, weet je wel, ik heb geen speech voorbereid of zo. Ik heb een beetje in mijn hoofd van, oh ja, ik wil dat, dat en dat ongeveer zeggen. Maar wat er morgen daadwerkelijk op het moment zelf gebeurt, dat moet ook maar blijken.
0: En je eerste plaat, heb je daar al over nagedacht?
1: Ja!
0: Mag ik dat al weten?
1: Dan ben je de eer, dan verklap ik het.
0: Ja.
1: Het is wel grappig, want we dachten, ja, ik kan er wel eentje kiezen. Roelof kan er wel één kiezen. Maar we moeten er eigenlijk eentje hebben die van ons beiden is. En we hebben vorig jaar in de zomer een beetje gebond over de plaat van Frank Stallone, Far From Over.
0: Oh,
1: de
0: broer
1: van. Ja.
0: Ja.
1: En dat vonden we gewoon. Daar hebben we toen best wel veel over gehad. En die hebben we het ook een paar keer gedraaid. En toen dachten we, nou ja, dat is dan onze startplaat.
0: Oh, wat leuk. Dus dat wordt de eerste.
1: Morgen Frank Stallone, Far From Over om 6:00.
0: Ongeveer een paar minuten over 6.
1: Lig jij nog lekker op bed?
0: Misschien zet ik wel even mijn wekkertje. Dat is toch ook wel weer ouderwets, denk ik vroeger ook. Ik heb voor jullie allebei, voor jou en Roelof, heb ik een cadeautje meegenomen.
1: Een presentje?
0: Want nou ja, ik heb ook wel eens in een ochtendritme gezeten.
1: Ja.
0: Ik weet hoe dat voelt. En ik weet vooral ook hoe je eruit gaat zien.

0: Vang hem maar op, vang hem maar op. Na 5 jaar ochtendshow...
1: Is het een potje crème?
0: Ben je uiterlijk 10 jaar jonger, ouder? Maar deze... Sorry voor het pakpapier trouwens.
1: Nee, dat is goed.
0: Ja?
1: Het is hydrogel eye, het zijn hydrogel eye patches. En die moet je dan inderdaad onder je ogen plakken, denk ik. Om een beetje je wangen weg te werken.
0: Ja, als je dus wakker wordt en je denkt... Oh nee, het ziet er weer niet uit. Dan doe je die dingen. En daar zit dus een licht tinteltje zit erin. Ja. En dat voelt heel lekker. En in ieder geval de eerste 5 minuten nadat je ze eraf trekt... zie je er echt stralend uit.
1: Ja, dus dit moet je echt vlak voordat je dan daadwerkelijk begint... moet je dit opplakken.
0: Precies,
1: dat
0: is het.
1: Dankjewel Evelien, heel lief. En ik vond het heel gezellig om radioburen te zijn de afgelopen jaren. Dus,
0: ik ook. Nou, dat genoegen was geheel wederzijds. Ik heb ook nog een liedje voor je cadeau. Ik was een beetje bang dat je die zou gaan draaien... maar dat is hem niet geworden. Harry Chapin en de Morning DJ. Die is voor jou en voor Roelof. Maak het mooi.
2: Dankjewel.

0: you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag. Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Goedemiddag, het is 2:00. De laatste aflevering van Hallo met Daniel met Lieselotte Thomassen. NOS-journaal, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een incident op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd aan boord van het schip. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan, omdat de enige kerncentrale van het land stil komt te liggen. Dat gebeurt omdat de centrale niet gekoeld kan worden, want daar staat de rivier de Donau te laag voor. Hongaarse bedrijven moeten zich ook aan nieuwe regels houden, zegt deze journalist.
2: Zelfs grootverbruikers zal opleggen om minder energie te gebruiken en desnoods om hen zelfs af te sluiten als zij niet voldoen aan de gevraagde besparingen. En dat kan natuurlijk enorme gevolgen hebben voor industriële bedrijven, waaronder autofabrikanten, batterijproducenten.
1: Veel Hongaren werken in die sectoren, dus de maatregelen kunnen ook een flinke klap voor de economie opleveren. De politie in Zwolle onderzoekt of een brand bij een flat vannacht is aangestoken. De brand begon in een berg afval voor de deur en sloeg daarna over op een appartement op de eerste verdieping. Uiteindelijk moesten 16 appartementen worden ontruimd. En Nederlandse politieagenten zijn in het Belgische Knokke om de plaatselijke politie daar te ondersteunen. De badplaats trekt veel jongeren uit het Gooi en die zorgen voor best wel wat overlast. Daarom zijn er Nederlandse agenten te paard aanwezig. En deze wijkagent uit het Gooi, die wel verschillen ziet tussen de Nederlandse en de Vlaamse aanpak, zo zegt hij tegen NH Nieuws.
3: Ja, wij werken op een hele andere manier. Wij hebben veel meer een proactieve aanpak. Dus meer het jongeren aanspreken, door de menigte lopen, de terrassen op te gaan, de uitbaters aan te spreken. Dat is gewoon een hele andere manier dan dat de Belgische collega's hebben.
1: Het lijkt effect te hebben, want volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, ruzies en gevallen van overmatig drankgebruik in Knokke dan in eerdere jaren.
0: Ik ben vroeger wel eens in in dat Joret geweest. Ja. Toen was ik nog jong en toen ging ik daar plaatje draaien en zo. En toen was het op een gegeven moment was het 7:00 ochtends en heb je die strip en er waren nog wat jongeren, waren nog een beetje onrustig en nog aan het schreeuwen en aan het lallen. En er stopt gewoon een busje van de Mossos de Squadra heet die. Er stopt een busje en die achterdeuren zwaaien open en er komt gewoon 8 mannen uit en die beginnen gewoon gelijk te meppen. Gewoon echt, die beginnen meteen zo. Ik bedoel, niet zo erg dat die. Maar dan is het ook snel klaar,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, was
0: het
1: wel meteen. Ja, tijd om naar huis te gaan.
0: Ja, precies.
1: Het weer, zon en hier en daar wat stapelwolken. Het is 24 tot 30 graden. Morgen volop zon en nog warmer. Pardon, in Limburg 36 graden.
0: Dankjewel. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. Annemieke Bosgaard, die zit bij de ANWB. Annemieke, goedemiddag. Oh, nee, niks te melden. Nou, dat is helemaal lekker. Dan rijdt het overal in Nederland waarschijnlijk lekker door. En hoor je zo meteen Muse met Uprising.
4: Ster.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
0: Hallo, met Daniel.

Nou, zou ik iets heel melancholisch kunnen zeggen over jij en ik. Jij als luisteraar en ik als maker van dit radioprogramma. En dat dit dan de laatste editie van Hallo met Dario is. Maar dat ga ik niet doen. Want het is toch ook gewoon hartstikke lekker om samen naar de radio te luisteren op zondagmiddag. En dat hier dan toevallig volgende week zondag iemand anders zit. Dat is ook weer...

daarmee dus ook gezegd. Dus dit radioprogramma is vanaf volgende week tijdelijk door iemand anders bewaakt. En wat er in de verre toekomst mee gaat gebeuren, dat zien we dan wel weer. En ik wens je heel veel plezier daarbij. En mij hoor je dus vanaf morgenochtend 6 uur samen met Roelof met de nieuwe ochtendshow van NPO Radio 2. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dus dat eigenlijk. En deze komende 2 uur staan in het teken van heel veel lekkere muziek. En nog een paar leuke prijzen weggeven. Want er is nog de Hallo met Daniel Powerbank. Die moet er echt nog wel een paar keer uit. Het is de laatste editie van Chansondag. Dus er is nog steeds ruimte voor een Franstalige plaat. En misschien omdat het inderdaad de laatste editie is, misschien doe ik er wel zelf één en jij dan ook één. Wat dacht je daarvan? Dat is misschien wel een goeie. En verder, wat ik zei. Yazoo, Only You, zometeen Alex Warren. En nu Roxette. Fading Like a Flower bij NPO Radio 2.

0: Alex Warren, Fever Dream. Best een heftige jeugd heeft hij gehad. Zijn vader overleed jong en zijn moeder was verslaafd. En toen belandde hij op straat en hij had die grote droom. Van ja, ik wil muzikant worden. Ja, en ouders van zijn vrienden die keken daar toch een beetje argwanend naar. In de zin van ja, als mijn kind met deze jongen omgaat, dan zou dat best wel eens slecht af kunnen lopen. Hij zou best wel eens een hele slechte invloed op mijn kind kunnen zijn. Maar toch, die vrienden van hem die lieten hem niet in de steek.
1: I had a great group of friends that supported me. Their parents weren't very big fans of me, because I was 17, 18, wanting to be a musician and a social media star, which was not a thing at the time. Yeah. So they're like, oh, this kid's gonna fail and you're gonna go down with him, so I don't want you hanging out with him. So my friends would sneak me into their cars. So I only spent a few nights like actually on like the side of the road. But most of the time I was very lucky and I got to sleep in my friends' cars.
0: Ja, en uiteindelijk is het toch goed gekomen, hè? Die jongen met die droom om muzikant te worden en ster op social media, die heeft het maar mooi gered. Je hoorde hem net en dit is Yazoo.

Idol Kurt Nielsen. Ja, weet je dat nog? Toen werden alle winnaars van Idols bij elkaar gezet om het tegen elkaar op te nemen. En dan zou er uiteindelijk één World Idol uitkomen. Nou, Jamai eindigt als laatste, maar deze Kurt Nielsen heeft uiteindelijk gewonnen. Straks in de tweede uur van dit programma sowieso nog een Franse plaat in het kader van Chansondag. Maar ik wil er ook eentje draaien. Kan alleen maar Céline Dion zijn natuurlijk. Les derniers seront les premiers. Eind dit jaar lekker naar Parijs. Woe!

0: Een van de mooiste platen van Celine Dion, als je het mij vraagt. Les Derniers sont les premiers, samen met Jean-Jacques Goldman. Ik heb, toen ik op vakantie was in Frankrijk, een paar maanden geleden, in juni, was ik in zo'n grote Franse hypermarché. Hè, dat is zo'n gigantische supermarkt, maar echt dat je, nou ja, je kan het einde niet eens zien, zeg maar. En daar heb ik toen een vinyl gescoord van dit album, van het album Deux van Celine Dion. En daar had ik een plaatje van gepost en toen zat Ruud de Wild gelijk in de DM. Die zei, wat is deze plaat? Wat een waanzinnige plaat. Nou, dat is dus die je zojuist hoort. Les derniers sont les premiers. Zon vandaag en hier en daar een stapelwolk. 24 tot 30 graden. Morgen volop zon en dan nog warmer. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En wat betreft de situatie op de weg, Annemieke Bosgaard bij de ANWB houdt alles in de gaten. Goedemiddag, Annemieke.
1: Goedemiddag, Daniel. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk heb je 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ook 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. En Lieselot Thomassen heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden die branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Voor de derde keer deze week was er vannacht een explosie bij een huis in Assen. Buurtbewoners zeggen dat ze iemand hebben zien wegrennen. De politie in Drenthe vermoedt dat er een verband is met twee andere explosies in Assen afgelopen week. Michel van Essen was 10 jaar hoofdtrainer van VV Tiendeveen uit Drenthe, maar hij neemt nu afscheid. Dat kon de voetbalclub natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en daarom werd een afscheidswedstrijd tegen Lucky Ajax geregeld. Dat team bestaat uit oud-voetballers van Ajax. Tiendeveen speelt in de 5e klasse. Michel keek zijn ogen uit toen hij zijn tegenstanders zag. Vertelt hij aan RTV Drenthe.
3: Frank de Boer komt binnenlopen, Aaron Winde komt binnenlopen. Komt gewoon spelers in, die in de Champions League gewonnen. Wie doet ons wat? He, wij als klein clubje, als boerenclubje staan we hier. Dit is een droom die in principe uitkomt. Ah, Ajax is mijn club. Tiendeveen is mijn club. En dit komt allebei samen. Dus ja, mooie kant.
2: VV Tiendeveen kon niet verrassen alleen. De Drentenaren verloren met maar liefst 14-3 van de oud-profs.
0: Ja, dat was toch laatst. Er ging ook zo'n fragment viraal van, volgens mij was het Thierry Henry en die andere voetbalcommentatoren bij de Amerikaanse televisie. Die dan even, zeg maar, tijdens de reclame in de studio een balletje staan te trappen. En dan sta je al te kijken. Van, en dan gewoon in driedelig pak, hè? Ja, en dan sta je, ja, dat is toch, ja, als het helemaal. Het talent, dat blijft er toch in zitten, heb ik het idee.
2: Het is net als fietsen.
0: Ja. Maar zo goed fietsen, Lieslot. Zometeen hoor je muziek van Lily Wood. En dit is The Verve, Bittersweet Symphony.

Dude en The Prick, Prayer in C. Dan geremixed door Robin Schulz. En die Robin Schulz die maakte furoren in Duitsland. Want een van zijn eerste succesvolle platen was nogal controversieel. En dat zat hem vooral in de titel en in de tekst van dat nummer. De plaat heette in het Duits Willst du mit mir drogen nehmen? En dat ga ik niet vertalen, want je snapt. De Zipservice. Als je het in kan vullen, dan vul je het in. Goed, Robin Schulz dus. En dan tijd voor de Zipservice. Laatste keer dat we... weet ik niet. Misschien dat iemand anders dit spelletje in het weekend nog gaat spelen. Maar in ieder geval de laatste keer dat ik met jou de Zipservice ga spelen. En het is een spelletje waarbij het aankomt op muziekkennis. Je hoort 5 fragmenten van bekende platen. En als je er 3 weet te herkennen en daar de titel van weet te noemen... dan win je de Hallo met Daniel Powerbank. Weet je ze alle 5 te herkennen en alle 5 de titels te noemen... krijg je er ook nog eens een nieuwe platenspeler bij. Dus speel mee met de Zipservice... en stuur vinyl via de NPO Luister-app. Vinyl. Want wie weet win je wel een platenspeler. V-I-N-Y-L. Kun je nu doorsturen. Wie weet heb je zo meteen aan de lijn voor het spelletje. Toto en Hold the Line komt eraan. En dit zijn de mannen van Higo. Hun nieuwe plaat heet Niet als vroeger. En hoor je hier nu in Hallo met Daniel.

0: De Zip Service.
1: Marianne, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hoe ziet jouw woonkamer eruit?
2: Oranje.
1: Oh, gewaagd.
2: Het is voornamelijk oranje en alles is van kunststof, maar compleet in de jaren 70 stijl.
1: Oh, echt een beetje. Ja, ik ken het dan vooral die jaren 70 stijl van Dead 70 Show, die vroeger nog op televisie was. Met die veel bruin, oranje en een beetje geel ook wel.
2: Groen, ja, dat is een bepaalde kleurtje. Groen, geel ook wel.
1: Ja.
2: Heel veel kunststof natuurlijk. Er staat een hele ouderwetse sigarettenautomaat.
1: Ik wilde net gaan vragen, wordt er nog gewoon gerookt in jouw huiskamer?
2: er staan wel, ik denk wel 30 asbakken. Maar allemaal voor de sier.
1: Okay.
2: En een condoomautomaat, maar dat zegt dan weer wat anders natuurlijk.
1: Ja, wat zegt dat dan?
2: Dat er veel gerookt wordt.
1: Ja. Heel goed. Marianne, ik ga het spelletje met je spelen.
2: Ik ga mijn best doen.
1: Het is heel simpel. Je hoort 5 fragmenten van bekende platen voorbij komen. Spits je oren, luister goed. En zodra je ze allemaal gehoord hebt, mag je titels gaan opnoemen. En vanaf 3 heb je prijs.
2: Nou, ik ga mijn best doen.
1: Nou, daar komt-ie. Luister goed.
2: Ja.

0: Heaven met Street Has No Name, You Too, ja. Sexual Healing, Super Freak. Ik heb Journey. En ik heb A Dream Like This.
1: Oké, okay, die Night Like This, die reken ik goed. Maar Journey, hoe heette die plaat? Ik wil de titel nog even.
0: Ja, goh, dat is natuurlijk...
1: Waar houden ze nou niet mee op?
0: Can't Stop Believing.
1: Ja. Don't Stop Believing. Laatste keer dat ik het spelletje speel, dus ik ben ook wat coulanter. Je krijgt en de Hallo met Daniel Powerbank en je krijgt een nieuwe platenspeler, Marianne.
0: Oh, dat is helemaal super.
1: Ik hoop dat je dat een beetje in je 70s interieur gepast krijgt.
0: Zeker.
1: En welke van deze platen spreekt jou het meest aan?
0: Dan ga ik voor Journey.
1: Nou, dan ga ik die voor je draaien. En dan wens ik jou nog een heel fijn startje van het weekend.
0: Van hetzelfde gewenst en bedankt.
1: Dankjewel, doei.
0: Doei.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
8: Waar is dat geld?
7: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
9: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
10: Voor drie. Goedemiddag, Snap. Rhythm is a dancer. En ook Nothing But Thieves. Zometeen na het nieuws met Lieselot Thomas. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio volgde die brand mogelijk op een explosie. De 2 gewonden lagen in het water. Het is niet duidelijk of ze door die explosie in het water terecht zijn gekomen of er zelf in zijn gesprongen. Bij een brand op een veerboot in Indonesië zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens de autoriteiten wordt er nog gezocht naar tientallen opvarenden die overboord zijn gesprongen. De veerboot was onderweg van Java naar Sulawesi. Het peloton in de Tour de France Femme is vertrokken voor de 2e etappe. Sprinter Charlotte Kohl hoopt straks als eerste over de streep te komen in finishplaats Genève. Maar dan moet ze wel afrekenen met Lorena Wiebes. Wiebes gewoon. En dat is bijna niet te doen. Maar voor de 2e plaats rijden, dat wil Kohl niet.
12: Ja, dat hoop ik natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk niet te ontkennen dat ze echt in een mega vorm is. En dat me dit jaar ook nog niet gelukt is om haar te kloppen. Maar ja, om op te geven is ook weer zowat, hè?
11: De rit van vandaag is 148 kilometer lang en de finish wordt rond 5:30 verwacht. En liefhebbers van horloges kunnen hun hart ophalen in Maastricht, want daar staat het Horlogemuseum van Ralf Jansen. Hij heeft via veilingen en rommelmarkten honderden horloges verzameld. Waar die fascinatie vandaan komt, weet hij zelf eigenlijk ook niet, zegt hij tegen Omroep L1.
13: Kleine Ralf vond een horloge altijd wel heel erg grappig, inderdaad. Het heeft iets met tijd, iets aan je pols, het ziet er mooi uit. Ja, zeg het maar. Waardoor word je ergens gegrepen door?
11: Het museum. Vanzelf. Het museum heeft Ralf zijn hele huis overgenomen. 10 vierkante meter van zijn woning kan hij nog gebruiken als woonruimte. De rest is helemaal voor de horloges bestemd.
14: Hij is vrijgezel, denk ik.
11: Dat vertelt het verhaal niet. Maar dat zou zomaar kunnen kloppen.
14: Ja.
11: Het weer volop zon, hier en daar wat wolken. En het is 24 tot 30 graden. Morgen ook veel zon. Tropisch warm dan. 30 tot 35 graden. En daarom geldt dan in het hele land het Nationaal Hitteplan. Morgenavond kans op een onweersbui.
14: Dankjewel, Lieselot. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Want er is wel wat te melden, maar heel druk is het niet, toch, Annemieke?
15: Klopt. Nee, het is lekker zomervakantie, dus het is rustig onderweg. Wel vertraging aan de grens, onder andere op de A12... Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten oponthoud door grenscontroles. En datzelfde geldt voor de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd.
16: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
18: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
19: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Daniel.

Nothing But Thieves Overcome. Ik vind het altijd mooi als artiesten niet zo helemaal gemediatraind zijn. Weet je wel, niet alleen maar wenselijke antwoorden geven. Vorig jaar bijvoorbeeld, toen was Sam Fender, die zou optreden op Rock Werchter, een groot festival in België, en Down the Rabbit Hole hier in Nederland. En die had afgezegd, want die had stemproblemen. En de mannen van Nothing But Thieves, die hadden eigenlijk niks te doen. Die hadden een beetje vakantie voor zichzelf gepland. En die werden gebeld of zij wilden invallen. En het is wel mooi, want in een interview later werden ze gevraagd van, ja, hoe ging dat dan? En hadden jullie er meteen zin in? En zeiden ze heel eerlijk, zeiden ze, nou, we hadden er eigenlijk niet zo zin in, maar toen we hoorden wat het opleverde, dachten we, nou, we gaan wel even. Hallo. Ja, last minute invliegen voor twee van die grote optredens, daar kan je denk ik wel een aardige vakantie van boeken. Ja, Nothing But Thieves hoorde je dus met Overcome. Straks nog ruimte voor het Franstalige chanson. Of in ieder geval een Franstalige nummer. Het hoeft niet per se echt zo'n klassieke Aznavour-achtige chanson te zijn, maar wel een Franstalig nummer. Heb je een suggestie? Stuur die vooral in via NPO Luister, via de app. En wie weet wordt jouw Franstalige plaat zo meteen gedraaid. Het mag ook echt iets zijn wat niemand kent, hè? Als het maar in de Franse taal is, dan kun je het doorsturen via NPO Luister. En wie weet hoor je het zo meteen. Justin Timberlake komt eraan, Love Stoned. En dit zijn Sniffing the Tears, Driver's Seat.

0: Flintstones.
1: Soms ruim je je huis op en dan vind je nog eens wat terug. Zo vond ik laatst mijn oude DVD-boxen van Deadliest Catch terug. Kan je die serie nog herinneren? Was op Discovery Channel en het ging over die kapiteins die dan naar krab gingen vissen. En dat is levensgevaarlijk, dat krabvissen, want ze slaan overboord en er gebeurt van alles en nog wat. En het was best een emotionele serie. Ik heb laatst nog een keer een van de nieuwe afleveringen gekeken. Er is echt niks meer aan, want ze hebben het nu allemaal heel erg in scène gezet. Het is allemaal hartstikke nep geworden, maar die eerste seizoenen waren dat niet. En kapitein Phil Harris, dat was de kapitein van het schip de Cornelia Marie. En nou, die maakte nogal wat mee. Die had een verslaafde zoon en uiteindelijk kwam hij te overlijden. En het was best wel heftig, want hij was al op zee, was hij al ziek geworden en hij moest van het schip afgetakeld worden en zo. En zo ontdekte ik jaren geleden deze waanzinnige plaat. Het is niet iets meer wat heel veel streams heeft. Het is van Christopher Blue en het heet Tragicarian. En dat, ja, je moet een beetje denken, het is een vrij emotionele plaat, maar wel echt heel mooi. En ik wil hem je graag een keer laten horen op Radio 2. Tragicarian dus van Christopher Blue.
2: Hello,
1: oh, ja. Sorry, ja, daar gaan we even vanaf het begin. Sorry hoor, mijn Spotify werkt even niet mee. Ja, Tragicarian. Christopher Blue. NPO Radio 2.

NPO Radio 2. Voor het weerbericht voor vandaag. Volop zon, hier en daar wat wolken, 24 tot 30 graden. Maar morgen, dan wordt het echt tropisch warm. Temperaturen tot soms wel 37 graden op sommige plekken. En daarom geldt in grote delen van het land een nationaal hitteplan. Morgenavond is er dan weer kans op de traditionele onweersbui na warm weer. En dan rijdt het overal lekker door op dit moment. Dus ja, rijd vooral lekker door, maar doe voorzichtig. Zometeen tijd voor een Franstalige plaat op de radio. Suggesties zijn van harte welkom via NPO Luister. En dit is Eurythmics.

0: week speelde hij nog live tijdens de Ruud du Soleil. En nu hoorde hij zijn nieuwe plaat op de radio. Today, Yesterday van Novastar.
1: Chansondag. Chansondag.
0: Wilma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik vroeg een chanson. En jij hebt ook wel echt een typisch chanson uitgekozen. Ja, het is geen Aznavour, maar het is wel echt Franse. Het is een Franse klassieker, dit.
2: Absoluut.
0: Ja, waarom wilde je deze graag horen?
2: Ik vind die versie zo emotioneel. Altijd kippenvel.
0: Ja, er is wel behoorlijk wat te doen rondom zijn persoon. Hè? Heb je dat een beetje meegekregen?
2: Ja, ik heb het gelezen.
0: Ja, ja, en het is natuurlijk uiteindelijk. Met meer Franse acts is dat zo. Want we draaien ook nog wel eens, hoe heet het ook weer, Indochine. Er is ook een heel verhaal omheen. Die gozer wordt beschuldigd van moord. Sterker nog, volgens mij is hij er ook voor veroordeeld. En in dit geval Patrick Bruel. Ja, op de Franse radio gaat het over niks anders. Want hij zit gewoon vast op dit moment, hè?
2: Ja, ik weet het.
0: Ja, en dan wordt beschuldigd.
2: Maar dat neemt niet weg dat dit nummer heel mooi is.
0: Nee, nou, ik ben sowieso van de school. Laten we de artiest en de muziek een beetje los van elkaar zien. Want als we inderdaad te veel dat met elkaar gaan vermengen, dan moeten we heel veel artiesten gaan kennen. En dan blijft er weinig muziek meer over. Het zijn nou eenmaal over het algemeen toch getroubleerde personen, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, zeker weten. Ja.
0: En voor welke, ja, dat geldt dus ook. Hebben we zijn naam nou al gezegd?
2: Wat zeg je?
0: Hebben we zijn naam nou al gezegd over wie het gaat?
2: Ja, Patrick Bruel.
0: Ja, Patrick Bruel inderdaad.
2: Ja.
0: Ja, want deze live versie, hè?
2: Ja, dat is het mooiste.
0: Ja, kippenvel. Ik ga hem voor je draaien. Zeg het maar, wat is de Franstalige plaats van vandaag?
2: Castel la Foix.
0: Bij deze, en een fijn weekend.
2: Dankjewel, succes morgen alvast.
0: Dankjewel, maar doei doei.
2: Oké, hoi.

Edge of Desire, Jonas Blue, hoorde je. Ja, er kwamen nog wat berichtjes binnen over het draaien van Patrick Buel. Ik moet je eerlijk zeggen dat er waren wel wat appers waarvan ik dacht... je hebt ook wel gelijk. Ik vind het een moeilijke situatie met dit soort muziek... en zeker artiesten waar dan zoiets controversieels aan kleeft. In Frankrijk zijn ze er volgens mij ook nog niet helemaal over uit... wat ze er nou mee aan moeten, omdat hij op dit moment natuurlijk nog niet veroordeeld is. En dat is natuurlijk een beetje de vraag wat er allemaal gaat gebeuren. In ieder geval... Hij werd aangevraagd en ik heb hem gedraaid. En ik zal er nog eens over nadenken of ik dat nog een keer zou doen. Elton John hoor je nu. Dit is Tiny Dancer op NPR Radio 2.

0: gentlemen, Klaas van Kruistum.
1: Ja!
0: Je wil applaus. Ja!
1: Daar reken ik wel op, maar dat applaus is vooral voor jezelf, Daniel. Dank voor de fijne middag die je ons hebt gegeven op de zondagmiddag.
2: Nou.
1: En natuurlijk ook op de zaterdag.
2: En op de vrijdag.
1: En nu van maandag tot en met vrijdag, iedere ochtend vanaf 6 uur. Yes! Let's go!
0: Dankjewel, Klaas. Veel plezier zo meteen.

0: NPO Radio 2.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
6: Woehoe!
5: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: NPO Radio 2.
10: Het is 4:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand in de buurt van de hoofdstad, waar veel branden woeden. De bemanning van een van de helikopters zou zijn gered, naar de inzittende van de andere wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Niet alleen rond Athene, ook op de eilanden Kreta en Paros. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. De brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter was snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit en zegt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit waren. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm, met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag. Bij 30 tot in Limburg 36 graden. Voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Martijn van Beek voor het nieuws. We gaan voor de verkeersinformatie even schakelen met Den Haag. Daar zit Annemieke Bosgaard. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, twee vertragingen op het moment. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breesandijk en Den Oever staat 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier extra reistijd.
11: Dankjewel. Zometeen is het tijd voor Klaas. We gaan fijne muziek voor je draaien. We gaan even terugblikken naar het afgelopen jaar. Zal ik even een tipje van de sluier doen? Nou, wat dacht je van Don Henley? Komt eraan, The Boys of Summer. En Licky Lee met die lekkere dansplaat-hit I Follow Rivers.

Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: tot 6 uur mag ik je begeleiden hier op NPO Radio 2. En dat ga ik natuurlijk met heel veel plezier doen. Heel veel fijne muziek met je, voor je meegenomen. En deze was eigenlijk bedoeld voor de film War of the Roses. Het was een film die ik niet kende. Maar het gaat over een getrouwd stel wat uiteindelijk onderweg is naar niet getrouwd zijn.
1: When I look at you lately, I just want to smash your face in.
2: Smash my face.
0: En daar rolt iemand van de trap af.
1: I want a divorce.
0: En er rolt nog iemand van de trap.
3: You can't have one.
4: When a couple starts keeping score, there is no winning. It's only degrees of losing.
0: Ja, zo is het natuurlijk wel. There's no winning, only degrees of losing. Phil Collins die schreef dus muziek erbij. En het gekke is, die plaat die is veel harder gegaan dan die film volgens mij. Met onder andere dit zinnetje. How can something so good go so bad? Goeie vraag. Phil Collins, Something Happened on the Way.

0: klinkt wel een beetje klagerig over dit. Harry Styles. Al zijn vrienden hebben met Amerikaanse meisjes. Maar Antoinette ging even researchen.
1: Ja, zijn afgelopen paar vriendinnetjes zijn ook gewoon Amerikaans, hoor.
0: Ja, ja. En hoe is het met die Zoe Kravitz? Is die daar dan nog mee of niet meer?
1: Volgens mij zijn ze zelfs verloofd.
0: Oeh. Goedemiddag allemaal, het is 5:10, NPO Radio 2. Ik had bedacht dat het soms goed is om een beetje te relativeren. En daarom gaan we even terugblikken naar afgelopen jaar. Om eens te kijken wat er rond deze tijd eigenlijk gebeurde. Dingen die je misschien al lang vergeten bent, maar die toen heel belangrijk waren. Nou, er zaten echt een paar tussen waarvan ik dacht, oh ja, was dat toen? Geen idee. Bijvoorbeeld deze. Op 30 juli 2025 vond bij het Russische schiereiland Kamtschatka.
1: Kamtschatka.
0: Een zeebeving plaats met een kracht van 8,8 op de schaal van Richter. Dit was vorig jaar, hè?
2: Warning has
0: niet
2: been
0: trigger.
2: Issued for the coasts all the way from Hokkaido down to Honshu, Mie Prefecture and Wakayama Prefecture. You need to evacuate right now. Get to higher ground immediately if you haven't done so.
0: Ja, het lijkt me wel echt heel heftig als je dit in één keer op de televisie en op de radio te horen krijgt. Dan wil je ook wel echt vluchten. Dit was trouwens het nieuws van Japan, want dat is dan de plek waar die tsunami op af zou komen. Is gelukkig bijna niks gebeurd.
1: Dus dat was goed.
0: Ja, dus dat is echt fantastisch. De schade bleek opvallend beperkt.
1: Zijn we het daarom misschien een beetje vergeten?
0: Dat hoop ik dan maar, ja. Ja. Ander nieuws.
1: Thailand en Cambodja sloten een staakt het vuren. Na dagenlange grensgevechten sloten ze op 28 juli in Maleisië een akkoord.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, ik wist wel dat er schermutselingen waren geweest, maar hoe precies dat, geen idee. Is dus wel gebeurd. Vorig jaar. Vergeet je gewoon weer.
1: Maar opgelost. Dat is
0: opgelost,
1: ook weer fijn.
0: Ja, ook ja. En ook wel leuk nieuws. Vorig jaar won Engeland opnieuw het EK voor de vrouwen. Met natuurlijk onze Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. En dat was toch die winnende penalty. Ik heb het audio los. Dit is echt het echte audio van die penalty. Dus moet je even luisteren hoe dat gaat. Heerlijk toch? Dat brute enthousiasme. Fantastisch. Nou, hij ging erin en nou ja. Sarina Wiegman die is volgens mij een echte held geworden daar in Engeland. En terecht, denk ik ook. En Justin Timberlake die verklaarde waarom hij op het podium zo uitgeput oogde. Want daar ging niet helemaal goed tijdens zijn tour. Dit was de reden.
3: Singer Justin Timberlake has revealed he's been diagnosed with Lyme disease. In an Instagram post on Thursday, he described his condition as, quote, relentlessly debilitating, both mentally and physically.
0: De ziekte van Lyme ontwikkel je door het gebeten worden door een beestje.
1: Ja,
0: en dan krijg je een soort bacterie en die kan je heel erg vermoeiend maken. Kan je daarvan genezen?
1: Ja, het is antibiotica-kuur. Ik kan alleen even niet zo snel vinden of hij er weer goed van hersteld is.
0: Oké.
1: Maar als je dus gebeten wordt door een teek, check het, komen de kringen omheen, ga dan naar je huisarts.
0: Ja. Dat is heel erg belangrijk. Nou, de meeste mensen weten het wel. Zeker als je in een bos bent of ergens waar hoog gras is, dan moet je gewoon gaan opletten. Want voor je het weet, heb je een teken in je reet. Ja, zo kan je het onthouden, weet je.
1: Ik dacht teken beet, maar
0: ja,
1: nee, reet mag ook.
0: Ja, teken in je reet. En dan moet je echt wat aan doen. Dat is echt wel belangrijk. Ah, ik zie dat ik het anders moet zeggen. Kamtschatka, je hebt duidelijk Risk niet gespeeld. Zegt Ilko.

0: Around the Corner uit 1969 alweer. Ja, toch even bellen, want het gaat niet helemaal goed zo. Hoe zeg je dit nou precies? Even kijken hoor. Bel jij hem?
1: Ja, Ilko toch?
0: Ja, ja.
2: Ilko Herk?
0: Ilko Klaas hier, NPO Radio 2.
2: Hallo.
0: Volgens mij heb ik het nou nog niet goed uitgesproken. Hoe zeg je het nou?
2: Kamtschatka.
0: Kamtschatka.
2: Ja.
0: Oh ja, maar
2: dat simpel is het.
0: Er staat er ook nog een T bij. Kamtschatka.
2: Kamtschatka.
0: Oh ja, Kamtschatka. Dat is hem.
2: Ja, bijna net zo moeilijk als vierjeppen.
0: Ja, vierjeppen.
1: Oh.
2: Ja, ik ben een Hollander.
0: Ja, dat weet ik dan wel. Oké, dankjewel, Jacco.
2: Oké, hoi.

0: Lekker hè, Goldband en Noodgeval op NPO Radio 2. En daarvoor draaide ik Adele. En er zijn geruchten, jawel, de gossip sites die hebben Adele gesignaleerd in de buurt van de London Church Studios. Mm. Zou het dan zo zijn dat ze materiaal gaat opnemen? Er waren er nog meer gesignaleerd, geloof ik. Hè,
1: ja, daar. In de buurt zagen ze Bon Iver en Crazy Abrams. Dus je weet het niet, hè? Maar dat zijn wel goede songwriters.
0: Of was er gewoon een verjaardag van iemand? Dat kan natuurlijk
1: kan
0: ook. We doen een verjaardag in de studio, ja. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Esmee. Dat ging over
1: Lyme,
0: waar Justin Timberlake last van heeft gehad. En zij zegt, ja, als je er niks aan doet en je loopt te lang rond met vage klachten, kan je er echt van overlijden. Zeker als het in een later stadium wordt ontdekt. En dat is ook gebeurd bij Avril Lavigne.
1: Ja, die leeft wel nog, hoor.
0: Die leeft nog wel, maar die kreeg in 2014 de ziekte van Lyme. Ze heeft 2 jaar bijna geheel bedlegerig is ze geweest. Echt bizar. En ze heeft dus ook een track over geschreven. Dat is deze track. Ik zal even een klein stukje van laten horen hier. Het heet Head Above Water. En heeft een eigen stichting opgericht om hier aandacht voor te vragen. Zo belangrijk vindt ze het. Dus het heeft echt enorme impact. Dus zeker als je zeg maar, in de buurt van gras of bos bent, check altijd even of je zo'n klein beetje rond hebt lopen. Want voor je het weet, kruipt die in je reet. Ja. Ja, dan kan ik het gewoon makkelijk door onthouden. Dat is het helemaal. Goed, NPO Radio 2. Ik heb zometeen nieuwe muziek voor je meegenomen. Maar eerst gaan we even terug naar af. Deze is zo fijn. Een echte klassieke. Whitesnake, Here I Go Again.

sessies met Adele. Maar dit kan ook wel een verhaal gebruiken. Althans, dat heeft een verhaal. Lauryn Hill, Fugees, die hoorde eigenlijk deze toen ze in de studio bezig was met een hele andere track. Was bedoeld voor Fat Joe, maar zij dacht, die wil ik graag hebben. En zo is eigenlijk die track tot stand gekomen. Fugees en daarvoor Whitesnake, Here I Go Again.

vandaag heb ik een heerlijke samenwerking van twee giganten uit de muziek voor je. Allereerst iemand die je misschien niet gelijk kent, Keith Urban. Is een Australiër die Nashville veroverde met country en gitaar. Een van zijn bekendste tracks is deze. Nou echt, die man heeft alle prijzen gewonnen hoor, dat is het niet. En hij houdt van muziek maken, maar heeft

warme, altijd een tikkie hezige stem. Beetje korrelig. De man van de Doobie Brothers. Een man die waarschijnlijk zelfs de belastingaangifte soulvol kan laten klinken. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. En ze hebben dus een nieuw nummer waarin ze dus samenwerken. Keith Urban die schreef het jaar geleden al samen met anderen. Het is een track waar ze gelijk bedachten, oh, dat is een beetje van de yard rock. Het is een beetje de gladde jaren 70 en 80 vibe. En ze grapte eigenlijk tijdens het schrijven al, het zou heel leuk zijn als Michael McDonald hierop gaat zingen. Nou ja, vroeger, ik weet niet, toen ging het waarschijnlijk met platenlabels en heel ingewikkeld. Tegenwoordig is het gewoon even een DM'tje knallen. En nou ja, Michael McDonald, die hoorde het en die dacht, ik ga hierin meewerken. Het is een prachtige plaat geworden over twee mensen die ooit bij elkaar hoorden en jaren later elkaar tegenkomen. Het leven is inmiddels doorgegaan, er zijn inmiddels andere partners bij. Maar met sommige mensen raak je nooit die verbinding kwijt. Hè? Die raak je nooit helemaal kwijt. Daarvoor heb je gewoon te veel afstand gemaakt. Te veel kilometers. Ja, en dan helpt het natuurlijk wel als Michael McDonald dat zingt. Een stem die klinkt alsof hij zelf die kilometers heeft gereden. Het is nieuwe muziek, Keith Urban en Michael McDonald. We go back.

0: zwak voor haar, voor Miley Cyrus.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dit is toch zo'n vrouw die... Het is enorm rock'n'roll, het is alle kanten opgegaan. Kindster die gecatapulteerd is werkelijk. En probeert dan maar eens met twee benen op aarde te blijven.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk ook met Justin Bieber gezien. We hebben best wel veel artiesten die zeg maar jong heel erg enorm in de spotlight worden gezet. Nou, dat is bij haar ook gebeurd. En dit liedje, dat Angel Like, het is gewoon een soort zelfkritisch nummer waarbij ze eigenlijk beschrijft, ja, de relatie die ik heb met die vriend van me, eigenlijk is hij te goed voor mij.
1: Vriendin,
0: sorry. Ja, eigenlijk is hij te goed voor mij. En nou, dat is toch wel echt. Vind ik tof. En ik, zwak. Net zoals voor wat ik daarvoor draaide trouwens. Keith Urban en Michael McDonald, wat een gezellig setje bij elkaar. We go back, ja. Hey, zometeen spelen wij weer een nieuwe editie van het Schattenspel.
1: Mm.
0: En als je nou zin hebt om mee te doen, om een leuke prijs te winnen, dan moet je jezelf even opgeven. Kan vrij eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is even het woordje schat appen naar de NPO Luisterapp. Hebben wij een paar onmogelijk moeilijke vragen waar je lekker mee kan gokken. En die weet, win je!

0: Klaas, dat was weer een heerlijk eerste uur. Helaas, ik moet nu naar de pedicure, dus dan kan ik niet doorluisteren. Maar ik ga even lekker terugluisteren. Groetjes, Jan.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
8: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 5:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn met elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door de reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De politie in Zwolle onderzoekt of een brand bij een flat vannacht is aangestoken. De brand begon in een berg afval voor de deur en sloeg daarna over op een appartement op de eerste verdieping. Uiteindelijk moesten 16 appartementen worden ontruimd. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlasten voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt vanaf morgen weer het Nationaal Hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Martijn van Beek, dankjewel. De temperatuur loopt op. En lopen de files dan ook op? Robert, hallo?
12: Ja, eventjes op de A22 wel. Want vanuit Beverwijk naar Velsen staat er een te hoge vrachtwagen voor de Velsertunnel. En daardoor 3 kilometer file en 40 minuten vertraging. De hoop is dat die vrachtwagen snel daar weggehaald wordt. Dan kan het verkeer weer door, want het is wel problematisch daar. De A9, de alternatieve route, is ook dicht bij de Wijkertunnel in beide richtingen voor werkzaamheden. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens weer grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
11: Dat was hem.
12: Dat is hem.
11: Dankjewel.
12: Alsjeblieft. Hoi.
11: Zo meteen het vervolg van Tijd voor Klaas. Ik heb klaar voor je staan. Sam Fender en Olivia Dean, die hebben we toch een hit te pakken. Ongelooflijk. En voor het eerst live in Amerika gedaan, daar zo meer over. En Elvis Presley versus Junkie XL. A Little Less Conversation.
13: Ster. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
17: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: doneer.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Olivia Dean, die haar gezonde vrolijkheid en opgeruimdheid inbrengt. En samen maken ze Rain Me In. Een absoluut record is verbroken. We hebben het de vorige keer al over gehad, vorige week of zo, of in ieder geval toen we weer draaiden. Het 73 jaar oude record is verbroken van de langstlopende nummer 1 hit in de geschiedenis van de Britse hitlijsten. Ongelooflijk, deze plaat dus al heel erg lang in de hitlijsten. En ze hebben hem nu voor het eerst ook gedaan in Amerika. Wat wel grappig was, want Olivia Dean stond te shinen in een prachtige, fantastische glitterjurk. En toen kwam Sam erbij, die stond weer in zijn spijkerbroekje en wit shirt. Nou, wat ik zei, tegen Polia. En daarvoor Elvis Presley versus, ja, wat moet je nou zeggen? Junkie XL, JXL, A Little Less Conversation. In de tijd dat het uitkwam, was het in ieder geval JXL.
1: 2002.
0: Ik geef even antwoord op Miga en de app, inderdaad, 2002. Maar tegenwoordig kan je gewoon weer Junkie XL zeggen, denk ik.
1: Ja, het is een beetje, we weten allemaal dat het Junkie XL is. En ja. Junkie XL gaat nog steeds onder de naam Junkie XL.
0: Ja, ja.
1: Maar op de hoes staat JXL. ja, het is een beetje...
0: Ik denk, als je naar de letter van de wet kijkt, dan zou het JXL moeten zijn bij deze plaats. Zeker in Amerika, maar in ons geval... Jammer de bammer.
1: Hebben ze het gevraagd of geëist?
0: Weet ik niet. Ja, we weten er net te weinig van, maar goed. Het, is,
1: het was gewoon Elvis.
0: Elvis en Junkie. Sorry,
1: XL.
0: Hey, luister, we spelen zo meteen het schattenspel. We zoeken twee kandidaten die tegen elkaar willen spelen... en kans willen maken op een hele mooie schat. Het enige wat je hoeft te doen is even het woordje schat appen naar de NPO Luister app. En als je dat doet, geef je jezelf op. We gaan even naar Prince en zijn Revolution. Inclusief scherenapparaat. When Doves Cry, NPO Radio 2.

0: De vrouw met de lekkerste wiebelstem van het land, Lianne Lahavens en What You Don't Do. En ze heeft aangekondigd dat er nieuw materiaal aan zit te komen. Nieuwe muziek. Kleine snippet heeft ze online gezet. Oké. Nee, alsjeblieft, blijf gewoon lekker Lianne Lahavens doen. Maar
1: dit is de demo.
0: Dat is de zo moet je het gewoon zien. Ja, nee, het echte werk gaat nog komen. Hè.
2: Het schattenspel.
0: Nog even over Elvis Presley EPE. Elvis Presley Enterprise, die heeft het geëist. Dat laat Alfons nog even weten. En wij spelen het schattenspel met twee fantastische kandidaten, natuurlijk. Aan de telefoon Eefke en Pien. Hallo.
3: Hoi.
0: Eens even kijken. Wie is wat van wie, Pien?
3: Wij zijn moeder en dochter.
0: Oké, en ben jij dan moeder of dochter?
3: Nee, ik ben de dochter.
0: Jij bent de dochter. Dag Eefke, hallo moeder.
4: Dag.
0: En ik begrijp
4: vanuit
0: jullie.
4: Ierland.
0: Ja, jullie zijn niet bij elkaar. Jij bent in Ierland nu.
4: Ik ben op dit moment in Ierland en komende woensdag dan komt Pien met haar vriend en broertje ook deze kant op.
0: Oh, gezellig. Dan ga je daar vakantie vieren.
4: Ja.
0: Hoe is het met de temperatuur daar, Eefke?
4: Ja, op dit moment regent het een beetje. Het is 19 graden in Kilkenny, maar tot nu toe hebben we eigenlijk prima weer gehad. En dit zal ook wel gewoon een bui zijn, dus komt helemaal goed.
0: Ja, oké. Okay. Pien, je kan nog naar Zuid-Europa, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Goed, we gaan een spel spelen, jullie twee tegen elkaar. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Nou, Pien, jij bent de jongste, kan niet anders.
3: Mm-hmm.
0: Je mag kiezen kop of munt.
3: Kop.
0: Oké, als die op kop valt, dan mag jij beginnen. En anders dan is het aan je moeder, daar gaat hij. En hij valt op munt. Dus dat betekent dat jouw moeder mag gaan aftrappen. Zijn jullie er klaar voor?
4: Ja, helemaal.
0: Oké, nou, daar gaan we.
2: Het schattenspel.
0: Oké, even, de eerste is dus voor jou. En dat is een dierenvraagje. Het gaat over de koala. Het is een van de meest luie dieren van het dierenrijk. Eigenlijk eet en slaapt hij alleen maar. Maar de vraag is, hoeveel uur per dag slaapt de koala gemiddeld?
4: 20.
0: Je zegt 20 uur. Pien, wat denk jij? Meer of minder dan 20 uur?
3: Ik denk meer.
0: Jij denkt meer dan 20 uur? Ja, deze had je gewoon niet kunnen winnen, want het gemiddelde is 20 uur, Eefke. Ja, ja. Dus ik voelde me al een beetje bezwaard dat ik dit zo moest zeggen, Pien. Maar ja, dat kon even niet anders. Ja, 20 uur per dag en voor de rest eet hij een beetje eucalyptusbladeren. En dat is het wel zo'n beetje. Wonderlijke beestjes, wonderlijke beestjes. Volgende vraag is voor jou, Pien. Guinness World Records, die heeft natuurlijk de meest vreemde wereldrecords opgeschreven. Zo ook die van meeste haaien-tattoos op een lichaam. Mijn vraag aan jou is, hoeveel tattoos van haaien heeft een persoon op haar lichaam gezet? Of laten zetten, moet ik zeggen.
3: 150.
0: 150. Even denk je dat het er meer of minder zijn dan 150?
4: Minder.
0: Minder? Oh, waarom dat lachje?
4: Ja, omdat ik me dat helemaal niet kan voorstellen.
0: Nou, Eefke.
1: We hebben de foto's.
0: We hebben de foto's, het is echt waar. Maar het zijn er inderdaad wel minder, helaas, Pien. Het zijn er wel 106.
3: Oh,
4: zo.
0: Ja, het is alsnog allemachtig veel. Shark Lady Emily Morrison, ze is fan van haaien. En ze duikt ook veel. Eigenlijk is ze fan sinds ze voor het eerst de Jaws heeft gezien. En toen heeft ze geprobeerd om bijna alle haaiensoorten op haar lichaam te tatoeëren. Ze hoeft er nog maar een paar. En dan is ze compleet. Of ze de 150 gaat halen, weet ik niet, Eefke. Nou, ja. Dat betekent, even denken, Eefke is begonnen. Dus die mag dan ook gaan eindigen.
1: Ja.
0: Dat je er een hattrick van zou kunnen maken. Maar dan moet je wel het antwoord weten op de volgende vraag. Luister even goed, ik heb een muziekfragment voor je. Deze herken je misschien wel een beetje. Maar mijn vraag is, uit welk jaar komt dit nummer eigenlijk?
4: Ja, dat is een vraag waar ik niet zo goed in ben. 2005.
0: Oké, staat genoteerd. Pien, het zijn de Google Dolls Iris. Wat denk je, ouder of jonger dan 2005?
3: Ik denk ouder.
0: Jij denkt ouder. En dat is helemaal goed. Dus dat betekent in ieder geval dat er nog een klein beetje genoegdoening is. Het is 1 puntje voor Pien, maar dan toch daadwerkelijk wel 2 voor Eefke. Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt de schat natuurlijk thuisgestuurd. Pien, zou je nog iets willen zeggen tegen je moeder?
3: Gefeliciteerd, schat.
0: En ze komt je gauw opzoeken. Schat. Ja. Misschien moeten we hem toch naar Nederland sturen. Want jij zit natuurlijk in Ierland. Nou goed, dat komt wel goed.
5: Ja, dat komt goed. Ja.

0: The one and only Pink in the remix, kan je wel zeggen. Trustful op NPO Radio 2 en daarvoor de Goo Goo Dolls met Iris. In 1999 die plaat werd toen uitgebracht. En dat was ook zeg maar het jaar dat de namen Iris nogal vaak voorbij kwamen. Hè?
1: Ja, in Amerika zorgde het wel voor een piek. Ja. En in Nederland was die altijd toen al populair.
0: Iris.
1: Iris, ja.
0: Is ook een mooie naam.
1: Vind ik ook echt een heerlijke Nederlandse naam.
0: Jij bent wel gelijk gaan researchen van hey, wat is er verder nog aan namen. Ja. Ik vind het wel een tikje saai, heel eerlijk gezegd. Zal ik even de top 5 van de jongens doen? Doe jij de top 5 van de meisjes? Op 5 Mees. Op 4 Sam. Op 3 Luca of Luca. Op 2 Liam en op 1 Noah.
1: Oké, en voor de meisjes was het dan op 5 Mila, op 4 Julia, op 3 Nora, op 2 Olivia en op 1 Noor.
0: Het is allemaal niet verkeerd.
1: Ik ken een Julia uit 2025.
0: En is ze leuk?
1: Ze is heel leuk.
0: Ja, dat is wel fijn, ja. Ik zit ook even te kijken naar het lijstje, maar nee, ik ken eigenlijk geen... Oh ja, een Olivia ken ik wel. Ja, een nichtje van me.
1: Oh, wat leuk.
0: Dat is een heel leuk nichtje, dus dat wel. Zo associeer je toch die namen aan elkaar. Deze meneer noemt zichzelf Sting.
1: Ja.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

0: Irishman in New York hoorde je van Sting. En dit was Davina Michel met Would I Be Friends With Me? Luister, dit is een thema.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Sowieso als het gaat om zelfkritische liedjes deze middag. Maar ook omdat het vandaag een bijzondere dag is, hè?
2: Ja, ik vind deze heel leuk.
0: Ja, het is vandaag namelijk...
2: Wereldvriendschapsdag.
0: Nou, wie verzint dat dan ook weer, hè?
2: Gefeliciteerd. Nee, dit kan ik wel voor je opzoeken wie dat heeft verzonnen.
0: Oké, nou goed, er zal vast iemand zijn die dat gedaan heeft. Maar de gedachte is, je bent je even wat bewuster dan gemiddeld van de vrienden die je hebt. Dus wat doe je op zo'n dag? Je stuurt ze even een appje, laat even weten dat je van ze houdt, dat soort dingen. Of je vraagt een liedje voor ze aan. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Dus dat is een beetje de uitdaging die ik dan graag bij je neer wil leggen. Als je nou zit te denken van, ik wil graag een plaatje aanvragen, stop hem even in dit thema. We hebben natuurlijk wat laaghangend fruit in de vorm van Carole King of zo. You've Got a Friend.
2: Ja, of You've Got a Friend in Me van Randy Newman.
0: You've Got a Friend in Me. Of The Beatles. With a Little Help from My Friends.
2: Of That's What Friends Are For.
0: Oh, That's What Friends Are For.
2: Ja. Ian Warwick en Elton John.
0: Ja, maar zo zijn er echt zoveel meer. Ja. Nog een hele oude, die kent bijna niemand. Michael W. Smit en Friends. Ja, ken je niet. Ken je, maar is ook leuk. Goed. Ik ben benieuwd waar jij weer komt. De NPO Luisterapp staat voor je open. Het thema is Wereldvriendschapsdag. Welke plaat past daar voor jou helemaal bij?

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via NPO Radio 2.

0: Of eigenlijk geen artiest geworden zou zijn. Andrew John Hosier Byrne. En dit was Take Me to Church.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, het is een bijzondere dag, want het is Wereldvriendendag. Dus je kan dan even denken aan je vrienden, een berichtje sturen. Of je kan gewoon een plaatje aanvragen, zoals Twan dat heeft gedaan. Hallo Twan.
2: Hey.
0: Wie schaar jij onder jouw beste vrienden?
2: Onder mijn beste vrienden? Ik heb denk ik 2 beste vriendinnen. Maar mijn beste vrienden zijn natuurlijk eigenlijk mijn gezin.
0: Ja.
2: De mensen bij wie ik alles kwijt kan.
0: Ja, wat lief zeg. Je kwam op de proppen met een thema. We hadden hem niet genoemd, maar eigenlijk had hij gewoon op 1 kunnen staan, want die is zoveel aangevraagd. Vroeger de serie ook gekeken?
2: Ja, ja zeker. En nu kijken mijn dochters het, dus herleving.
0: Ja, geweldig. Een beetje tijdloos is het, hè? De dynamiek tussen al die mensen in dat appartementencomplex, waar de een alweer verliefd wordt op de ander of iets zwaars meemaakt. Een thema hier, een thema daar. Maar 1 ding is zeker, ze zijn er voor...
2: elkaar.
0: Ja, natuurlijk! De Rembrandts, ik ga hem voor je draaien, alsjeblieft, hè.
2: Dankjewel, hè.
0: Dag!

0: plaat in tijd voor Klaas.
1: Hey you!
0: Ja, ja, ja.
1: Don't watch that!
0: Laat
1: watch
0: ze mee
1: this!
0: Ja,
1: ja, this ja. is the heavy, heavy monster sound! One step beyond!
0: En ik kan je met genoegen meedelen dat de man terug is. Leo Blokhuis hoor je zometeen bij de verrukkelijke 15. En met zijn aanwezigheid kondig ik mijn afscheid aan. Voorlopig ben ik er even niet. Beetje vakantie op. Succes Antoinette de komende weken.
2: Oh jee.
0: Komt goed, 3 weekjes. Komt goed.
2: Oké. Okay.
0: Voor nu zeg ik bye bye, zwaai zwaai. Oh ja, zometeen live Jonathan Jeremiah. Oh, woe!

0: NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
13: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen toen 2 blushelikopters in de buurt van Athene op elkaar botsten. Beide toestellen zijn neergestort. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. De bemanning van 1 van de blushelikopters zou zijn gered. De inzittenden van de andere helikopters zijn dus omgekomen. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza-stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit en zegt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit waren. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft weer een wat grotere voorsprong in het wereldkampioenschap MXGP. Hij nam vorige week de leiding in de WK-stand over. En ook vandaag won hij beide races in het Vlaamse Lommel. Daarmee heeft hij een grote stap gezet richting zijn zesde wereldtitel. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: later voor je de verrukkelijke 15 een kakelverse editie ligt klaar. We hebben maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. En ik ben ook weer een beetje nieuw na 3 weken terug van vakantie. En wat heb ik er zin in! Dan beginnen we maar meteen.
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Met een verse in de verrukkelijke 15. Temper City komt nu binnen op nummertje 15. Nogmaals, het is de eerste van 4 nieuwe binnenkomers. Hier is Self Aware op 15.

0: Self Aware, zo heet hij. Het is de eerste nieuwe binnenkomer vandaag in de Vruchtelijke 15. We hebben er maar liefst 4. Annelie, ik ben zo blij dat ik terug ben.
1: Ja, ik merk het aan je. Ja, je bent vol energie.
0: Echt zin. Prachtige 3 uur te gaan. Jonathan Jeremiah die komt in het laatste uur nog langs. Maar eerst natuurlijk die Verrukkelijke 15. En ik moet even de boel weer ophalen. Want ik heb echt 3 weken gewoon buiten de muzikale werkelijkheid
1: geleefd. Ja, dus geen nieuwe muziek geluisterd.
0: Ik heb helemaal niks. Ik heb een nieuwe plaat van de Stones geluisterd. Dat is het enige wat ik gedaan heb tijdens mijn vakantie. En ik ben vrijdagavond later ook pas teruggekomen. Dus
1: je moet even bijluisteren.
0: Sommige
1: dingen hoor jij nu voor het eerst.
0: Ja, Jet Travel. We hebben 4 nieuwe binnenkomers, zei ik zojuist. En dat betekent dat we afscheid nemen van 4 platen. We hebben overigens hetzelfde nummer 1 als vorige week, als ik die alvast mag verklappen. Oscar and the Wolf samen met S10 staan niet meer in de lijst. Seven Sound is eruit gevallen. Roxanne Hazes is ook niet meer in de Vruchtelijke 15 vertegenwoordigd met tranen in de giftshop. Bente 321 is er ook uit. En The Haunted Youth uit België, Forget Me. Een Nederlands Belgisch kwartet wat er uitgepukkeld is. En daarvoor in de plaat komen prachtige dingen. De hoogste zometeen op nummer 9. En dan is België toch weer een beetje vertegenwoordigd. Maar met deze niet hoor. Want op nummer 14 staat de nieuwe van Jalen Ngonda. Burning Temptation. Nieuw binnen op nummer 14.
2: Verse in de Verrukkelijke 15.

Je hoort Ebba, Tove, Elsa Nielsen uit Zweden. Wij mogen zeggen Tova Lo en Stromae samen met het prachtige De Fleur. En dat staat op nummer 13 deze week. Ik moet hier een beetje actie voor voeren, want ik vind dit een prachtige plaat. Maar zakt 4 platen. Vorige week stond hij nog op 9. Ja, deze gaat ook niet zo heel goed, terwijl hij zo heerlijk zomers is. Vorige week stond hij op 8, deze week op 12. 6 weken voor Bruno Mars.

0: On My Soul van Bruno Mars staat op nummer 12 deze week. En dat brengt ons bij de volgende nieuwe binnenkomer.
1: Verse in de verrukkelijke 15.
0: Ja, een liedje met een vreemde verrukkelijke 15 geschiedenis. Want hij is al even uit en hij stond in de tips, kwam maar niet binnen. Maar inmiddels is hij omarmd door de zender. Hij was uit de tips verdwenen, maar toch maar weer erbij gezet. Want het is verdorie topsong deze week. Het prachtige Choose in Texas van Alan Langley. Just

0: Wat een geweldige plaat is dit. My Body Isn't Ready van Somber. Staat deze week op nummer 10, net als vorige week in de verrukkelijke 15. En daarvoor die prachtige Ella Langley. En daar stromen de reacties op binnen hoor. Er moet meer country in de verrukkelijke 15, zegt Ronald. En onvervalste country, zegt Blackbird. En zo zijn er nog meer, want ja, wij houden ervan in Nederland. En dit is echt die lekkere oude sound en die blijft toch echt heel erg fijn. Dan komen we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomen. Dat is op nummertje 9.
1: In de verrukkelijke 15.
0: En dat zijn onze vrienden uit België van Nova Star.

0: Vorige week even spannend, gaat hij de eerste plaats halen? Maar dat doet hij dus niet. Althans, voorlopig niet, want dat kan allemaal nog veranderen hier in de Verrukkelijke 15. Dat is helemaal aan jou. Nona, What a Way to Die zakt van 2 naar nummer 8. En als je dat te laag vindt, ja, dan kun je er gewoon op stemmen. En dan gaat het misschien wel beter volgende week. Iemand die zeker op Nona gestemd heeft, Annelie.
1: Dat is Jan, en die hebben we aan de lijn.
0: Ja toch, Jan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dit vond jij mooi, Nona.
2: Ja, fantastisch. Ja. Ongelooflijk.
0: Ook James Bond gevoelens daarbij, dat krijgen we altijd op de app. Ja.
2: Ja. Zeker, vanaf het begin dat ik het hoorde.
0: Ja, nee, hartstikke goede plaat. Je mag er 3 stemmen. Welke heb jij nog meer gekozen?
2: Ik heb die nieuwe van Snow Patrol en Kylie Minogue gekozen.
0: Ja. Ja.
2: En natuurlijk, kom hoor.
1: De nummer 1 van vandaag.
2: Oh. Ja, de nummer 1 van vandaag, ja, precies.
0: Ja.
2: En een paar weken geleden had ik 3 powervrouwen achter elkaar gekozen.
0: Ja, nou, dat heb je eigenlijk weer, hè? Kylie Minogue is ook wel een powervrouw,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, precies. Ja,
1: ja, zoals gisteren nog in de AFAS.
0: En die nummer 1, laten we dat veranderen.
2: Samen met Madonna, ja, precies.
0: En daar was jij bij natuurlijk.
2: Nee, dat niet.
0: Zo, dat was wat geweest, zeg. Dat was geloof ik een private party. Ik heb gehoord dat ze zelf de AFAS heeft gehuurd. Dus daar zijn nooit echt goede kaarten voor in de verkoop geweest.
2: Kan je nagaan.
0: Ja, nou ja, goed. Nee, dan doen we het. En die nummer 1 die jij zoekt, ik kan het wel verklappen, dat is Lola Jong, hè?
2: Ja, fantastisch. Ja, wat een mooie comeback, zeg.
0: Ja, en wat een platen allemaal, zeg. Hartstikke goed. Hey, die platen die kun je gewoon op je telefoon afspelen en dan hebben wij er een mooi speakertje bij. Dan hoef je nooit meer zonder Lola Jong te zitten. Of zonder Nona, of zonder Kylie Minogue. Met,
2: super. Ja.
0: Dus die komt naar je toe. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen. En een fijne avond, hè.
2: Jullie ook.
0: Hoi, Jan. Hoi.
2: Hoi.
0: Hoi. Hoi. En wij zijn aan bij nummertje 7. Net als vorige week staat daar Jet Rebel in de tweede week. Verrukkelijke 15.

weken voor U2. En ze blijven deze week op nummer 6 staan met Street of Dreams. En dan komen we bij een plaat die gaat hard zeg. Vorige week kwam die nieuw binnen op nummertje 15. Stijgt in één klap door naar nummer 5. Feline met Mel. Remember Us op

15 voor de Rolling Stones. Vorige week stonden ze op 4 en deze week staan ze daar nog steeds. En daar staan ze prima. Heerlijk om deze te draaien. You Know I'm No Good. Uiteraard een cover van een liedje van Amy Winehouse. En niet omgekeerd zoals sommige mensen denken. Het is echt oorspronkelijk van Amy Winehouse. Amy Winehouse, ja, dat was deze afgelopen maand. Was het 15 jaar geleden dat zij overleed. 27 jaar was ze. En wat een prachtige muziek heeft zij gemaakt. Ja, ik zeg nu alvast in het volgende uur zeker ook aandacht aan het heengaan van Glenn Hansard. Dat is echt wel een schok dat hij er nu is, zeg. Verdorie. We gaan naar nummer 3, vorige week op 5. 10e week voor Nothing But Thief.

Rush van de Editors op nummertje 2. En daarvoor hoorde je Nothing But Tears. Maar hier is het overzicht van deze editie van de Verrukkelijke 15. Op 15 nieuw binnen Temper City. Op 14 nieuw binnen Jalen Ngonda. En van 9 naar 13 zakt Tovelo met Stromae. Bruno Mars zakt van 8 naar 12. En Alan Langley, Choosin Texas, komt nieuw binnen op nummertje 11. Op 10 blijft staan Somber. Op nummer 9 de hoogste binnenkomen Nova Star. Nona zakt van 2 naar 8. Jet Rebel blijft staan op nummertje 7. Op nummer 6 blijft staan U2. Feline en Melle stijgen van 15 naar 5. De Rolling Stones blijven staan op nummer 4. Nothing But Thieves met Evolution hoorden ze juist op nummer 3. En op nummertje 2 één plekje omhoog voor de Editors met The Rush. En dat betekent dat we dezelfde nummer 1 hebben als vorige week.

From Down Here, zo heet hij inderdaad. Een prachtig nummer van Lola Jong. Frans jubelt al gelukkig nog op nummer 1 en zo terecht. En dat is het helemaal. 9 weken voor From Down Here van Lola Jong. En net als vorige week staat zij op nummer 1.

0: is NPO Radio 2.
1: Ja, en dan zou er nu eigenlijk een ster moeten starten. Maar ik heb een computer die weigert. Dat betekent dat we geen boodschappen doen. En dat betekent dat we, nou ja, nog eventjes een minuutje moeten wachten voordat het nieuws er is. En daar heb ik altijd natuurlijk een gezellig muziekje bij.
2: Er komt gewoon geen ster, dus er zijn geen boodschappen.
1: Er brandt ook geen lampje, er moet wel ster zijn. Er is wel ster.
3: Geef communiceren.
1: Ja, ja, ja. Dan ga jij eens even lekker bellen met iemand. En dan, dan zet ik een gezellig muziekje op tot het precies 7 uur is. En om 7 uur hebben we... Ja,

0: Ik heb trouwens net onze live gast voor het volgende uur, nee, voor over anderhalf uur zien binnenlopen. Dat is Jonathan Jeremiah. En die had voor mij een hele leuke verrassing bij zich. Dat ga ik je zo meteen daar meer over vertellen. We gaan nu eerst naar het nieuws.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. En ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond nog zonnig. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt dan af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Een nieuw hoofdstuk op de Weusstraat.
4: Ze is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
5: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
3: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste Grond. Morgen om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
7: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller-milk, the moo you can't resist.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
18: Blokhuis.

0: Style Council met Shout to the Top.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Ja, en we zijn er weer na 3 weken vakantie, Annelie.
2: Je ziet er helemaal uitgerust uit.
0: Oh man, ik heb zo'n zin, Ik mag weer 2 uur prachtige muziek laten horen. We hebben live muziek deze uitzending. En jij bent er ook en dat is ook feest.
2: Oh, nou, dank u wel.
0: Absoluut, want jij gaat volgende week op vakantie.
2: Ja, dan ben ik er inderdaad niet. Dus tussen 4 en 6 deze week, 's ochtends nog even luisteren.
0: Ja, I know. Dat gaan we natuurlijk doen allemaal morgenochtend.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Maar ik ben terug en ik ben hartstikke blij. Nogmaals dat ik hier ben. En ik ben ook heel blij dat we live muziek hebben. Dat is Jonathan Jeremiah. Die kwam net met een grote verrassing naar binnen wandelen.
2: Ja, vertel even wat de verrassing is,
0: Leo. Ja, maar ja, ik ben echt net vrijdag teruggekomen van vakantie. Hè. Maar ja. Hij heeft weer een bondje gemaakt met mijn dochters.
2: Ja, dus, want dit is ooit eerder gebeurd. En toen was jij op vakantie.
0: Toen wist ik er ook niks van. En nu is dit ook totaal buiten mij omgegaan. Ik zou nooit... ik bedoel, mijn vrouw maakt platen die zegt wel eens... ik heb niks aan jou, want ik draai haar ook niet. En ik ga niet mijn eigen familie lopen pluggen. Maar ja...
2: Ineens komen jouw 3 dochters hier als backing vocals binnenlopen. Ja, wat
0: ik weet dat ze het kunnen. Dus dat, daar kijk ik met buitengewone interesse naar uit. Jonathan Jeremiah heeft een live album bij mij. Dan komt hij hier even een klein beetje pluggen bij ons. En nou, dat wordt gezellig. We hebben een wereldhit uit Spanje, maar ik weet niet zeker of we naar een request toe gaan. Want er kwam afgelopen week ook echt heel verdrietig nieuws. Namelijk het overlijden van Glenn Hansard. En daar wil ik in ieder geval dit uur bij stilstaan, maar misschien het uur daarna ook nog wel. Kijk even wat er gebeurt. We gaan het tippakket van de Vrukkelijke 15 aanvullen. En we hebben, hoop ik, toch wel een theorie van
2: Natuurlijk. Ja, er zijn nog steeds theorieën te bespreken.
0: Heel goed. Nou, dat is in het volgende uur. Nu fijne muziek, nieuwe muziek en oude muziek. Laten we beginnen met een lekkere nieuwe. Een tweede single van een Australische band. Speelt veel op festivals. Was, bijvoorbeeld op Into the Great Wide Open. Het gaat over Radio Free Alice. Dat is wel een grappige speling met woorden, want het is natuurlijk Radio Free Africa had je ooit. Maar goed, er is nu ook een Radio Free Alice. Het wordt gezien als een van de meest veelbelovende Australische acts op dit moment. En ik verklap nu al dat die straks wordt toegevoegd aan het tippakket van de Verrukkelijke 15. Hier is Radio Free Alice met Kick.

0: Love, London, Lover Boy. Wie zou dat nou zijn? Ray was dat natuurlijk van... ja, daar ben ik dan benieuwd naar. Van haar laatste album, This Music May Contain Hope. Waar ook Where's My Husband op staat. Het is een van de 12 genomineerde albums voor een Britse prijs. de Mercury Prize, dat is echt een serieuze prijs. En uiteraard is Ray niet de enige. Ik zei net, er zijn 12 genomineerden. Ook Sir Paul McCartney, voor het eerst van zijn leven.
1: Nou, moet er toch een keer van komen.
0: Olivia Dean ook.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Wie moet hem winnen?
1: Ja, Ray. Natuurlijk, ik heb het album gisteren nog een keer helemaal beluisterd. Ik krijg er nog steeds geen genoeg van.
0: Hartstikke goed. Dat was Ray en wij gaan naar de...
1: Is dat een belediging voor Paul McCartney?
0: Nee, dat is niet per se een belediging voor Paul McCartney. Want als ik Ray en Paul... Ik denk dat Paul McCartney betere albums gemaakt heeft dan zijn laatste. Hoe indrukwekkend ik die ook vind.
1: Zeker.
0: Dus als hij het met de eerdere niet gedaan heeft, voelt het een beetje als een goedmakertje. Maar goed, ik ga er gelukkig niet over. Ik hoef, die prijs niet te verzinnen. We gaan naar de tips van de Verrukkelijke 15. We hebben 4 liedjes die uit de lijst vielen. We hebben 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dus ook dat we 4 nieuwe tips nodig hebben. Nou, we doen geen extra's. We halen niks uit de tips verder. We hebben 4 nieuwe tips. En de eerste heb je net al gehoord. Radio Free Alice met Kick in the Shins. Dat is de eerste nieuwe tip. De tweede is van een man uit Zwolle, Micha, Lose My Life.

Nou, kijk eens, er komt zo'n beetje zomer uit je radio met Misha. Dat is Lose My Life. Je kent hem misschien nog van Hoopvol. Dat is een nummer dat zelfs de eerste plaats haalde in de verrukkelijke 15. De derde tip is van Teddy Swims. Hij gaat 3 keer naar Ziggo Dome in maart. Die man is huge op dit moment. En zijn nieuwe track heet Break Up in Reverse.

0: zit even te denken, break-up en reverse.
1: Ja.
0: Dan ben je langzaam naar elkaar toe gegroeid of zo?
1: Dat denk ik.
0: Dan ben je niet head over heels verliefd geworden.
1: Nee.
0: Nou goed, het is een mooie plaat, dat is Teddy Swims, break-up en reverse. Ook daar kun je op stemmen. En de laatste, daar kreeg ik al een appje over. Heb je die gehoord? Ja, natuurlijk hebben we die al gehoord. Een Nederlandse glamrocker. Hij is de zoon trouwens van de drummer van The Time Bandits, Jean Monsou. Ik heb het over Lenny Monsou. Hij kreeg een 10 bij het afstuderen aan de Herman Brood Academie. Dan ben je denk ik heel erg goed. Hier is hij met Wrecking Ball. Het is de vierde 10.

0: Houdini van Dua Lipa was dat. Uit 2023.
1: De kluis van Blokhuis.
0: En dan is het tijd voor de kluis van Blokhuis. De rubriek waarin oudere platen zitten die buiten alle formats vallen, maar die ik toch graag wil laten horen. En vandaag moet ik een plaat draaien die ik bij wijze van spreken liever niet wilde draaien. Ik was de afgelopen week op vakantie en ik was echt ver weg. En waar ik was, was het avond toen ik een appje kreeg van mijn dochter Charlotte dat Glenn Hansard is overleden. Ze zei alleen Glenn, want Charlotte was goed bevriend met Glenn. Dus dat is een household name, zeker voor haar. En ik kon het niet geloven. En ik ging zoeken en ik hoorde het bizarre bericht dat hij een eenzijdig motorongeluk gehad heeft. En ik ben er eigenlijk nog steeds van slag van. Ik heb Glenn lang niet zo goed gekend als mijn dochter, maar toch wel behoorlijk persoonlijk. En het was een geweldige man. Het was een kerel die met hart en ziel zong. Als je een optreden van hem zag, dan kon je niet anders dan totaal vallen voor deze persoonlijkheid. Voor zijn muziek, voor zijn liedjes, voor zijn performance, voor zijn energie. En ook voor zijn, ik zou bijna zeggen, voor zijn vaderlijke overwicht wat hij had. En dat had hij zeker als je naar zijn teksten luisterde. Hij is dan bijna de vader die ik zelf niet meer heb. Een man die morele kwesties, levensvraagstukken in een liedje zo mooi compact en met zoveel gezag kon brengen, dat ik niet anders kan zeggen dan dat we met Glenn Hansard een heel erg grote artiest missen. Hij is een man die bevriend was met Eddie Vedder, met Bruce Springsteen, Barack Obama, die herdacht hem in zijn summerlijst. Er zijn zoveel hele grote artiesten die naar hem opgekeken hebben, die met hem gewerkt hebben en die van zijn muziek genoten hebben. Busker at Heart noemde hij zich ook wel, want hij is ooit begonnen op de straten van Dublin, waar hij met een akoestische gitaar boven het winkelend publiek probeerde uit te komen. En die kracht en die energie, die heeft hij altijd gehouden. Busking is just one step away, zei hij ooit. Hij was een man die dicht bij de mensen wilde zijn. En toen zijn buskingprogramma rond kerst te groot werd en daar eigenlijk een podium neer moest gezet worden, vond hij het al niks meer, want dan stond hij boven de mens. Nee, hij wou daar onder zijn. Hij wou ze in de ogen kunnen kijken en direct kunnen communiceren met zijn liedjes. En potdomme, wat heeft die man direct gecommuniceerd met zijn liedjes. Ze snijden recht naar binnen. En dat was zeker ook zo toen hij hier in 2023 was. En toen hij hier live speelde, deed hij natuurlijk geen twee liedjes, maar vroeg ik hem of hij drie liedjes wilde spelen. Het eerste liedje dat hij speelde is het tweede nummer van het album dat hij toen net uit was. Uit had. En het is een liedje dat eigenlijk akelig actueel is. Nog altijd. Over alle troubles, alle problemen die er in de wereld zijn, die ons als mensen ongelooflijk klein maken en die ons bijna op onze knieën dwingen, zo zingt Glenn Hansard. Ik draai heel graag die sessie. Ik draai een nummer uit die sessie. En ik vraag je tegelijk om even na te denken over een nummer van Glenn Hansard dat jij graag zou willen horen op de radio. Dan kunnen we misschien later dat uur er nog even op terugkomen. Laat dat weten via de Radio 2 app. Ondertussen geniet van die unieke avond die we hier hadden. Ik zit naar Annelie te kijken, die knikt, want jij weet dat ook nog. Het was zo bijzonder om die man hier te hebben en hem zijn liedjes te horen zingen. En met terugwerkende kracht wordt alles alleen maar prachtiger. Wij herdenken een hele grote uit Ierland, Glenn Hansard, Down on My Knees. Zoals hij dat live speelde hier bij ons in de studio.

Down on My Knees, zoals hij dat hier speelde. De grote, grote Glenn Hansard. Hij had een album ongeveer af. En ik hoop heel erg dat we nog nieuwe muziek van hem mogen horen. Maar het zal nooit meer zijn zoals het was. Glenn Hansard overleed op 29 juli op 56-jarige leeftijd. Hij laat een vrouw en een 3-jarig zoontje achter. Nogmaals, als je graag een nummer van hem wilt horen later dit uur, laat het even weten via de gratis Radio 2-app. En ik heb je net al gezegd, de NPO-luisterapp is dat natuurlijk tegenwoordig. En ik zei net al, ook Barack Obama stond stil bij het overlijden van Glenn Hansard. Barack Obama communiceert altijd een summer playlist. Een lijst die hij samen met Michelle speelt. De liedjes die hij speelt in een zomer. En het eerste nummer op die lijst was er eentje van Glenn Hansard. Dus ook geëerd door Barack Obama. En op diezelfde lijst stond ook deze. David Bowie.

blijft toch een heerlijk nummer. Modern Love van David Bowie uit 1983 van de playlist van Barack Obama. Je vindt hem online wel. En die man is behoorlijk eclectisch hoor, in de muziek. En er staan echt altijd hele smaakvolle, toffe dingen op. Er komen heel veel, echt heel veel reacties binnen op Glenn Hansard. We gaan er nog twee plaatjes draaien. Dan bellen we iemand als je nog een lied wil horen van Glenn Hansard. En je wilt er even over aan de telefoon komen. Laat het ons weten via de app. En dan kiezen we zometeen iemand om te bellen. Ondertussen heb ik hier een nieuwe track van God's Street Park. Een Britse funkband. Altijd met gastvocalisten. En dit is het nummer Easy. En de gastvocalist, Celeste.

0: Ik denk niet dat we ooit zoveel reacties hebben gehad, Annelie.
1: De app is geëxplodeerd.
0: Ja, ja. Glenn Hansard was een geliefde zanger en geliefde artiest. Ook bij onze luisteraars. En dat doet me heel erg goed. Ik wil even een reactie voorlezen van Karen. Die zegt, ik was bij het concert in Den Haag en zat aan zijn voeten op het podium. Want hij speelde daar in het buitentheater in Den Haag. In het park. En toen ging het regenen. En toen heeft hij de mensen op het podium gevraagd. Er gingen mensen weg. En de mensen die bleven. Zij zegt, het regende en het was zo intiem en intens. Violen en cello, Glenn stampvoetend met zijn zwarte kisten. Alles wat muziek kan oproepen in emoties op 4 vierkante meter. Dat is wat Glenn op kon roepen. Ik heb ook nog een mooie van Tracy, wil ik ook even voorlezen. Glenn Hansard was onze favoriete zanger. We hebben hem vaak live gezien. Het meest indrukwekkend moment was op 3 mei in Tivoli. Want hij heeft dit voorjaar in Nederland in Tivoli en Groningen gespeeld. Onze kinderen hadden onze kaartjes cadeau gedaan omdat we 30 jaar getrouwd waren. Prachtig, nog veel mooier. Een van de kinderen had gemaild naar Glenn Hansard met de vraag of hij ons als verrassing wilde feliciteren vanaf het podium. Glenn vond dat te weinig. En nodigde ons uit op het podium waar we samen met de kinderen Falling Slowly luisteren. Dat was echt Glenn Hansard. Oh shit. Hij zei ons dat het veel mooier was als we het van dichtbij zouden horen. Zo ontroerend, fantastisch. Wat een gepassioneerde zanger. Altijd warm en dichtbij. Annelie, we hebben ook gebeld.
1: Wie, ja, we hebben Remco aan de lijn.
0: Remco, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Leo. Hi.
0: Fan van Glenn Hansard dan, denk ik.
2: Ja, zeker. Mooie verhalen ook die je vertelt. En komt ook wel een beetje overeen. Ik kende hem eigenlijk niet. En toen ontdekte hem in het voorprogramma van Eddie Vedder. Ja. Jaren geleden. Dat blies ons al weg. Dat was ongelooflijk. Ja. Wat een kracht. En alle dingen die net ook gezegd werden. En toen speelden ze ook samen nog een liedje. Dus dat was, dat was een soort extra kracht die nog, daar nog was. En heel mooi gedaan. Ja, en sindsdien heeft hij eigenlijk altijd in afspeellijstjes gestaan. Echt een fantastisch artiest. Ja. En een shock. Want ik wist het helemaal niet. Ik hoorde het je net vertellen. Ja. Veel te vroeg overleden.
0: Natuurlijk. Ik was niet in Nederland, dus ik weet niet hoe groot het nieuws hier was. In Japan, waar ik was, deden ze niet zo heel veel. In ieder geval. Maar in mijn wereld is het heel erg groot. En ik zie bij de luisteraars van dit programma ook. Welk nummer wil jij van hem horen?
2: Song of Good Hope had ik gestuurd aan je.
0: Nou, dat is een prachtige. Dat is ook het liedje dat op de playlist van Barack Obama stond. En ik zie hier net ook een berichtje van Brigitte binnenkomen die dat nummer wil horen. Een prachtig nummer. Er zit zoveel in. Afgelopen mei zag ik hem nog in Tivoli. Zijn stem, zijn muziek, zijn teksten. Ze zijn betoverend. Ik denk voor jou hetzelfde dan van dit nummer.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Altijd heel gepassioneerd en diepe emotie. Maar daar staat hij ook voor. Of daar stond hij voor. Ja. Ja, dat hoor je altijd aan de muziek. Dus dit nummer vertegenwoordigt dat, denk ik. Ja.
0: Ik ga het met heel veel plezier draaien. Dankjewel.
2: Dankjewel, Leo.
0: Oké, okay. Hoi. Remco was dat. Hier is Glenn Hansard met prachtige Song of Good Hope.

0: prachtig is dit. Jungle, Someday, Somewhere. En daarvoor... wat een ongelooflijk mooi lied is dat. We zitten hier allebei met
1: een dikke keel. We hebben nog nooit zoveel berichten gekregen.
0: Nee, en zoveel mooie verhalen over één artiest, Glenn Hansard. Die gaan we zeker blijven draaien. Wat een indruk heeft die man op ons allemaal achtergelaten. Op Annemarie en mij sowieso toen die hier was. Ik heb hem vaker ontmoet. En ook met zijn platen heeft hij dat gedaan. Maar we gaan door. Je hoorde Someday Somewhere van Jungle. En ja, we gaan ook op reis aan die. We gaan gewoon. Hoppa.
2: Blokhuis. Wereldhit.
0: Ja, de zomereditie van de Wereldhit. Dus we gaan geen correspondent bellen, maar ik heb een liedje uit Spanje voor je. Nou,
1: laat mij raden van wie dan.
0: Ik ben terug en je zal het weten ook. Ik heb een liedje van Rosalía meegenomen. Maar geen nood, jullie hebben de app gevonden allemaal. Je mag voor het volgende uur zelf je favoriete Spaanse liedje aanvragen. En de zon schijnt ook. Het is ook zomer en dat bestaat naast elkaar. Dus laten we dat ook niet vergeten. Ik heb hier La Perla. Dat slaat ook helemaal nergens op dit moment in het programma, maar ook wel goed misschien. Een liedje over een emotionele terrorist. Een ex van Rosalía die er van langs krijgt in dit nummer. Hier is de koningin van de Spaanstalige popmuziek.

0: van Rosalía. En dat brengt ons naar Spanje. Het volgende uur hoor ik graag wat je wilt horen aan Spaanse muziek. Ster.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. Het andere toestel kon nog verder vliegen en is veilig geland. De helikopters waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patati, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor 4 man in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Het weer vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Oh, oh.

0: 63, een bloedheete zomer. En Lamont Dozier die dacht, hoe kan ik hiermee omgaan? En hij schreef Heatwave voor Martha en Di Vandellas. Holland Dozier. Holland is het beroemde duo van Motown. Trio moet ik zeggen van Motown dat een liedje schreef voor deze artiest. Het was dus uit 1963, Heatwave.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Ja, welkom terug bij het laatste uurtje Blokhuis hier op deze zondagavond. Daarna gaan we vrolijk verder met de albumshow en Corné Klein. We hebben live muziek zometeen. Jonathan Jeremiah is in de studio en die heeft een paar hele leuke gasten meegenomen.
2: Niet alleen Jonathan Jeremiah is hier.
0: even kijken hoor, we zijn nog op zoek naar een request uit Spanje. Dus een mooi liedje uit Spanje dat je zou willen horen later dit uur. We hebben natuurlijk een theorie. Is het nou met of van?
2: Nou, kom op. Ik zit hier al 5 jaar.
0: Van Annelie.
2: Met.
0: Nou, ik vind het eigenlijk jouw theorie. Dus vandaar dat ik...
2: Oh,
0: ik zit daar heel vaak aan.
2: Ja, maar het is niet mijn theorie. Ik leg een theorie
0: Waar gaan we het over hebben?
2: Nou, spannend. Nou, hierover dus. Over pauken.
0: Drumroll. Over pauken.
2: Zeker.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd wat je daarover te vertellen hebt. Maar dat hoor je ook later dit uur. En ik heb natuurlijk een paar fijne platen meegenomen. Laten we eens beginnen met een bijzonder nummer. Kingfisher ken je als een band van goede smaak. Maar wat erg leuk is er komt helemaal in het najaar van dit jaar... komt er een tribute-album uit, in november zal dat zijn... voor Shane McGowan, de man van The Pogues. De man die prachtige liedjes schreef, die niet altijd even nuchter op het podium stond... en die iets minder vaak de tandarts zag dan jij en ik, zal ik maar zeggen.
2: Oh jee.
0: Ja. Maar er komt een tribute uit aan die man. Maar daar doen echt hele grote artiesten aan mee. U2, Bruce Springsteen. En daar is hij weer. Glenn Hansard heeft ook een liedje opgenomen. Glenn Hansard is ook in dit geval onvergetelijk. Want tijdens de begrafenis van Shane McGowan... was Glenn degene die Fairy Tale of New York zong in de kerk. En dat was een bizar, emotioneel prachtige ervaring. Want het is ook een sing-along. En laat meezingen, laat dat maar over aan mensen in Ierland. Hij kreeg ze allemaal mee, dat was heel bijzonder. Shane McGowan die overleed in november 2023. En dat album, daar kijk ik nu al naar uit. In november komt het uit, maar er zijn natuurlijk al wat liedjes uit. De tweede is dit die volgens mij van dat album uit is. Is van Kingfisher. En Shane McGowan zingt zelf ook nog mee. Dit is The Sunny Side of the Street. Kingfisher samen met Shane McGowan.

0: mooi. Eleanor Moss is dit, Sarah Waiting in the Car. Een Britse folkzangeres, wordt wel geleken met Vashti Bunyan. Maar ja, dan moet je die weer kennen. Dat is een wat obscuurdere zangeres. Haar debuutalbum The Knife, The Needle komt over 3 weken uit. En als dat allemaal zo prachtig is als deze, dan kunnen we nog flink genieten. Het is een beetje emotionele
1: uitzending. Het is een emotionele avond, Leo. Zal ik er dan maar even iets anders in gooien?
0: Ja, doe maar. Oh nee, deze zit er wel goed in. Dankjewel.
2: Met Annelie.
1: Ja, even something completely different. Je kent dit waarschijnlijk uit het orkest of uit als iets spannends bekend wordt gemaakt. Dit is de pauk.
0: Wil je de volle minuut of?
1: Nee, dit is goed hoor. Maar dit zijn de pauken. En dat is echt een enorme koperen ketel met een vel eroverheen. Daar komt een boom uit als je erop slaat. Maar het is een boom op toonhoogte. En die toonhoogte kan je dus met je voet bedienen. Dan gaat het vel strakker om de ketel of losser. Dus vaak zit er iemand, een paukenist heeft vaak 4 pauken om zich heen. En die is voortdurend zijn voeten aan het bewegen om steeds op toon die vellen te spannen. En dan moet je echt, dan staat er een pijltje bij of hij goed is gestemd. Ja, werkt ideaal natuurlijk om spanning op te bouwen. Bijvoorbeeld zoals in de film A Space Odyssey. Met ja, de pauken denk ik uit het allerbekendste stuk. Luister maar even. Voor de rest alles zacht. En let dan op de paukensolo. Let op. En dan nu komen de pauken. Maar als je naar popmuziek kijkt, dan komt er ook zeker wel een pauk hier en daar voorbij. Vooral in James Bond tracks natuurlijk. Skyfall zit het in. Maar ik heb iets anders leuks gevonden van het debuutalbum van Björk. Op 1 track heeft die pauk echt een gigantische rol. Het track heet Human Behavior. Luister meteen even. Vette.
0: Ik heb maar nooit gerealiseerd dat dit een pauk is.
1: Het is een pauk.
0: Even, ik weet niet of jij daar zo antwoord op kunt geven, maar kun je alle tonen spelen op een pauk? Of is die...
1: Ja, want je kunt hem gewoon strakker en losser doen. En je hebt dan een soort radertje met alle noten. En dan kun je precies met je pedaal zie je dus eigenlijk als een metertje van zit je op de goede toonhoogte.
0: Jeetje.
1: Goed, hè?
0: Geweldig, ja.
1: Ja, ik heb er ook één meegenomen. Dat is een oh ja. In de Good Old Top 2000 staat deze. Van eigen bodem, luister maar even. Daar komen ze. Dat is zo'n iconische pompom. Ja, hij zit er maar 1 keer. En het zit ook grappig alleen in de versie, de remake van 2004. Want het lied is natuurlijk veel ouder van André Hazes. Zitten ze niet in. Maar daarna in die 2004 versie kwam er een enorme rol voor de pauk. Ja, zelf heb ik meer zin in deze. En dit is echt een oudje. Maar zo lekker. En luister. Het geeft een soort... spannend effect aan het liedje. Peggy Lee met Fever. Dat had ik wel zin aan op deze zondagavond.
0: Ik ook. Goede keuze. Heerlijk. Dankjewel, Annelie.
1: En let op de paard.

0: Blossoms, een Britse band. Je kent ze misschien van de nummer Charlemagne. Single van het in oktober uitkomende album Songs from the Wedding Cake. En daarvoor hoorde je het prachtige Fever van Peggy Lee. Het origineel van dat nummer, dat is Huiswerk, is van Little Willie John. Schitterende zanger, een onbekende soulzanger die een groot voorbeeld was voor James Brown. Maar dan wel de James Brown als die, ballad zong.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Annelie, we moeten nog naar Spanje.
2: Ja, we hebben nog een rekening openstaan en dat gaan we inlossen met Stefan.
0: Stefan, goedenavond.
3: Hey Leo, ik wil even zeggen wat een geweldige muzikale avond heeft vandaag. Twee keer Clint Hansard, twee keer Jonathan Jeremiah. Ja. Dit is om een doorringetje te halen, deze show.
2: Nou, mag jij hem nog inkoppen? Nog met jou.
0: Ja, dan maken we hem smaakvol af, Stefan.
3: Ja, daarom denk ik van, het moet even iets platter worden.
2: Dat is een beetje een Big Mac dit.
0: Nee, joh, dat is ook goed. Ik heb een paar jaar geleden het concept Guilty Pleasures losgelaten. Als je vrolijk wordt of blij wordt van muziek, dan is het goede muziek.
3: Ja, precies. En er worden heel veel mensen blij van. We gaan het hebben over een lied van een man die zelf zegt dat hij meer dan 2000 vrouwen naar bed is gegaan.
2: Hij weet Stefan alweer.
0: Nee, we moeten het over muziek hebben, Stefan.
3: Hij is een Nederlandse vrouw en hij komt uit Spanje. Zijn naam is Julio Iglesias. En we gaan luisteren naar het prachtige Cuero.
0: Heerlijk, Stefan. Dankjewel.

Paradise van Grazer is dit. En dat is een duo uit Melbourne, Matt en Molly. Ze gingen muziek maken tijdens lockdown en dat gaat ze verrekte goed af. Dream Pop, ze hebben al twee albums uit. En Robert, die appt wat leuk. Een kruising tussen The Cure en Pains of Being Pure at Heart. Of ik dat vaker wil draaien, nou, dat zullen we zien. Maar lekker was die wel in ieder geval. Ja, ze eigenlijk gek nieuwe platen draai ik meestal maar één keer. Of ze moeten de verrukkelijke 15 inrollen. Ik heb nog een lekkere uit 1994 voor je. Dit is Dodgy, Staying Out for the Summer. Misschien ken je ze beter van Good Enough, dat was een grotere hit. Maar deze is toch ook leuk hoor, het is 1994.

0: Lekker! Steenhout voor de stemmer van die heerlijke indie rock uit Engeland uit de jaren 90. 1994, Dodgy was dit. En dat brengt ons aan het einde van een, ik mag wel zeggen, een beetje emotioneel programma.
1: Wat een beetje van bijkomen.
0: Ik ben gesloopt.
1: We hebben alle emoties vandaag in deze show gehad. Dat is een fijne eerste weer na je vakantie.
0: Ja, en voor jou de laatste voor de vakantie.
1: Ja, ik ben deze week vooral in de nacht te horen. En volgende week op zaterdag en zondag van 6 tot 9. Dus 's ochtends. Okay. Dus dan zit ik zondagavond niet bij jou helaas. Dus dan begin mijn vakantie om 9 uur 's ochtends.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik sla me erdoor.
1: Ja, dat mag ik hopen.
0: Vanaf deze plek alvast een hele fijne vakantie. En wat ga je vannacht doen?
1: Ik heb een probleempje met de buren wat ik even aan luisteraars wil voorleggen. De Doors ga ik draaien en de allereerste ochtendshow aankondigen. De allereerste nieuwe, Daniel Lippens en Roelof de Vries. Dus kan ik maar één keer goed of fout doen.
0: Luister, kort voor 6 uur in ieder geval naar Annelie op Radio 2. Wij zijn er volgende week weer, ik in ieder geval. Dan hebben we ook live muziek, dan komt Joshua Peter, die komt spelen. En die man die kennen we natuurlijk nog van deze. Tot volgende week.

0: NPO Radio 2.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.

0: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas helemaal is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werden door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Ik zie kleurrijke streken.
11: Ik zie mensen van alle tijden.
12: Ik zie deze stijl wel zitten.
13: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
14: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

in Hollywood. Op het album de tijdklassiekers Dansen op de Vulkaan die je net hoorde en Mag het licht uit. En de tweede track die ik voor je draaide was Pure Liefde, Echte Liefde. Dit is hem, de albumshow, zondagavond 9-12, de beste albums aller tijden, aflevering 416. Met Vanessa Paradis, het derde album van de Franse zangeres Vanessa Paradis. En dat was haar eerste Engelstalige plaat. Het leverde haar meteen haar grootste hit op met Be My Baby. Lenny Kravitz was destijds haar vriendje, die produceerde dit album, schreef veel van de liedjes. Na Lenny was Vanessa nog getrouwd met acteur Johnny Depp, het stel.

0: Sunday Mondays van Vanessa Paradis en uiteraard haar grote hit Be My Baby.
1: De Albumshow. Corné Klein.
0: En het album van de week is afkomstig van Jack White. We kennen hem natuurlijk als een van de twee leden van de White Stripes. Ze zijn bij het grote publiek onsterfelijk geworden door de riff uit hun nummer Seven Nation Army, dat te pas en te onpas wordt gebruikt in voetbalstadions, kinderfeestjes, noem maar op. Jack White is al een tijdje op het solopad en heeft net zijn zevende album uitgebracht, Frozen Charlotte. Het is ons album van de week en we trappen af met Dollar Bill.
1: Album van de week.

0: album van de week afkomstig van Jack White. Je hoorde Dollar Bill en later in de albumshow uiteraard nog twee liedjes van dit album. De Triple Classic is in handen van Kate Bush, Hounds of Love. Het was haar eerste album dat Kate Bush opnam in haar thuisstudio en dat ze ook helemaal zelf produceerde. Op dit album staat ook Running Up That Hill, bij de jongere generatie vooral bekend van het vierde seizoen van Stranger Things. Na dit album heeft Kate Bush nog maar vier studioalbums gemaakt. De laatste, 50 Words for Snow, dateert alweer uit 2011.
1: Triple Classic.

sleep and dream of sheep.

Kate Bush en de Triple Classic. Drie liedjes van Hounds of Love. En zojuist hoorde je Cloud Busting. Een dubbel album van het Amerikaanse hip-hop duo Outkast. Dat is Speakerbox The Love Below. Het bestaat dus feitelijk uit twee solo albums. De ene Speakerbox is van Big Boy en The Love Below van Andre 3000. Dat het twee albums zijn, dat hoor je duidelijk aan de twee verschillende muziekstijlen. Die van Big Boy is hip-hop gericht en die van Andre 3000 meer funk en pop. Dit dubbelalbum won in 2004 de Grammy Award voor Album of the Year. En dat was de eerste keer dat een rapartiest deze prijs kreeg en Best Rap Album. In totaal

0: Als je hoorde Roses en Hey Ya, beide van het album Speakerbox / The Love Below. Het debuutalbum van Todd Rundgren dat hij maakte samen met zijn band Runt heet ook zo. Nou ja, de meeste instrumenten speelde Todd zelf en af en toe zijn er bijdragen van de andere bandleden. En twee leden van de legendarische groep The Band mochten ook een moppie meespelen. Maar dat was het dan ook wel wat Todd betreft, die deed het liefst alles zelf. Todd Rundgren, We Gotta Get You a Woman.
1: Debuutalbum.

Holmgren met zijn debuutalbum Believe in Me hoorde je en We Gotta Get You a Woman. In Blue, een succesalbum van de familie Cor, bestaande uit drie zussen en hun broer. En dat was de opvolger van hun vorige succesalbum, The Cor's Unplugged. Breathless.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Radio 2.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
5: En

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt dan af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor My MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
10: Maak er een

0: anders doet. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

Dat is het 8e studioalbum van Bryan Adams. Was alleen commercieel een succes in thuisland Canada en in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar er stond wel een hele grote hit op. Dat was een duet met Melanie C, When You're Gone. Oorspronkelijk wilde Bryan Adams het zingen met Sheryl Crow, maar hij kreeg nooit antwoord op zijn verzoek. Toen hij Melanie C tegenkwam in een lift in Los Angeles, vroeg hij haar ter plekke of ze een duet met hem wilde opnemen. En het was het eerste solo-project voor Melanie C buiten de Spice Girls. Zometeen nog muziek van het album van de week, afkomstig van Jack White. Later in de albumshow nog een XL Classic. En nu de tweestrijd. Twee albums van één artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zometeen twee liedjes ga draaien. Artiest van vanavond is de Pet Shop Boys. En ik heb twee albums uitgekozen, Please en Actually. En ga je voor die eerste, dan hoor je deze.

ga je voor album nummer 2, Actually. Dan hoor je What Have I Done To Deserve This en It's A Sin. Laat het me weten via de app NPO Luisteren. Welke mag ik van je draaien? Voor je draaien van de Pet Shop Boys, NPO Luisteren.

0: Dream About You van het gelijknamige album. Ken je de film Streets of Fire nog? Dat is zo'n typische jaren 80 film, een soort van donkere rock musical. Dan Hartman verzorgde de theme song, dat was deze I Can Dream About You. Het album van de week is afkomstig van Jack White en heet Frozen Charlotte. Dit is track nummer 2 die we vanavond voor je draaien. Neighbors Blues.
1: Album van de week.

0: week is terug afkomstig van het album van de week. Afkomstig van Jack White. Het album heet Frozen Charlotte en dit was Neighbors Blues. Geproduceerd door Jack zelf en opgenomen in zijn eigen Third Man Studio in Nashville. De tweestrijd. Dankjewel voor het app allemaal. Ik heb appjes van onder andere Gijs, van Erik, van Nadie en ook nog van Karin voor dit album van de Pet Shop Boys. Het is album nummer 1 geworden, Please, met Suburbia en West End Girls.
1: De tweestrijd.

0: De tweestrijd in de albumshow, gewonnen door het album Please met Suburbia en West End Girls, The Pet Shop Boys.
1: De albumshow.
2: Corné Klein.
0: Sing When You're Winning van Robbie Williams. Dat is een extreem succesvolle plaat. Dit derde studioalbum van RW. Veel hits, waaronder Supreme en Kids. Een duet met Kylie Minogue. In Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland en uiteraard Engeland haalde het album de eerste plek van de albumcharts. In ons land bereikte Sing When You're Winning de derde plek. Zometeen hoor je Better Man, maar eerst de knaller van het album, Rock DJ.

zat daarvoor. En dit liedje was de doorbraak voor deze band van Dikhout. Het werd lange tijd door 3FM-luisteraars verkozen tot beste Nederlandstalige single aller tijden. En verkreeg in 2000 de status Nederlandstalige single van de eeuw. En dat het nummer nog steeds populair is, bewijst de notering in de meest recente top 2000. Daar staat hij genoteerd op plek nummer 148. En volgende week trouwens nieuw materiaal uit van Dikhout. Debuutalbum van de Talking Heads, Talking Heads 70.

0: NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan, en later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De helikopters waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
7: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades. 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

album van Kane met de singles So Glad You Made It en Rain Down On Me erop. Het haalde de tweede plek in onze album Top 100. En je hoorde als tweede liedje zojuist het nummer Let It Be. Best wel gewaagd om juist die titel aan een liedje mee te geven. So Glad You Made It dus van Kane, het tweede studioalbum van de band. En ook het tweede studioalbum van de Bangles heb ik voor je, met daarop de grote hits Manic Monday, geschreven door Prince, en monsterhit Walk Like an Egyptian. De videoclip heeft daar ongetwijfeld een belangrijke hand in gehad. Je kent vast nog de beelden van mensen die over straat lopen met handbewegingen van een oude Egyptenaar. Het nummer stond

0: different light if she knew what she wants and walk like an Egyptian in de albumshow. Aan het laatste liedje van het album van de week. Jack White toe aan zijn zevende solo-album dat de titel Frozen Charlotte heeft meegekregen. Gecentreerd rond Jack's magistrale gitaarspel roept het herinneringen op aan Led Zeppelin en AC/DC. En dat Jack gitaar kan spelen, dat bewees hij vorige maand nog maar op het Best Kept Secret Festival. Het laatste nummer dat we van ons album van de week gaan draaien vanavond is er eentje met een vreemde titel: The Red Show Demonico.
1: Album van de week.

Classic van Taylor Swift, de 10-minute version. The Joker, dat is het 8e studioalbum van Steve Miller, opgenomen in 19 dagen en met misschien wel zijn bekendste nummer erop, de titelsong The Joker. En met dit album nam Steve Miller afscheid van de psychedelische rocksound van zijn vorige platen, en in plaats daarvan koos hij voor een smooth rockgeluid. En dat werkte commercieel gezien heel erg goed, want The Joker

Altijd goed en altijd lekker laid back. Deze mannen van Young Guns, Silver Fox. Goede muziek maken ze. Canyon, zo heet het album. En dit was Baby Girl, daarvoor nog Kid. Debuutalbum van de Australische schuine streep.

beetje dat Beatles-eske geluid van deze mannen Crowded House. De groep van frontman Neil Finn, opgericht na het uiteenvallen van Splitdance. Dat was Don't Dream It's Over. Album heet dus ook gewoon Crowded House. En van dat album de tweede track die ik voor je draai. Dit is World Where You Live.

Heerlijk, een beetje dat Beatles-eske geluid van deze mannen Crowded House. De groep van frontman Neil Finn, opgericht na het uiteenvallen van Splitdance. Dat was Don't Dream It's Over. Album heet dus ook gewoon Crowded House. En van dat album de tweede track die ik voor je draai. Dit is World Where You Live.

AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Waar is dat geld?
5: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
7: En denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker.

0: KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Middernacht, het begin van maandag 3 augustus. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar nog meer slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. Doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Badac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook gisteren is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas.